Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Aarlen was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven

hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrux zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

waarom Dora werd ontslagen. Ach meneer, Dora zelf had niks gemerkt. Maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioriteit.

terre gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 5e oktober. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan met name op de matinée. We zijn heel druk bezig om weer op allerlei zenders tevoorschijn te komen. Onder andere Odido 772, Ziggo kanaal 43 en KPN hopen we binnenkort ook. Maar we zijn dus ook al op tv te zien. En natuurlijk ook de YouTube filmpjes gaan steeds maar weer door. Alexander Hoog, mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek vanmiddag. En de redactie heeft de volgende gesprekken voor ons geregeld. Exposanten Rob van Eek en Adrie Post komen in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van de expositie Beleven in Veelvoud. Dat het werk van 6 exposanten van Galerie Apeldoorn laat zien. En Jeffrey de Gijs van Apeldoorn Foto komt live vertellen wat de award inhoudt, waar je de foto's kunt zien en hoe je mee kunt stemmen. En het volgende nummer dat Alexander heeft uitgezocht is Hans de Boy met Annabelle.

dit was dus Ans de Boy. Heel wat anders. Afgelopen zaterdag, ik was er ook nog even op winkelcentrum Anklaar. Geweldig wat ze daar georganiseerd hadden. Met allemaal versiermogelijkheden voor de kinderen. Schrijfsters en schrijvers die daar uit hun boeken kwamen voorlezen. Maar er was ook de editie van de Kinderboekenclub Anklaar. En daar werd dus ook bekendgemaakt wie zich de leukste juf van Apeldoorn mag noemen. Juf Dikkie van PCBO De Ploeg is het geworden. De afgelopen weken kon je stemmen op de genomineerden. En daarvan bleef dus uiteindelijk een top 5 over. Meester Beren van BCBO De Gong. Juf Eline De Meen. Meester Edwin van de Schakel. Juf Dikkie, PCBO De Ploeg. En meester Bram, PCBO De Ontdekking. En uiteindelijk ging juf Dikkie dus met de beker naar huis. Nou, hoe mooi is dat? We gaan nu naar Laid Back met Sunshine Reggae.

0: Tegenover mij is komen te zitten Rob van Eek. Welkom, Rob.
1: Dankjewel.
0: Ja, eigenlijk was de bedoeling dat je hier met Adrie Post zou zitten, maar ik denk dat hij nog op zoek is naar ons pand. Dat zou
1: ja, hij is wel op weg gegaan. We zijn samen vertrokken uit de galerie. Hij met de auto, ik met de fiets.
0: Ja.
1: En ja, misschien dat hij elk moment kan binnenkomen.
0: Nou, dan is hij even welkom. Ja, je zegt de galerie. Waar is de galerie?
1: De galerie is gehuisvest nog wel op de bovenverdieping van de Oranjerie.
0: Mm-hmm.
1: De ingang, zeg maar, waar vroeger de achteruitgang van de HEMA was. Dus op die verdieping,
0: ja.
1: Bij die roltrap.
0: Ja.
1: En daar heeft oorspronkelijk een winkelketen, volgens mij iets met spijkerbroeken, mm-hmm. gezeten. En dat kwam 2 jaar geleden vrij. En dat konden wij tegen een niet-commerciële prijs huren. En sinds die tijd zitten we daar.
0: Ja.
1: Wel in de wetenschap dat dat maar voor 2 jaar zou zijn.
0: Ja.
1: Want er zijn grootse plannen met de Oranjerie. Mm-hmm. En daar passen wij als galerie zeker niet meer in.
0: Nee, en de HEMA zit er ook niet meer, hè?
1: Nee, die is een week of 3 geleden inmiddels is die verhuisd. En ik zal niet zeggen dat we daar veel cliëntellen door missen. Nee. Maar wel de aanloop. Want heel veel mensen die nog steeds trouwens, die komen de roltrap op.
0: Ja.
1: Met een verwachtingsvolle blik slaan ze de hoek om. En zien zich dan geconfronteerd met, gesloten hekken.
0: Ja. Ja.
1: Dus elke keer weer. En soms kwamen ze dan binnen om met een vraag van, ja, weten jullie waar die is heen gegaan?
0: Mm-hmm.
1: Maar ook wel van, hey, is hier kunst?
0: Ja.
1: En dan liep men rond en kregen we ze aan de praat. En dat was wel leuk. Nou ja, die komen dus niet meer.
0: Nee. Ik hoor een deur piepen. Dus
1: ik ook.
0: Dat zou best eens
1: hoog bezoek, denk
0: ik. Adrie Post kunnen zijn die binnenkomt. Ja. Adrie, je mag gaan zitten.
2: Ach, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Ik had het al gehoord, dat jullie oud-collega's zijn.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch wel schitterend.
0: Ja, ga rustig zitten.
2: Ja.
0: Ik kan je zo dadelijk...

0: ik wel even een glaasje water inschenken.
1: Oh, dat is altijd heel aardig.
0: Oké.
1: Okay. Dan kun je steeds, ja.
0: Ja, als je daar het bekertje pakt, Adrie, dan, of Rob doet het al, dan kan het ingeschonken worden. Ik was al begonnen met Rob het gesprek over waar jullie zitten.
1: Ja.
0: En dat je dus inderdaad bovenaan de roltrap bij de HEMA, terwijl de HEMA er niet meer is.
1: Ja.
0: En jullie hebben nu een tentoonstelling van 9 oktober tot 1 november. En die tentoonstelling die heet Beleven in Veelvoud. En er zijn dus 6 exposanten. Ik was net al met Rob begonnen met het gesprek. En jij bent een van de andere exposanten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En met z'n zessen, dus ja, het is heel bijzonder om dan die prachtige ruimte gezamenlijk in te delen. En dat hebben jullie al gedaan? Staat
2: nee.
0: alles te...
2: Nee, nee. Op de maandag organiseert Adrie om de week teken, schilderlessen met model. Dus
0: ja.
2: portret of zittend model meestal. En dan is het geen handige dag om ook nog dingen op te bouwen en af te breken. Dat hebben we net achter de rug.
0: Ja.
2: En dus we hebben met de exposanten afgesproken dat ze morgen vanaf 9 uur hun werk komen brengen. En dan gaan we helemaal los.
0: Kijk, dan wordt het allemaal mooi ingedeeld.
1: Ja.
0: Jullie hebben heel verschillend werk.
2: Ja.
0: Ja. Iedereen heeft heel verschillend werk. En ik zei al, Georges Desrob heb ik hier ook al wel eens in de uitzending gehad. Ja, de man die over schermen gaat en dat ook uitbeeldt in zijn werk.
2: Ja.
0: Ja, dus die heeft toen inderdaad alles al heel uitgebreid besproken. Ik weet niet of ik nu dezelfde luisteraars heb natuurlijk. Maar kunnen jullie een beetje verschil aangeven tussen wie wat maakt? Jij bent nu net binnengekomen, ja. Adrie. Wat kenmerkt jouw werk?
1: Nou, dat is simpel. Op maandag doen we dus portret. Ik dacht, ik kom met het meest actuele wat ik heb.
0: Ja.
1: Dat zijn dus portretten.
0: Ja, waarvan kun je iets dichter bij de... bij de microfoon.
1: Dat, ja. dat spreekt, ja.
0: Ja, het meest actuele portretten.
1: Ja, dus ik ben dus met het meest actuele wat mij betreft bezig.
0: Ja.
1: Dat zijn dus de portretten. En die komen voornamelijk uit dit jaar. En het vorig jaar zijn er ook nog een paar.
0: Ja. Oké. Okay. Dus die komen er te hangen en die zijn van jouw hand?
1: Die komen er te hangen. Okay. En het interessante is daaraan dat het dus gebonden is aan een bepaalde tijd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is voor mij bijvoorbeeld altijd een enorme worsteling.
0: Haha.
1: En die worsteling zie je terug.
0: Ja.
1: In delen die niet af zijn.
0: Oké. Okay.
1: En dat vind ik juist een leuk iets van aquarellen.
0: Ja.
1: Hij moet nooit af zijn.
0: Nee, nee. Dus dat maakt het heel... Voor de toeschouwers, die kunnen daar nu al heel nieuwsgierig naar worden.
1: Ja, dat hoop ik dan. Ja.
0: Ja. Ja. En jouw werk dan, Rob?
2: Ja, dat is heel moeilijk om onder één noemer te vatten. Kijk, voor Adrie is het heel duidelijk. Het is een afgebakend iets. Mijn interesses en daardoor ook mijn technieken, die zijn ontzettend uiteenlopend.
0: Ja.
2: Van precieze potloodtekeningen tot aquarellen, acrylwerkstukken.
0: Mm-hmm.
2: Soms heel precies, soms veel vrijer geschilderd. En de onderwerpen, die volgen dat ook. Dat, zijn, dat kunnen landschappen zijn, dat kunnen portretten zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat kunnen fantasiedingen zijn. Dus ik heb, omdat dit een beetje een gelegenheidstentoonstelling was... die was niet ingepland...
0: Nee.
2: Heb ik een aantal nog niet eerder geëxposeerde werken... van de afgelopen 2-3 jaar heb ik bij elkaar gezocht. En een deel daarvan komt dus straks te hangen.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Te hangen of te staan?
2: Nee, ik heb alleen...
0: Alleen
2: ja, ik snap je vraag, want ik werk ook wel in driedimensionele technieken. Ja. Veelal met hout. Maar daar, dat is alweer enige maanden, weken geleden... Okay. dat ik daar concrete voorbeelden van had. Dus ik heb het nu, het platte werk.
0: Oké. Okay. We gaan nu even naar een muziekje dat Alexander heeft uitgezocht. Paint It Black, Tracy Lawrence. En dan gaan we nog even verder met jullie.

0: Tegenover mij zitten dus Rob van Eek en Adrie Post. Twee exposanten die hun werk gedurende wat langere periode, zolang het daar nog bestaat, 9 oktober tot en met 1 november in Galerie Apeldoorn. Dat is de eerste verdieping bovenaan de roltrap bij voorheen de HEMA. En wanneer is dat geopend, Rob?
1: Op 3 dagen in de week, middagen moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Op de vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag, telkens van 1 tot 5 uur.
0: Oké. En je zei net, terwijl we naar de muziek luisteren, het gaat om 5 uur dicht, omdat dan de Oranjerie dicht gaat.
1: Precies.
0: Ja. Nou, en dit is dus een tentoonstelling onder de titel Beleven in Veelvoud. We hebben jullie werk even besproken en dat van Georges Deerop. Maar er zijn nog meer exposanten. Jij wilt graag de gastexposant iets over vertellen?
2: De gastexposant. Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Pieter Malintveld.
0: Ja.
2: En Pieter is dus een bekende figuur in Apeldoorn op schilderkunstig gebied.
0: Ja.
2: En hij heeft nu ook een enorme prestatie voor de boeg. Hij moet namelijk alles inrichten. Hij wil alles inrichten van de grond tot dus de zolder. Dat wil zeggen tot de bovenkant dus van de muur. Met werken in verschillende formaten.
0: Aha.
2: En dat is een heel gedoe om dat in 1 dag op de wand te krijgen.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is wel leuk. En dat betreft dus, ik zal maar zeggen, landschappelijke vormen vooral.
0: Oké.
2: Daar is hij in gespecialiseerd.
0: Ja.
2: Hij heeft ook jarenlang telkens dus allerlei reizen gemaakt.

0: gemaakt om dus landschappen te leren proeven, zal ik maar zeggen.
1: Oké.
0: Met een wat vreemd woord.
1: Ja. En dan zijn er nog twee dames die exposeren.
2: Zeker zijn er twee dames. Eén daarvan is gloedje nieuw in onze stichting. Dat is Marieke Jellema. En zij gaat zich presenteren met een aantal landschappen. Mm-hmm. Bomen in omgevingen. Ik meen begrepen te hebben, want ik ken haar werk nog niet anders dan wat ik gezien heb op de website.
1: Ja.
2: Berkachtige bomen. En vrij grote formaten heb ik begrepen. Want zij zei al, wat mag ik dan op die en die wand? Want dan kan ik drie naast elkaar en dan is je wand vol. Ik zei, hoe groot zijn die dan wel niet?
1: Ja.
2: Nou, wel 1,40 meter bij nog wat.
1: Ja.
2: Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe dat straks gaat overkomen als je daarvoor staat.
1: Ja.
2: Ik denk dat het een hele bijzondere ervaring gaat worden. En dan is die titel dus ook heel leuk.
1: Ja.
2: Dan beleef je dat dan natuurlijk ook.
1: Ja, en dan ook al die hele andere, ook wat jij dan net uitlegde, Adrie, over Pieter Manninveld. Die heeft ook landschappen, maar weer op een hele andere manier.
0: Nou, zij heeft dus, als ik dat even mag zeggen tenminste, de bedoeling om met haar landschappen dus ook filosofische inhouden op een gegeven ogenblik te bereiken.
1: Okay.
0: En dat gebeurt dus door bijvoorbeeld in de voorgrond enorme donkerte te doen.
1: Ja.
0: En in de achtergrond lichte kleuren. Zodat je dus het gevoel hebt van enorme verstilling en ook het gevoel van, er kan ook wel weer van alles heel snel gaan gebeuren.
1: Oké.
0: En daar is zij dus mee bezig als ze dus eigenlijk de landschappen maakt.
1: Ja.
0: Los van de landschappen, die op zichzelf mooi zijn.
1: En dan hebben we nog Ingrid Arendsen.
2: Ja, jij kent Ingrid iets beter dan ik, denk ik, al wat langer. Op mij maakt het werk, het is heel kleurrijk werk.
1: Ja.
2: En zij verweeft hele persoonlijke elementen in ook weer een soort bijna collageachtige beeldopbouw, waarin landschappen of stadsgezichten of wat dan ook een rol spelen. Je kunt daar moeilijk één etiketje op plakken.
1: Okay.
2: Ook dat werk, daar moet je echt voor staan en tot je door laten dringen. Ik zou bijna weer zeggen, om het ten volle te beleven.
1: Ja.
2: Wat je daar ziet. Ik kan daar heel moeilijk een titel die voor iedereen begrijpelijk is.
1: Ja.
0: Nou, maar wat je nu zegt is dus heel begrijpelijk. Voor mij, althans.
1: Ja. En ja.
0: Ik ben het ermee eens dat je op die wijze over haar werk praat.
1: Ja, nou. Ja, we hebben nu eigenlijk alle zes exposanten de revue laten passeren. Ik weet zeker, Adrie, dat je er nog wel een uur over door zou willen praten.
0: Maar ja, zeker.
1: Ja, dat snap ik. Maar helaas hebben we die tijd niet. Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat mensen naar die tentoonstelling toekomen.
0: Ja.
1: Om met eigen ogen te zien en dan mee te kunnen maken wat jullie net uitgelegd hebben.
2: Absoluut. En iedereen is van harte welkom op de zojuist genoemde tijdstippen.
1: Ja.
2: De toegang is gratis en er lopen altijd mensen rond die van alles kunnen vertellen. Waaronder de exposanten, want we hebben een heel zitrooster gemaakt. Dus wij hopen op enthousiaste reacties van de toeschouwers.
1: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen.
0: In de mooie galerie.
1: Ja.
0: Want het is een schitterende ruimte.
1: Ja, ik ben er wel vaker geweest, dus ik ken hem. Ja, nou, ik wens jullie heel veel sterkte met het inrichten.
2: Dankjewel.
1: Want iedereen heeft er al een beetje een beeld van waar hij of zij het werk wil laten hangen. En ontzettend fijn dat jullie naar de studio wilden komen. Dank jullie wel, Adrie Post en Rob van Eek. En nogmaals, heel veel succes gewenst.
2: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: Painter Man, Boney M.

0: Je luistert naar De Matinée met Tineke Jeltsema.
1: En we gaan nu het weerbericht doen. Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag is het zonnig met wat sluierbewolking en enkele stapelwolken. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 20 tot 22 graden. Vanavond zijn er opklaringen en wordt het helder. Komende nacht is er weinig wind en koelt het af naar 6 tot 8 graden. Verder kunnen er weer enkele mistbanken ontstaan. En dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint fris met enkele mistbanken. De mist verdwijnt vrij snel en dan wordt het een vrij zonnige en droge dag. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot de zon ondergaat is het in de avond nog aangenaam. In de nacht naar woensdag is het helder en koelt het af naar 9 graden. Het lokaal wordt het wat nevelig of mistig. Woensdag is het in de ochtend en begin van de middag zonnig. Wel neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. Het blijft overdag droog en het wordt nog vrij warm met 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig en eerst oostelijk, maar wordt in de loop van de middag noordwestelijk. In de avond raakt het geheel bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de Achterhoek blijft het nog bijna tot middernacht droog. In de nacht naar donderdag valt er van tijd tot tijd regen. Het koelt af naar 11 graden. Donderdag is het warme weer helaas voorbij. Er trekken geregeld buien over met tussendoor soms ook wat zon. Het wordt bij een matige noordwestenwind rond de 15 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig met wolkenvelden, buien en tussendoor wat zonneschijn. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden en de nachten koelt het af naar 8 tot 10 graden. En we gaan nu samen naar Cuba, naar Chan Chan.

0: Ondertussen is tegenover mij neergestreken Jeffrey, moet ik zeggen, denk ik, de Grijs. Welkom.
1: Dankjewel, Tineke. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, want we gaan het nu hebben over Apeldoorn Photo
1: Award.
0: Award. Dat is belangrijk, hè, dat onderdeel.
1: Ja, ja, dat is iets nieuws wat we gestart zijn dit jaar.
0: Okay.
1: We staan natuurlijk wel bekend, denk ik, voor de meeste luisteraars over ons fotofestival, wat we om het jaar organiseren. Ook een paar keer al over verteld. En we hebben dit jaar iets nieuws gelanceerd, de Photo Award. Mm-hmm. En dat is een fotowedstrijd eigenlijk. Dus we hebben gedacht om nog meer in Apeldoorn en in Gelderland bekendheid te maken voor Apeldoorn als fotostad. Het staat hoog op de kaart in cultuur Apeldoorn. Mm-hmm. Dus we hebben het idee gevat om een fotowedstrijd te houden, maar dan wel internationaal te richten. Dus we hebben gewoon gedacht, we beginnen gewoon. Ja. Wedstrijd uitgeschreven in een thema, sporen, met een aantal categorieën. En daar hebben allerlei fotografen, meer dan 150, uit meer dan 6 landen op ingestuurd.
0: Ja, met ik zie hier staan ruim 400 foto's.
1: Ja, 400 foto's.
0: Ja, en dan moet je op selecteren.
1: Ja, dat was een klus. Dus we hadden gelukkig, of hebben gelukkig een jury onder leiding van Maarten Corbijn bereid gevonden om ons daarbij te helpen.
0: Ja.
1: Dus niet Apeldoorn Photo zelf, maar de jury heeft zich over de foto's gebogen. Dat was inderdaad een behoorlijke klus. Er waren ook heel veel inzendingen, ook heel veel gelijkwaardige inzendingen. Maar uiteindelijk zijn daar 48 foto's uitgeselecteerd. Die dus allemaal geselecteerd zijn om te winnen. Dus er zijn 4 winnaars straks. Maar er zijn nu 48 geselecteerd als eerste. Ja.
0: En 4 winnaars, hoe kom je tot 4 winnaars dan?
1: Ja, er zijn 3 categorieën binnen sporen. En er is 1 publiekswinnaar.
0: Ah.
1: Dus met name die laatste, de publiekswinnaar, dat loopt nog. Dus mensen kunnen stemmen. Als zij gaan kijken in het gemeentehuis, stadhuis van Apeldoorn, daar staan de 48 foto's, die kunnen bekeken worden in een expositie. Het gemeentehuis heeft een kleine expositieruimte al best wel wat jaren.
0: Ja.
1: Daar staan wij nu met de foto's. Dus daar kunnen mensen kijken en gelijk fysiek stemmen op een briefje.
0: Mm-hmm.
1: Maar natuurlijk ook online. Dus als je naar de website apeldoorn.foto gaat, dan kunnen mensen ook online een stem uitbrengen. En dan de publiekswinnaar wordt ook woensdagavond 28 oktober in Gigant bekendgemaakt. Dus vandaar 4 winnaars.
0: 4 winnaars. Foto is met PH, hè?
1: Ja, apeldoorn.foto is met heel goed, met PH. Ja. Omdat we een internationale naam hebben gekozen, zijn we ook buiten Nederland te vinden. Maar dat klopt, ja.
0: Ja. En die 48 die dan geselecteerd zijn, weet je dat ongeveer, hoeveel dan uit het buitenland daarvan zijn?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik weet dat er uit totaal 6 landen die 400 foto's, maar hoeveel van die 48 heb ik eigenlijk niet even geteld.
0: Nee.
1: Dat is wel een goede vraag.
0: Nou.
1: Dus dat zal ik eens even nog voor de uitreiking eventjes opsnorren. Maar dat weet ik niet. Dus ik denk dat de mensen maar even moeten gaan kijken in het gemeentehuis om dat even te ontdekken.
0: Ja, maar ik zit dan namelijk ook aan de prijsuitreiking te denken. Van als je inderdaad mensen uit het buitenland hebt, ja, die wil je er dan ook wel graag bij hebben.
1: Ja, nee, dat is goed. Er zijn ook wel een aantal, ook uit Nederland, de fotografen die hebben gezegd, ja, ik kan helaas die avond echt niet.
0: Nee.
1: Dus die foto die krijgen ze. Want de mensen die geselecteerd zijn en hebben deelgenomen, krijgen ook die foto naar de hand. Dus wij hebben ook nog wat te versturen. Maar inderdaad, we hebben 1 inzending uit Australië gehad. Of 2. Ik weet niet of die genomineerd is, wedding is. Maar die zullen natuurlijk niet komen. Dus, maar dat is wel gebruikelijk bij veel wedstrijden wereldwijd. Dat je natuurlijk inzendt en niet altijd in gelegenheid bent om er naartoe te gaan.
0: Nee.
1: Maar dat zal zeker het geval zijn, maar in ieder geval de foto die gaan we dan versturen of iets dergelijks. Dat komt wel goed.
0: Ja, ik vind het intrigerend, stille getuigen. Maar waar kijk je dan naar? Want dat is een van de 3, want je hebt dus natuur in beweging, dat kan me voorstellen. Menselijk spoor, daar heb ik ook wel een beeld van. Maar stille getuigen.
1: Ja, een beetje de objecten of misschien wel restant in het landschap. Of iets wat tijdloos, met name de tijdloze.
0: Okay.
1: Zeg maar, dus dat is daar de stille getuige van. En dat is ook redelijk abstract geformuleerd, zodat mensen daar ook invulling aan kunnen geven.
0: Aha.
1: Maar daar moet je een beetje aan denken.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld een verlaten pand. Of misschien wel een hele oude boom die al daar 200 jaar staat. Dat, dat zou ook een stille getuige kunnen zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dat denk ik dan ook altijd van, geven de fotografen hun foto's ook titels?
1: Dat is een goede vraag. Dat is wel wat we gevraagd hebben.
0: Ja.
1: De meesten hebben dat wel gedaan, maar er zijn er altijd een paar die dan toch niet hun... Ja, dan staat er bijvoorbeeld een nummertje in van de bestandsnaam. Dus er zijn er een paar die dat niet of bewust of onbewust gedaan hebben. Maar we hebben wel gevraagd om een titel.
0: Ja.
1: Maar het is niet noodzakelijk. De jury heeft echt gekeken naar het beeld. Dus dat hebben we nou gewoon gezien. Dus het is niet... Er was ik iemand die zei, nou, ik wil heel graag even mijn inzending toelichten. Mm-hmm. Nou, dat mag, maar dat maakt eigenlijk voor de jury niet uit. Want ze kijken naar het beeld wat ze zien. Dus het is ook je opdracht als beeldmaker om gewoon een foto te maken die jij bij het thema vindt passen. Dus dat, dus die titel. Maar daar waar het opgegeven is, wordt het ook netjes weergegeven. Ja. We geven ook een gids uit op de uitreiking.
0: Aha.
1: Die wordt nu gedrukt in Apeldoorn. Dus dat is een awardgids. Daar staan alle 48 inzendingen in. Met naam en titel als die is opgegeven, zeg maar. Dus dat is een mooi naslagwerk. En dat willen we natuurlijk de volgende keer over 2 jaar. Maar dit doen we ook om het jaar. En tijdens het festival gaan we dus weer een nieuwe gids uitgeven. En dan bouw je ook een mooi archief op van wat er is geselecteerd en gepubliceerd.
0: En als je niet in staat bent om naar het stadhuis te gaan om ze te bekijken, kun je ze ook online vinden?
1: Ja, in onze galerij, in onze online galerij, dus naar apeldoorn.nl.

0: foto. Mm-hmm. Op onze website, daar is een galerij, dus een linkje in het menu, dat kun je zo vinden. Daar zijn alle foto's te zien en kunnen mensen dus bekijken, maar ook dus stemmen, even, als je dat wil, op de publieksprijs. Maar dat is zeker te bekijken online, ja.
1: En tot wanneer kun je stemmen?
0: Je kan online stemmen tot en met zondag 25 oktober. Mm-hmm. Dan, dat kan online. En dan gaan maandag de 26e gaan we de foto's ontmantelen. En dan gaan ze naar Gigant. Want in Gigant is dus de uitreiking, zeg maar, van de foto wordt. Dus als mensen fysiek willen stemmen met een briefje en leuk kijken, dan kan dat tot en met vrijdag 23 oktober. Want dan is nog het stadhuis geopend.
1: Ja.
0: En na die dag is het uiteraard gesloten, want dat is dan weekend.
1: Ja.
0: Dus in ieder geval tot en met dat weekend van 26 oktober kan er gestemd worden.
1: Oké, en wat zijn precies de openingstijden van het stadhuis?
0: Het beste kan ik al verwijzen naar de website van het stadhuis. Maar dat is volgens mij in mijn hoofd iets van 8:30 of 9:00 en dan tot 16:30 middags of zo. Dus eigenlijk alle werkdagen is het wel geopend. Maar precies is het even van... Ik weet niet of bijvoorbeeld dan vrijdagmiddag, hoe lang dat precies open is.
1: Nee.
0: Maar het beste even of naar onze website of even naar de gemeente stadhuis kijken. Naar de openingstijden. Maar volgens mij gewoon overdag is het open. Maar alleen niet in de weekenden.
1: Nee, en die expositieruimte, waar is die precies?
0: Ja, als je het stadhuis inloopt, gewoon door de draaideur, dan loop je rechtdoor. En dan rechtdoor heb je twee trappetjes omhoog. Staat ook een groot bord met expositie. En als je die trap omhoog loopt, je kan het eigenlijk al wel zien als je goed kijkt van beneden. Maar daar is de expositieruimte. Dus op de eerste verdieping van het stadhuis is publiekelijk toegankelijk. Je niet afspraken voor te maken of een kaartje te trekken.
1: Nee.
0: Je gewoon naar binnen en gewoon naar boven lopen en een kijkje nemen.
1: Oké. En voor die uitreiking kun je daar ook naartoe?
0: Ja, dat is wel een kaartje, omdat we daar een zaal moeten huren. En die zaal is beperkt in stoelen. We hebben daar iets 150, nog niet eens 150 zitplaatsen. Dus daarvoor kun je naar aanpoederen.foto gaan om een kaartje te kopen. Of naar Gigant, want Gigant doet de ticketverkoop. Dus wees daar wel snel bij, want het loopt hard. Want we hebben natuurlijk al de fotografen zelf. De meeste die hebben al een kaartje, die moeten dan wel komen.
1: Ja.
0: Dus dat gaat wel hard. Ik denk dat de halve zaal al wel geboekt is. Maar daar is wel een kaartje. 7,5 euro. Wat een koopje is, want die gids kost ook wel zoiets om te maken. Dus je krijgt er een gids bij als je een kaartje koopt. Dus eigenlijk is het voor niks. Maar je moet wel een kaartje kopen, anders dan, dan weten we niet hoeveel mensen er komen.
1: Nee.
0: En dan krijg je een drankje en heb je een gezellige avond. Jan Dirk van den Burg is er ook nog om het thema sporen. Oud fotograaf des Vaderlands is er nog om even zijn blik op het thema sporen te geven. En Sabine, ook wel bekend hier uit Apeldoorn, zangeres, is ook die avond aanwezig om het muzikaal kleur te geven aan de feestelijke avond.
1: Ja, ik begreep dat jullie het in de theaterzaal doen.
0: Ja,
1: van,
0: klopt. Gigant theaterzaal. Ja.
1: Ja. Hebben we nog wat vergeten?
0: Nee, ik denk het niet. Wat dat betreft, gauw als mensen het leuk vinden, koop een kaartje. Ga stemmen op de website voor de publieksprijs.
1: Ja.
0: En ook als publiek stemmer valt er ook nog wat te winnen. Wordt een geloot en dan kun je nog een Albelli cadeaubon winnen.
1: Kijk, nou...
0: Nou, wat ik misschien dan als laatste toevoeging, maar dat is wel bekend hier. Maar dit is niet mogelijk zonder uiteraard de samenwerking met gemeente Apeldoorn. Als belangrijke partij die ook fotografie en cultuur goed warm hart toedraagt.
1: Ja.
0: En alle inzenders uit Apeldoorn naar buiten. Zonder hen was er geen foto wedstrijd mogelijk. Dus daar wil ik het daar denk ik dan mee afsluiten als dank.
1: Nou, heel fijn dat je naar de studio wilde komen en kon komen. Jeffrey, om wat meer te vertellen dus over Apeldoorn Photo Award. Hè, wat voor het eerst nu gehouden wordt. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken naar de tentoonstelling. En ook belangstellenden zich opgeven om dan in Gigant de 28e oktober erbij te zijn.
0: We kijken er naar uit, dankjewel.
1: Het volgende nummer, Alexander zoekt altijd iets uit wat erbij hoort bij het onderwerp. En dan krijgen we dus nu Picture of You. Boyzone.
0: Perfect.
1: Ja.

Chocoladeliefhebbers kunnen op vrijdagavond 9 oktober... om 19:30 terecht bij een vegan chocoladeproeverij... in Theehuis Westerenkepark, weg aan de Zilverweg 32 in Apeldoorn. Tijdens deze proeverij kunnen de bezoekers genieten van 21 verschillende soorten vegan chocolade en ontdekken zij de verhalen achter cacao, fairtrade-handel en duurzaamheid. De organisatie wil met de proeverij laten zien dat bewuste keuzes en genieten prima samengaan. Aanmelden kan via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com. Meedoen kost €7,50 per persoon. Ja, en dan lopen we dus al naar het eind van het eerste uur van deze matinée van de 5e oktober. Alexander en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift. We gaan er even uit met Kansas City van Trini Lopez. Tot straks!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Van

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinée van deze... Het tweede uur. Alexander, die wijst al het tweede uur van de matinée. Tijd vliegt. Maar het is dus wel de 5e oktober, dus dat klopt dan in ieder geval wel. Alexander Hoog is dus mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld voor dit uur. Hij zit ondertussen al tegenover me, Theo Veneman. Hij is voorzitter van Stichting Kleef. En hij is trots op de jonge vrienden die bijna 3000 euro hebben opgehaald voor Stichting Kleef. En, wat ik al zei, hij is hier dus al. Remco Gorkink van Intratuin Apeldoorn is enthousiast over de nieuwe statiegeldbulkmachine die aanstaande donderdagmiddag feestelijk geopend wordt bij Intratuin. En Marit Ketelaar zorgt er met haar gastrofino Edonista. Ja, mijn Italiaans is niet zo goed, maar dat gaat wel goed komen, denk ik, later. Aan de Koninginnelaan voor dat er een vleugje Italië naar Apeldoorn is gekomen. En het volgende nummer dat Alexander heeft uitgezocht is Sinds een dag of twee van Doe maar.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zaterdag 10 oktober vindt de 8e editie van de Vrijwilligersmarkt Apeldoorn plaats in Orfhuis. Van 1 uur 's middags tot 4 uur kunnen bezoekers kennis maken met ruim 70 organisaties die actief zijn in uiteenlopende gebieden. De Vrijwilligersmarkt biedt een breed overzicht van de mogelijkheden om vrijwillig aan de slag te gaan. Van eenmalige activiteiten tot blijvende inzet. De toegang is gratis. En een leuk detail: wij van RTV Apeldoorn zijn er ook live bij. Het volgende nummer: No Woman No Cry van de Fugees.

0: Tegenover mij zit nu Theo Veneman, voorzitter van Stichting Kleef. Welkom, Theo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor de mensen die nog niet weten wat Stichting Kleef is, kun je er iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Stichting Kleef is eigenlijk afgekort Ik Leef. Hè? Dus je schrijft met apostrof en dan Kleef, Ik Leef. Stichting Kleef is een organisatie die is in 2005, 2006 ontstaan. En het huis wat we hebben staat aan de Vosselmanstraat. Ik zeg altijd in de bocht. Richting de Grote Kerk, als je zeg maar vanaf het zuiden komt, richting Noord, Apeldoorn. Stichting Kleef is een inloophuis voor mensen met vreselijke ziekte kanker, maar ook voor hun nabestaanden. En biedt eigenlijk een rust en ruimte buiten het medisch circuit om gewoon eens even op andere gedachten te brengen, maar ook in gesprek te komen met lotgenoten.
0: En wat kun je er allemaal doen?
1: We hebben verschillende activiteiten. Dat is schilderen, praatgroepen, wandelgroepen, koken, massages, yoga, tekenen. Mm-hmm. Volgens mij vergeet ik ook nog een paar. Ja, ja. Maar er is heel veel te doen.
0: Ja. Ja. En we hadden het al over, wij zijn een organisatie met zo'n 100 vrijwilligers. Maar dat hebben jullie ook?
1: Ja, hè? Wij hebben een 100-tal vrijwilligers. Ja. Dat zijn dus docenten, professionals, maar ook gastvrouwen en gastheren. Die zijn ook opgeleid voor gesprekken te hebben met mensen die deze ziekte hebben. En daarnaast is er een bestuur, een vijfkoppig bestuur. En het huis wordt aangestuurd door Annemieke Simonis. Mm-hmm. Die de leiding geeft aan het huis. Maar ook Karin als coördinator. En Andrea die de administratie doet.
0: Oké. Okay. Ja. En waar je nu hier voor bent, is dat jullie op 19 september hadden jullie de Kleef Run and Walk bij AV 34.
1: Ja, in het Oorderbos hadden we dat. Ja. En dat is eigenlijk een goede doelenrun, walk, om mensen te enthousiasmeren om een bijdrage voor Stichting Kleef. Want het is een huis wat eigenlijk maar helemaal gefinancierd wordt door donaties, mm-hmm, en sponsoring. En ook van de gemeente wat subsidie, alhoewel dat wat gering is. En daarvoor hebben we dan de Kleefrun georganiseerd, waarbij heel veel mensen hebben gewandeld of hebben gerend. Mm-hmm. Ik ben er zelf ook die dag geweest. Het was een prachtige dag weer. Vergunningen zijn gelukkig rondgekomen op tijd. En daar waren we heel blij mee. En onze wethouder Wenskowski heeft het eerste schot gelost om de opening te doen 's morgens. Ja. En daarna ben ik de hele dag eigenlijk geweest.
0: Ja. En hoeveel is er opgelopen?
1: Ja, op onze site www.stichtingkleef.nl. Daar zijn ook de foto's te zien. En er is maar liefst een bedrag van €11.000 opgehaald. Dus daar waren we heel blij mee. En dat heeft het huis ook hard nodig. Dus dat was helemaal prima.
0: Ja, maar er zijn dus twee jonge mannen die voor extra inkomsten hebben gezorgd.
1: Het was heel verrassend, want we werden benaderd door deze twee jongens. En die kwamen een cheque aanbieden.
0: Ja.
1: En de aanleiding was dat de moeder van een van de jongens ook ernstig ziek is. Ook met deze ziekte en ook gast is in ons huis. En eigenlijk werd het plan opgevat van waarom zullen we niet een fundraising gaan organiseren. En ze zijn 18 en 17 jaar. En vorige week kwamen ze dus bij ons op bezoek.
0: Ja. Daniel en Noah.
1: Ja, Daniel en Noah. En zitten ook in de jongerenraad in Apeldoorn. Dat vind ik ook bijzonder mooi natuurlijk. Ja. Om te kijken van... ze deden wel allebei een aparte studie. Ze waren elkaar in de studie wel een beetje uit het oog verloren. Maar ze zijn sinds kort eigenlijk, sinds 2 jaar, nog maar dikke vrienden. Mm-hmm. En dan samen elk 10 kilometer lopen.
0: Ja.
1: En dan dit bedrag ophalen. Dus dat kwam nog bovenop die €11.000. Dus dat is echt helemaal top.
0: Volgens mij is het bedrag nog niet genoemd.
1: Nee, dat was. Ik dacht eerst van wat zal het worden? Maar het was een hele mooie cheque van bijna €3.000.
0: Wow.
1: Dus totaal is dus de opbrengst van de run 11 plus 3.
0: Ja.
1: Altijd €14.000. Daar zijn we erg blij mee.
0: Ja.
1: En deze jongens.

0: ook de manier waarop ze dan dit ook presenteren. Ze hadden echt een mooie check gemaakt.
1: Ja.
0: En kwamen het heel trots, zeg maar, ook aanbieden. Bij ons in het huis aan de Vossenmanstraat 4.
1: Ja.
0: En nou ja, wij dachten van, dit is echt geweldig. En ja, dat ze dit dus doen. En hij was ook zo verrast, Daniel. Want hij zegt van, ik had de eerste dag had ik al 1000 euro op mijn rekening. Ja. Ik zeg, hoe heb je dat dan gedaan? Ja. Ja, via WhatsApp en allerlei berichtjes en familie en kennissen. En, maar ook de jongeren van Amnesty in Apeldoorn, die hebben ook een behoorlijk steentje bijgedragen. Dus hij zegt, ja, ik keek op mijn rekening, Theo.
1: Ja.
0: En ik zie in één keer 1000 euro, dan ben je in één keer rijk. En je denkt, wow, dat gaat toch wel mooi. Dus het was erg leuk om zo die enthousiaste blik van de jongens te zien.
1: Ja. Geweldig, hè, dat ze dat op zich hebben genomen.
0: Ja.
1: En dan met dit resultaat, ja, dat is alle complimenten waard.
0: Zeker.
1: Ja, nou, en ook mooi dat jullie er ook extra aandacht aan hebben besteed.
0: Ja, en dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, in dit huis komen ongeveer zo'n 250 nieuwe gevallen per jaar binnen.
1: Ja.
0: Mensen die het voor het eerst dus horen dat ze kanker hebben. Vaak zijn er wat maanden die er dan voorbij gaan.
1: Ja.
0: Er is altijd wel enige gêne, een bepaalde drempel. Hè? Maar goed, op zich, het huis staat gewoon open. Er wordt ook doorverwezen vanuit het ziekenhuis.
1: Ja.
0: En per jaar komen er ongeveer 5500 mensen over de vloer. Voor al deze activiteiten.
1: Ja.
0: Dus het heeft echt wel een mooi doel. En vooral ook de mantelzorgers, om die met elkaar in contact te brengen.
1: Ja.
0: En nou ja, dat is een mooi streven. Ik ben zelf sinds maart nog maar voorzitter van deze Stichting Kleef. Mm-hmm. En het vraagt heel veel aandacht. En het huis heeft best wel zo zijn zorgen.
1: Ja.
0: Ook financieel moet het natuurlijk allemaal redden. Dus vandaar ook dat deze checks heel erg mooi zijn bovenop de bijdrage van de Kleef Run. En nou ja, we zijn dus volop bezig. We hebben nu een vijfde bestuurslid ook benoemd. Die ook voor de fundraising, fondsenwerving gaat zorgen.
1: Ja.
0: Moeten we wel allemaal samen doen. Want het credo is wel samenwerken.
1: Mm-hmm.
0: Want alleen is ook maar alleen.
1: Ja.
0: Dus samen de schouders onder te zetten. En ja, hopen we dat de toekomst ook van Stichting Kleef in ieder geval er één zal zijn. Waarbij we veel mensen weer in Apeldoorn en omgeving kunnen voorzien van de nodige steun.
1: Nou, dat hopen we met je. Heb je nog iets vergeten?
0: Ik heb denk ik niks vergeten en zo. Nee, dat is wat ik wilde mededelen en, in dit interview.
1: Helemaal geweldig. Heel fijn dat je naar de studio kon en wilde komen. Theo Venema, voorzitter van Stichting Kleef. Heel veel succes.
0: Hartelijk dank.
1: We gaan nu naar All for the Money. Blues, the Blues Shop.

0: groen wel meegekregen.
1: Nou, ondertussen is mijn nieuwe gast tegenover mij aangeschoven. Remco Gorkink van Intratuin. Welkom, Remco.
2: Dankjewel.
1: Ja, en wie kent Intratuin niet, zou je zeggen?
2: Ja, ik hoop heel veel mensen natuurlijk.
1: Dat ze het wel kennen.
2: Dat ze het wel kennen.
1: Ja, dat ze het wel kennen. Zijn jullie alweer druk bezig met de kerstinrichting?
2: Ja, het is al afgerond, dus mensen kunnen onze kerstshow komen bezoeken.
1: Kijk. En dan tegen die tijd heb je dan ook weer de lekkerste oliebollen ervoor staan.
2: Ja, die komen ook in de loop van deze maand. In de herfstvakantie staan die er weer.
1: Ja. Maar ja, ik ben al heel blij dat er bij de Anklaar, dat daar nu een machine is waar ik al mijn blikjes in kan gooien. Maar nu komt het dus ook bij de Intratuin.
2: Ja, die machine is ook bij ons geplaatst. En daar kun je dus alle blikjes en flesjes in hele grote bulk tegelijk ingooien.
1: Ja.
2: Om je statiegeld terug te krijgen.
1: Ja, en ik heb dan zo het beeld van jullie enorme zaak. Waar is dan dat inlevergeval?
2: Die hebben we links van ons pand geplaatst. Ja. Je kan er met de auto direct voorrijden.
1: Oké.
2: En je zakken met blikjes of flesjes uitladen.
1: Ja.
2: En in de machine gooien. En dan kun je gewoon weer doorrijden, de parkeerplaats af. Of je komt nog even gezellig winkelen.
1: Ja.
2: Maar het is heel goed bereikbaar. En dat vonden we ook belangrijk.
1: Ja.
2: Want het vervelende van blikjes en flesjes inleveren in een supermarkt is dat je toch weer vanuit de kofferbak het in een winkelwagen moet zetten. Dan naar binnen lopen in de supermarkt. En dan één voor één die blikjes erin gooien. En bij ons kunnen gewoon hele vuilniszakken vol tegelijk ingeworpen worden.
1: Ja.
2: En krijg je op een heel makkelijke manier het geld terug op je rekening gestort via een tikkie.
1: Ja.
2: Of je kiest voor om te doneren aan een goed doel.
1: Mm-hmm.
2: En je hebt de keuze dan uit twee goede doelen. Dat is het KWF, kankerbestrijding. Of sportvereniging WSV, die naast ons zit.
1: Ja. En hoe zijn ze zo bij jullie terechtgekomen om het te plaatsen? Of vraag je dat zelf aan?
2: Nee, we hebben dat in overleg met Statiegeld Nederland gedaan. Ze waren bij ons terechtgekomen. Wij hadden al een kleine statiegeldmachine binnenstaan.
1: Uh-huh.
2: Maar we merkten toch dat heel veel mensen het liever buiten inleveren. Zodat je niet met die spullen naar binnen moet en één voor één die blikjes inwerpen. En we hadden de ruimte om dat te plaatsen. En het was ook een goede locatie om natuurlijk heel veel mensen en al naar Intratuin komen. We zitten eigenlijk direct tussen de woonwijken, tussen Woudhuizen, Osseveld, De Maten.
1: Ja.
2: We zijn gewoon goed bereikbaar. En heel veel mensen gaan toch al het gebied in om te winkelen. Dus kunnen daar ook de blikjes en flesjes in geworpen worden.
1: Ja, dat is inderdaad wel mooi dat jullie dan twee mogelijkheden hebben. Want in de Anklaar, dan kan ik dus niet met mijn flessen terecht. Dan kan ik alleen maar de blikjes inleveren.
2: Ja.
1: Dus dan moet ik alweer ergens anders naartoe om die flessen kwijt te raken. Dus het is wel heel mooi dat jullie dat bij elkaar hebben nu.
2: Ja, hier is het blik en petflessen. Daar kun je gewoon door elkaar erin gooien.
1: Okay.
2: En het enige wat nog bij de supermarkten ingeleverd dient te worden is het glas. Dus glazen flessen en bierkratten en dergelijke.
1: Ja,
2: glas kun je niet inwerpen.
1: Nee, dan wordt het nog erger. En dat gaat allemaal aanstaande donderdagmiddag gaat het officieel geopend worden.
2: Ja, dan is de officiële opening. Iedereen die daarbij wil zijn, is welkom. Maar de machine draait al een tijdje. We zijn al even aan het proefdraaien. Maar donderdag komt wethouder Ingrid de Bond van de gemeente Apeldoorn om officieel de openingshandeling te verrichten. En vanaf dan kan er natuurlijk volop worden ingeleverd.
1: Ja, en ze komt niet alleen, begrijp ik. Maar ze komt met nog twee van WSV. Of een sportvereniging en brandmasters.
2: Ja.

0: klopt. Dat is een blikjesleverancier. Okay. Dus dat zijn eigenlijk, dat is de partij die veel blikken op de markt brengt. Die is er ook alles aan gelegen dat weer goed wordt ingeleverd, gerecycled, zodat het hergebruikt kan worden. Want ja, dat is natuurlijk het doel van het hele statiegeldsysteem. Er komt steeds meer hergebruik. Er wordt al veel ingeleverd, maar het is ook heel belangrijk om het inleveren makkelijk te maken, zodat er meer wordt ingeleverd. Statiegeld Nederland komt ook om uitleg te geven over hoe die machine en de statiegeldprocedure in zijn werk gaat.
1: Ja. Ja.
0: Want er zit heel veel techniek achter en een heel retoursysteem.
1: Ja.
0: Maar dat wordt steeds makkelijker gemaakt, waardoor er steeds meer statiegeld verwerkt kan worden.
1: Nou, want daar is men ontevreden over, hè? Hoe het percentage dat nu ingeleverd wordt.
0: Ja, het is al best hoog, maar ze willen natuurlijk zo hoog mogelijk percentage scoren.
1: Ja.
0: En wij vinden het ook belangrijk, want het voorkomt zwerfafval. Ja. Alles wat wordt ingeleverd kan gerecycled worden.
1: Ja.
0: En het scheelt ook heel veel nieuwe grondstoffen, want het kan vrijwel eindeloos hergebruikt worden.
1: Nou, hartstikke mooi dat jullie dat nu inderdaad op een makkelijk toegankelijke plek hebben. Dat je met de auto er langs kunt rijden, wat je al aangaf.
0: Ja.
1: Zijn we nog wat vergeten?
0: Nou, de openingstijden van de machine,
1: die
0: liggen van 9:30 tot 5:00.
1: Ja.
0: En op zondag van 12:00 tot 4:30.
1: Okay.
0: Zodat we altijd mensen kunnen assisteren als er toch een storing is, of mensen hebben per ongeluk wat anders erin gegooid.
1: Ja.
0: Dan kunnen wij helpen. Dus we doen dat zoveel mogelijk onder de openingstijden.
1: Ja.
0: Van de intratuin.
1: Ja.
0: Zodat de assistentie bij de hand is.
1: Ja, want dat zag ik dus laatst ook bij de Anklaar, dat er ook een jongeman daar inderdaad het schoon ging maken. Want op een bepaald moment raakte het toch alweer verstopt.
0: Ja.
1: Doordat er allerlei kleeftoestanden.
0: Klopt, wij maken ook dagelijks de machine schoon. Dus dat wordt vanuit de intratuin verzorgd.
1: Ja.
0: Zodat er geen storingen kunnen ontstaan.
1: Nee. Nou, geweldig dat voor de inwoners van Apeldoorn weer een extra punt is waar alles ingeleverd kan worden. En wat je al zei, op een makkelijke manier. Je kan er met de auto langs rijden. Heel fijn dat je daarover in de studio wilde komen vertellen. Remco Gorkink van Intratuin en heel veel succes.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: We gaan nu naar Stop the Machine van de Swinging Soul Machine.

0: zouden.
1: Ja, tegenover mij zit Marit Ketelaar. Welkom, Marit.
2: Dank je wel.
1: Ja, en jouw zaak is nieuw aan de Koninginnelaan.
2: Klopt.
1: Ja,
2: zeker.
1: En jij kunt het mooi uitspreken hoe het heet?
2: Ja, Gastrovino Edonista.
1: Ah, kijk. En waarom heet het zo?
2: Nou, Gastrovino is de keten waarbij ik aangesloten ben. Daar hebben we nu 35 winkels in Nederland. Mm-hmm. En Edonista is de naam die ik er zelf aan gekoppeld heb. En dat is een Italiaans woord voor hedonist. Dus dat is streven naar het ultieme geluk. Ja. En genieten. Dus wat ik vind wat bij de winkel past.
1: Ja.
2: Bourgondische winkel waar je van alles kan halen voor een borrelavond. Dus vandaar de naam.
1: Ja, en de Koninginnelaan, ja, het wordt steeds leuker aan de Koninginnelaan,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Nee, veel meer speciaalzaken, want dat is ook een beetje wat wij doen. We zijn gewoon een toevoeging voor de speciaalzaken die er al waren.
1: Ja.
2: En er komen natuurlijk ook wat nieuwe, jonge ondernemers in de straat. Dus dat, ja, dat is superleuk.
1: Ja, we hadden het net over dat vorig weekend, ja, de zaterdag.
2: Ja.
1: Wat was het, de Summer Fair?
2: Ja, het is een nazomerfeest. Dus je hebt een braderie en ze organiseren allemaal dingen. Er is muziek.
1: Ja.
2: En dan sta je gewoon buiten met al je producten om dat te laten zien. Dus voor mij de perfecte kans om te laten zien wie ik ben en wat wij doen.
1: Ja.
2: Dus dat was heel erg leuk.
1: Ja, kan ik me zo voorstellen. Want ja, je hebt net uitgelegd waarom dat ze Edonista is.
2: Ja.
1: Ja, en op welke manieren doe je dat? Want je hebt niet alleen de wijnen.
2: Nee, zeker niet. Het is echt, je moet het zo zien dat het alles is voor jouw perfecte borrelavond. Dus van wijn tot hapjes, maar ook servies wat handgeschilderd wordt en handgemaakt wordt in Italië.
1: Mm-hmm.
2: En je alleen bij de Gastrovino winkels kan kopen.
1: Ja.
2: Dus daarin. En cadeautjes vinden we ook heel erg leuk om te doen. Cadeauverpakkingen. Dat je net even wat anders geeft.
1: Ja.
2: Dan alleen een flesje wijn. En dat je daarmee wat meer kan geven voor mensen. Dus een pasta pakket doen we ook. Ja, van alles.
1: Ja. En want je geeft dus al aan van cadeautjes. Dat kan alles uit jullie winkel, kan
2: ja,
1: daar.
2: Ja, we hebben in het midden hebben een tafel staan waarin al wat voorbeelden staan van hoe je het zou kunnen vormgeven.
1: Mm-hmm.
2: Maar het leukste is natuurlijk om met mensen door de winkel heen te gaan. Oké, wat denk je dat iemand leuk vindt? Wat past bij iemand? Om daar dan een pakket mee te maken.
1: Ja.
2: En dat geldt hetzelfde voor kerstpakketten, relatiegeschenken, van alles.
1: Ja. Voor mensen, om duidelijk te maken waar jullie precies zitten.
2: Ja, wij zitten. Je komt de Koninginnelaan opgereden vanaf de Grote Kerk.
1: Ja.
2: Dan heb je aan de rechterkant de Aldi. En dan twee stukken verder zitten wij. Tussen de Keurslager en de Cognacteek in.
1: Ja.
2: Dus 42A.
1: Ja. En hoe ben je zo op de Koninginnelaan uitgekomen?
2: Nou, het was meer een proces van, ja, je bent bezig met je ondernemingsplan. En dan ga je natuurlijk een soort van analyse maken van de wijken en de straten. En wat waar al zit. Dus voor mij was het eigenlijk een snelle keuze of het centrum of de Koninginnelaan. Vooral omdat ik vind dat er al veel speciaalzaken zit, dat ik daarin een aanvulling kan zijn.
1: Mm-hmm.
2: En ook omdat daar nog geen grote wijnwinkel zit, een uitgebreide wijnwinkel.
1: Nee.
2: En daarin vond ik het centrum, nou, er zit al een Henri Bloem en er zit al wat. Dus toen dacht ik, ja, dan vind ik dat wel de mooiste straat en vind ik het beste bij passen.
1: Ja, ja. Want wat heb je daarvoor gedaan?
2: Nou, ik heb eigenlijk altijd in de horeca gewerkt.
1: Ja.
2: En een opleiding kunst en economie gedaan. En ik heb me vooral, mijn focus lag veel op wijn. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dus daarin ook mijn stand 3 wijncursus gedaan. En toen dacht ik, ja, ik mis het zelf eigenlijk weer een beetje.
1: Mm-hmm.
2: Want we hadden in de Assenstraat hadden we delicatessenwinkels. En die zijn weggegaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dit zelf doen.
1: Ja.
2: Want het is er niet.
1: Nou, dat is wel heel moedig.
2: Ja, ja, is het ook.
1: Ja. Ja.
2: Ja, maar wel een hele leuke stap. En ik vind het heel leuk wat ik nu allemaal meemaak. Maar daarin krijg ik natuurlijk ook heel veel hulp vanuit Gastrovino.
1: Ja.
2: Die ondersteunen mij daarin. En we hebben een groepsapp met alle 35 winkels. Ik hoef maar een appje te sturen en binnen 2 minuten heb ik een antwoord. Oh, zo moet je dat aanpakken, zo doe je dat.
1: Ja.
2: Dus het is echt één grote familie waarin we elkaar helpen.
1: Ja. En op zaterdag dan werkt je, of dan word je geholpen door je partner.
2: Ja, zeker. Dus dat is heel erg leuk. Het is natuurlijk wel een ambitie om dit later ook samen te gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor nu, ja, is het natuurlijk spannend. Gaat het lopen? Vinden mensen het leuk?
1: Ja.
2: Dus dat is voor de toekomst. Maar we vinden het wel allebei heel erg leuk om het samen te doen nu elke
1: Want
2: week.
1: Wat is zijn beroep?
2: Hij is chef-kok.
1: Oké. Okay.
2: Dus daarin vullen we elkaar enorm goed aan. Dus
1: ja,
2: dat is de wijn en het eten. Ja, dus eigenlijk de perfecte combinatie om dan verder te kunnen groeien.
1: Ja. En ik zei al tegen je, van ik kwam daar op een bepaald moment, een paar weken geleden, kwam ik toevallig in jouw winkel terecht. En toen hadden jullie er ook iets wat je kon proeven.
2: Tuurlijk.
1: Ja, dat was iets wijn zat in...
2: In de Gorgonzola. Ja, ja. Dat is onze dronken Gorgonzola. Dat is de hit. Het is gewoon heel mooi dat je leuke dingen kan uitproberen.
1: Ja.
2: En daarin doen we dat dus ook. Dus mensen die Gorgonzola normaal gesproken niet zo lekker vinden... Mm-hmm. vinden dat nu wel.
1: Ja.
2: Want het Prosecco die haalt gewoon net dat scherpe randje er vanaf... waardoor het een hele mooie romige substantie wordt.
1: Ja.
2: Maar dat vind ik sowieso belangrijk. Dat mensen wat dingen kunnen proeven voordat ze het kopen. Want ja, ik ben toch ook nieuw.
1: Ja.
2: Niet dat we daar ooit mee gaan stoppen. En om nieuwe hammen te laten proeven. Nieuwe dingen uitproberen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ik vind dat ook een heel iets belangrijks voor een speciaalzaak.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. En wat je dus net, die dronken Gorgonzola.
2: Ja.
1: Hadden jullie dat zelf bedacht?
2: Dat is al best wel een bekend fenomeen binnen gastrovino-winkels.
1: Ja.
2: Dus die hebben we eigenlijk gekregen. Zo van, hey, dit doen we heel veel. Dit is heel leuk. Ga het uitproberen. Ga ermee spelen. Ja. En op die manier zijn we dat gaan doen.
1: Ja. En ondertussen, mede doordat jullie dus mee konden doen aan die Summer Fair... Leerden steeds meer Apeldoorners jouw zaak kennen.
2: Ja, je merkt dat het nu wel echt zijn eigen leven krijgt. In die zin dat ik van veel meer mensen hoor... Oh, vorige week was ik bij een borrel en daar had ik een wijntje van jullie. Ik wilde even komen kijken, kenden jullie niet? En op die manier...

0: Hier begint dat nu een beetje rond te gaan. Mensen die cadeaupakketten van ons gekregen hebben bij een feestje of iets. Ja. Dus ja, dat is heel leuk. Ik vind het heel cool om te zien dat mensen dan ja, steeds meer komen en denken, oh, ik heb het gehoord en ik was benieuwd. Ja. Ja, dat is echt heel leuk.
1: Ja, mond-op-mond reclame, daar moet je het van hebben.
0: Ja, zeker weten. Ja, dat is ook heel, en zeker in Apeldoorn is dat heel belangrijk.
1: En hoe lang zit je er nu?
0: Nu net een maand.
1: Ja, kun je nagaan.
0: Sinds 3 september. Dus.
1: Ja, ja.
0: Ja, al heel veel mensen die ook al vaker zijn geweest. En dat vind ik echt heel leuk om te zien.
1: Ja. Hebben we nog wat vergeten? Want, ja, je hebt wel iets verteld wat je allemaal hebt. Cadeauartikelen, maar...
0: Wijnproeverijen zijn we mee bezig. Eind oktober komt de eerste eraan.
1: Okay.
0: Komt er een, wordt er een masterclass gegeven door een Italiaanse wijnmaker van Dalcero.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg leuk. En we zijn ook nog bezig om richting de kerst nog een proeverij te organiseren voor mensen om kerstwijnen te proeven. Want ja, je wil niet. Je wil wel zeker weten dat je wat goeds in huis haalt. En om dan zo'n avond te doen, is dat heel erg leuk.
1: En zo'n proeverij, hoe kun je dat vinden en hoe kun je daarvoor inschrijven?
0: Nou, sowieso in mijn winkel staan zo strakjes posters met alles erop. Het komt op mijn social media te staan. En daarin kan je gewoon inschrijven. Of via de mail, of via WhatsApp.
1: Ja. En social media, zeg je? Ja. Waar moet je dan naar zoeken?
0: Gastrovino.edonista. Op Instagram of op Facebook.
1: Oké. Okay. En dan ook speciaal Apeldoorn erbij? Of?
0: Nee, in principe als je Gastrovino Edonista opzoekt, kom je er. Maar misschien als je Gastrovino Apeldoorn, kom je er misschien ook. Want het staat wel natuurlijk gewoon in mijn beschrijving waar ik zit. En wie ik ben. En dat staat er allemaal in.
1: Hebben we nog wat vergeten?
0: Ik denk het niet.
1: Oké. Okay. Nou, dan wens ik je ontzettend veel succes met die mooie zaak die je daar hebt. Aan het steeds levendiger worden. Koninginnenlaan. En dank je wel dat je hier was.
0: Ja, bedankt voor je tijd.
1: We gaan nu naar Ciao Italy, Ciao Amore, Ricci en Poveri.

Ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 5e oktober. Heel veel dank, Alexander Hoog, dat je op het laatste moment zieke Olaf Bos kon vervangen en gezorgd hebt voor mooie muziek en techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer, luisteraars. Ik ben Tineke Jeltsma. We gaan eruit met Alanis Morissette met All I Really Want.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in een gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemde het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, Geen Geld voor Genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van De Steden Driehoek draait het door. We schrijven vandaag 6 oktober 2026. We begonnen met The Blood, The Sweat and The Tears. En Spinning Wheel, 2 van de 3, dat heb ik vandaag al meegemaakt. Laat ik hopen dat de derde niet gaat gebeuren, dat zijn de tears. Nou, weet je, ik heb al zo'n dag vandaag. Als dat dit het voorteken van de dag is, dan komen die tranen ook nog wel. Ik ga het je ook nog wel even uitleggen. Vanochtend een afspraak bij de dokter gehad, bij de huisarts. Ik ben oud aan het worden. Ja, ach, als ik veel wandel, dan krijg ik last van. Blijkbaar is het mijn heup. Hij zegt, ja, zegt die grote kans dat het toch versleten is. Zegt hij, ga sporten, ga naar een fysiotherapeut. En ik moest nog bloed prikken. En dat bloed prikken, ik denk, nou, weet je wat, 8 uur bij de dokter zijn. 8:15 in het ziekenhuis, dat moet haalbaar zijn, hè? En het irritante is dat je pas het kaartje, ticket 10 minuten van tevoren kan doen dat je aanwezig bent. Dus nou, ik was daar keurig om tijd, 8:15, ik moest op 8:15 bloed prikken. Dus 5:05 loop ik naar de automaat toe en ik moest mijn code controleren. En hij deed het niet, dus ik krijg gevraagd die mevrouw en die kijkt naar mijn reservering. En ze zegt, ja, zegt ze, je moet bij de JFK-laan zijn. En dat is aan de andere kant van Apeldoorn, dus ik ben als een gek naar de JFK-laan gefietst. Dus ik heb nog bloed kunnen prikken, dus dat is de bloed. Het zweet heb ik ook gedaan, want ja, nou, ik ga maar eens fietsen van het ziekenhuis naar de JFK-laan. Dat is ook best wel een stukje. Dat het vanochtend zo vroeg was, had ik de winterjas aan, dus ik kom helemaal bezweet daaraan. Ik ben nu ook nog bezweet. Alleen de tears, de tranen heb ik nog niet gehad. Maar als het, ja, ik loop overal tegenaan. Als dit het voorteken is, dan gaan die tranen vandaag ook nog wel weer komen, denk ik. Dan wel weer. Goedemorgen, lekker veel muziek. Die wil ik de hele week meenemen, dat is Sunny. Gaan we natuurlijk tegen de klok van 11:30 doen. En tegen de klok van 11:30 weer een country plaat uit de lijst van het blad Rolling Stone. Web Pierce op het plekje 127. Ja, en ik heb er al tegen Loes van... die zit op de redactie. Ik weet niet of ik op tijd ga zijn. Ik ga waarschijnlijk te laat komen. Ik had nog iemand anders gehad dat ik waarschijnlijk te laat zou komen. Daarom deze plaat. Steelers Wheel draaide ik laat al. Dit is ook een heerlijke uitvoering. Alle Soldaat en Jorik van Noorden, Late Again. Valt wel mee hoor.

Amy Winehouse, you know I'm no good, staat op het album Back to Black. En waarom vertel ik dat? 23 oktober komt de 20-jarige anniversary edition van het album uit. Dat is over 16 dagen. Dan betekent dat dus net voordat het album echt precies 20 jaar bestaat. Dit staat er natuurlijk op. Er zit een tweede cd'tje of een LP'tje bij. Met allemaal demo-versies en live-uitvoeringen van de nummers. En het derde cd, en dat is wel heel erg speciaal, dat is wereldwijd, is dat. Er zit het concert bij wat ze gaf in Paradiso in Amsterdam in 2007. En dat schijnt een van de meest legendarische en beste optredens te zijn geweest van Amy Winehouse. En ik kan je ook alvast vertellen, dat laatste album, dat is, nou, ik denk als Guido terugkomt van vakantie, halen we dat. Dan moet ik even rekenen. Ja, dat gaan we wel halen. Is dat album van de week bij het programma Lang Leven Live. Dit is Radio en Jack and Jill.

De band eten Confetti en ze hadden een bescheiden hitje hiermee. En dat kan ik ook nog precies vertellen wanneer. Het was alweer in 2018. People suck. Ik heb soms ook van die dagen dat ik denk, ach mensen, ja, laat ik maar niks zeggen. En daarvoor hadden we nog een Honky Tonk Woman. En dit keer aan de uitvoering van Alban King. Nee, het is niet het nummer wat ik de hele week meeneem. Het nummer wat ik de hele week meeneem is namelijk Sunny. En ik zit even te kijken in welke uitvoeringen ik vandaag eigenlijk zin in heb. Ja, zullen we Stevie Wonder doen? Ja, Stevie Wonder heeft het namelijk ook gedaan. En hoe klinkt dan de uitvoering van Stevie Wonder, zijn Sunny? Die klinkt als volgt.

Jenna Shapiro had ik voor je klaarstaan. Een Great Expectation. Ik moet het wel goed zeggen. Dat valt dan onder het blokje nieuwe muziek. Morgen ga ik hem ook nog een keertje voor je meenemen. Ze is ook een keer proef geweest hè, in de James Bond films. Ik heb Mrs. Grace Jones voor je klaarstaan. Ook een keer live gezien.

Ik had Boston voor je klaarstaan en More Than a Feeling. Ik kreeg een suggestie binnen voor een helplaat. Dat was André van Duin. Maar ik heb André van Duin al voor het volgende uur klaarstaan. Plaat bij het nieuws. De stagiaires die schrijven natuurlijk wat volgend uur aan. En daar zit een onderwerp bij. Ja, ik moest meteen aan deze plaat denken. Maar As We Speak schoot me wat anders er binnen in. Ik zei het net al. We starten deze Apeldoornse schrijven met The Blood, The Tears. The Blood, The Sweat en The Tears. Nou, gezweet heb ik al, kan ik je vertellen op het fietsje. Bloed, dat heb ik dan meer moeten prikken. Maar aan het huilen had ik nog niet. En ik denk, ja, er zal er straks wel iets gebeuren dat ik moet gaan huilen. Maar ik kan dat natuurlijk ook in een plaat doen. Ja, spijt het me? Nee, het spijt me eigenlijk helemaal niet. Ook wel weer eens leuk om te draaien. Jacques Herp, een man mag niet huilen. Ja, nou, daar heb ik toch het triootje gedaan, hè.

komt hij. Ja. Koekoek, en waar komt die koekoek vandaan? Tijdens opnames van het nummer in de bekende Coral Castle. Of voor sommige verhalen tijdens de sessie op het platteland zat er een echte koekoek in het dak. De omgeving van de studio, het kasteel. En het geluid pikte ze op of imiteerde ze gekscherend tijdens de stille passages in het nummer. Toen Status Quo het nummer live ging spelen en met name op de beroemde live versie van Quo Live EP opgenomen in 1975, lieten ze de gitaar bas even helemaal stilvallen in het rustige middendeel. Het publiek of bandleden zelf via de microfoon begon op dit specifieke rustpunt het koekoekgeluid na te roepen. Weet je in ieder geval waar dat vandaan komt. Ja, ze zijn al bezig. We gaan eruit met Iron Maiden, Can I Play With Madness? Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden met amper wind en rustig weer.
3: En tot zover het nieuws.

Een hele goede morgen. Welkom terug bij het tweede en het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. We wonnen met de lange versie, de albumversie van de originele soundtrack. We hoorden Arena Cara en Fame. En natuurlijk had hij, wat is het? Is het jaren 80 geweest? De film Fame? Serie Fame? Ja, volgens mij was het jaren 80. In ieder geval de originele soundtrack, de titeltrack van die serie, van die film. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen natuurlijk weer een countryplaat uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn aangekomen bij 127. Webb Pier staat daar. There Stands the Glass. En we gaan naar het jaartal 1953 alweer. Dit zijn de OJ's en I Love Music.

Ach, ik dacht als we Jacques Herbert draaien, dan kunnen we Bonnie Sinclair vandaag toch ook nog wel even draaien. Ik vind deze wel heel geinig hoor. Bonnie, kom je buiten spelen? Ik ben eigenlijk trouwens wel benieuwd hoe het met haar gaat. Maar dat weet ik verder dan ook weer niet. Gaan we ook niet ons druk overmaken. Ja, dit vind ik ook nog zo geweldige plaat. Is ook nieuwe muziek. I Gave You Grace, Amanda.

Snake had ik voor je klaarstaan. En Is This Love van de Boer had ik ook nog. Muse en Uprising. En een kleine update. Ik zag dat ze weer gaan toeren. In Nederland doen ze op dit ogenblik niet aan. Maar als dat zover is, dan laat ik je dat natuurlijk weten. Ik kan nog even kijken of ik nog andere dingen heb. Want ze hadden een nieuwe website. Even heel snel kijken. Dan moet ik even de cookies doen. Ik had dat natuurlijk uit kunnen zoeken. Ik zit even bij de tour te kijken. Manchester zie ik voorbij komen. Londen zie ik voorbij komen. Berlijn zie ik voorbij komen. Milaan, Düsseldorf, dat is nog wel te doen. Amsterdam. Ja, nee, ze komen naar Nederland. 29 november, 30 november aanstaande. Dat is over een paar nachtjes slapen. En dan staan ze, denk ik, in de Ziggo Dome. Denk ik dan wel weer. Ja, nou, dat heb ik dan ook weer hartstikke goed. En daarmee komen wij op 2:58 uit. Ik ben benieuwd wat dat dan kost, hè, Muse in de Ziggo Dome. Zal het wel weer hartstikke duur zijn. Staanplaatsen, ja, ik heb ze nou. Ik weet niet of ze al voorover op... Zo. Nee, dat zie ik niet goed. Ik zie een prijzen van 200, 300 euro. Laat maar even lekker zitten. We gaan het gewoon hebben over de single light, of de plaat uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Plekje 127 uit 1953. Web Pierce, There Stands the Glass. Dat schrijft het juryrapport. There Stands the Glass is een perfect voorbeeld van het soort country lied dat drinken veel meer laat klinken als een verplichting dan als een avontuur. Webb Pierce, een legendarische honky-tonk zanger die in de jaren 50 vrijwel de country radio domineerde, zette deze ode aan de fles in 1953 maar liefst 3 maanden lang op nummer 1 in de country hitlijst. Het nummer is gecoverd door iedereen, van Loretta Lynn tot indie rocker John Spencer. Waaronder ook een versie uit 1982 waarin een oudere Pierce samen met Willie Nelson zingt. Weinig nummers in welk genre dan ook hebben de visuele cirkel van zelfmedelijden en verslaving zo direct weten te verwoorden. Daar staat het glas, vul het tot de rand, tot mijn zorgen vervagen. Het is mijn eerste van vandaag. Het zal absoluut zonder enige twijfel niet de laatste zijn. Jay Gross. Het staat op plekje 127. Het komt uit 1953. Dit is Webb Pierce en There Stands the Glass. Wat ik er altijd bij zeg, veel plezier met deze prachtige single weer.

0: Ik zie dat Milan is aan de geschoven. Dus ik ga even vertellen tot dat Webb Pierce was. There Stands the Glass, 1953. En hij staat op plekje 127. Morgen, dan gaan we naar Taylor Swift. Jazeker. Tim McGraw, zo heet het nummer. Het staat op 126 uiteraard. En het komt uit 2006. Tim McGraw, dat is toch ook een zanger? Ik vraag jou nou iets heel doms waarschijnlijk.
1: Ja,
0: waarvan jij
1: ik
0: denkt,
1: zou het niet weten eerlijk gezegd.
0: Wacht even, ik kan het even kijken.
1: Taylor Swift kan ik
0: ja,
1: dan
0: nee,
1: wel.
0: Ja, maar... Tim McGraw, ik zie hem hier staan met allemaal liedjes. Zal dat dan, weer een... Ja, Taylor Swift zeg je dan natuurlijk ook niet zo heel veel.
1: Ja, wel.
0: Niet wel wie haar geliefdes allemaal zijn.
1: Nee.
0: Als jij gaat vertellen wat de onderwerpen in het nieuws is, dan zet ik even de muziek. Ga ik even kijken. Ga ik dat gewoon even aan ChatGPT vragen. Is Tim McGraw een ex van Taylor Swift?
1: We hebben in ieder geval Rosa Elisabeth die langskomt om te vertellen over haar nieuwe evenement genaamd. Haar nieuwe evenement van Via het Leven. Dat als thema heeft de kracht van anders zijn.
0: Ja.
1: Documentaire Sentient in Gigant Apeldoorn. Die is. Te zien. Die documentaire gaat over of je in naam van de wetenschap schade mag aanbrengen aan mensen en dieren. Dan hebben we de Soos Reunie. Vele artiesten en muzikanten uit de gloriedagen van de Apeldoornse muziekscene zullen aanwezig zijn daar. Ja. Die is op 31 oktober. En dan hebben we nog seizoen 3 van de Levensles van gaat weer van start in de Grote Kerk in Apeldoorn. Vanaf 8 oktober.
0: Oké, spannend. Ik zit even kijken met Lydia volgens mij, hè, strakjes.
1: Ja.
0: Tim McGraw is geen ex van Taylor Swift. Maar het gaat wel over een ex van Taylor Swift.
1: Ah.
0: En het nummer gaat wel over een ex van een vriendje van haar uit de middelbare school, Drew Dunlap. In de tekst zingt ze dat ze hoopt dat haar ex aan haar terugdenkt telkens wanneer hij de muziek van hun favoriete country-artiest hoort, Tim McGraw.
1: Hmm.
0: Ja, maar ik heb wel eens vaker gehoord dat die Taylor Swift dan ex-vriendjes dan gebruikt om liefdesliedjes te zingen en liefdes en wraak te nemen, dat soort dingen.
1: Ja, het scoort goed, hè?
0: Dat wil ik net zeggen. Ja, dat scoort altijd goed, ja. Hè. Dus zing maar over een ex, dat scoort altijd goed. Ik kon er niks aan doen. Ik kreeg al een andere suggestie van iemand binnen, van André van Duin. Heel toevallig. Maar je had het over de kerk. En volgens mij hadden jullie dat laatst ook. Toen heb ik volgens mij Take Me to the Church gedraaid van Hozier. Deze vind ik ook eigenlijk wel leuk. André van Duin, Bim Bam, als je de klokken hoort luiden.
2: Zijn we klaar voor, jongens?
0: Dankjewel.
2: Ja, wat gezellig.

0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dank je wel.
2: Aangedaan.
0: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, laat die kool op de poten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een
3: uitkijken.

Ik zat even te kijken. Ik had het even verkeerd gezien. Phil Collins en Lil' Kim had je. Deze deden ze ook nog een keertje samen. In The Air Tonight had ik voor je klaarstaan. En dit

helemaal geweldig. En dat heeft ook te maken door de sample die erin zit. Anderson Paak had ik voor je klaarstaan. En Cordy en Good Day. Je gaat hem nog vaker horen. Ik heb nog één plaat te gaan. Ja, het is alweer bijna 12 uur. Het zit er alweer op. Morgen dan hoop ik met minder haast binnen te komen. Dan ben ik er weer voor een nieuwe Steden Driehoek. Daar hoor ik op je dan weer te spreken. Ik zit even te kijken. Wij gaan eruit met Sugar Babes en Overload. Fijne dinsdag. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Kom,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na 1 keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Matinee.

0: met Lydia Olsthoorn.
1: En met Alexander en met Kai, want die is er ook. En wat gaan we doen het eerste uur van de matinee? Nou, we gaan praten met Elle Kaal van werkleerbedrijf Lucrato. Daar is natuurlijk altijd wat te doen. En het is ook voor jongeren en door jongeren. En Kringloop de Waterlelie in Loenen, die sluit na 10 jaar haar deuren. Dat is wel natuurlijk jammer, hè? Maar we kunnen er toch nog altijd iets blijven kopen, maar dan op een andere manier. En Rosa Elisabeth die brengt de kracht van anders zijn naar Apeldoorn. En hoe ze dat doet, ja, dat gaan we zo meteen aan haar vragen natuurlijk. Nu Henny Vrienten met Gitaar.

Op 10 oktober, dat is het zover, de 7e editie van het Oranjepad. Dit keer op een gloednieuwe locatie, namelijk Paleis het Loo. Schrijf je in en kom in actie voor mensen met een spierziekte. Een startbewijs voor deelname aan het Oranjepad kost €25 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar betalen €5. Bij het startbewijs zit inbegrepen toegang tot Paleis het Loo, een t-shirt, een medaille, sfeervol evenemententerrein, een mooie wandeling, persoonlijke sponsorpagina en tips en trucs voor het ophalen van geld voor onderzoek naar spierziekten. Heb je zelf een spierziekte, dan is het Oranjepad ook echt een event voor jou. Ze organiseren het Oranjepad namelijk voor mensen met een spierziekte. En als je je nu inschrijft, ontvang je 50% korting. Heb je vragen over de toegankelijkheid of wil je meer weten? Neem gerust contact op met oranjepad@spierfonds.nl.

Jimi Hendrix met Foxy Lady. Nou, zit ik even te kijken naar de andere kant van het raam. Want ja, normaal gesproken ga ik altijd praten met Ellen Kaal van werkleerbedrijf Lucrato. En ik zit even te kijken of ze er nu is of dat ze gewoon aan de telefoon te horen is. Ik weet het eigenlijk niet precies. Misschien komt ze er nou net aan. Maar we hebben het eigenlijk altijd elke maand over Lucrato natuurlijk, wat er allemaal gebeurt. En daar gebeurt altijd van alles en nog wat. Ik kijk even naar Alexander. Nee, ze komt volgens mij gewoon zo aan. Dan komt ze naar boven of zo. Ah, ze komt er zo. Is ze er al? Of, ze is onderweg. Nou, weet je wat, dan draaien we eerst even, laten we even een nummer horen. En dan in die tussentijd is Ellen waarschijnlijk hier wel gearriveerd. Dus we gaan even verder met Ellen Jackson, Work in Progress.

0: October.
1: Na 10 bijzondere jaren sluit Kringloop de Waterlelie in Loenen op 15 oktober haar deuren. En ik ga erover praten met Gabrielle Berger, want ja, zij is gewoon van de Kringloop de Waterlelie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe is dat nou om bijna de laatste week in te gaan om, ja, dan stopt het.
2: Ja, ja, het is dubbel gevoel. Aan de ene kant weet je waarvoor je het doet, maar aan de andere kant denk je, jij wil eigenlijk ook gewoon niet stoppen natuurlijk.
1: Want nee.
2: Ja, als het je passie is, dan wil je gewoon doorgaan.
1: Ja, en waarom, als ik vragen mag, sluit je eigenlijk?
2: Nou, de reden, er zijn een aantal redenen. Eén daarvan is dat ze uiteindelijk hier huizen gaan bouwen.
1: Ja.
2: Dus ja, dan is het of wij maken zelf de keuze of de keuze wordt straks voor ons gemaakt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Want na 10 jaar gewoon ook een stuk ouder is geworden. Het lekt steeds meer aan alle kanten.
1: Ach, ja.
2: Daardoor krijg je ook schimmelvorming, vochtigheid. Dus ook voor onze eigen gezondheid is het, ja, wordt het steeds minder aantrekkelijk, zeg maar.
1: Ja.
2: En daarbij is het, ja, we hebben het, er is geen verwarming hier. Dus in de winter is het koud en in de zomer is het warm.
1: Ja.
2: De zomer kunnen we best wel goed tegen, maar de winter, ja, daar ook de vrijwilligers.
1: Ja.
2: Nee, klopt. Ja. En de vrijwilligers worden een dagje ouder. Dus ja, iedereen begint er steeds een beetje meer last van te krijgen.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk moesten we de knoop doorhakken en zeggen, ja, dan gaan we gewoon stoppen.
1: Dan ga je stoppen. Ja, en jullie hebben wel heel veel goeds gedaan in die 10 jaar, hè? Want ja, jullie steunden ook een bepaald doel, hè? Dat was bijvoorbeeld ADRA. Kan je vertellen wat dat is, zeg maar, dat ADRA?
2: Ja. Ja, klopt. ADRA is een hulporganisatie die probeert armoede tegen te gaan wereldwijd door verschillende pijlers die ze hebben. En dus vooral één daarvan is zelfredzaamheid, maar ook noodhulp. Dus ze doen verschillende dingen, zowel met kinderen als volwassenen.
1: Mm-hmm.
2: En dan zitten ze ook zelf in de landen. Dus je hebt ADRA Gambia, je hebt ADRA Nederland. Ja, en dan wordt het geld ook daar echt naar de organisatie toegestuurd.
1: Ja.
2: En van daaruit gaan ze dan verder te werk. Dus dan weet je ook dat het geld ook echt goed
1: terechtkomt. Ja.
2: Ja. Klopt. Dus dat is onder andere ADRA die we hebben gesteund. Ja, die hebben gewoon heel veel goede projecten. En die blijven we ook wel gewoon steunen, hoor.
1: Mm-hmm.
2: Ook vanuit privé.
1: Oh ja.
2: Maar daarnaast hebben we ook derdehands Apeldoorn gesteund met spullen. We doen ook doneren aan Polen met spullen voor een kringloop die ze daar hebben voor daklozen.
1: Oh ja.
2: De opbrengst die naar daklozen gaat.
1: Ja.
2: Dus er zijn zo verschillende projecten.
1: Ja.
2: Want we vinden het zelf ook wel echt belangrijk dat ook de spullen nu dat we gaan stoppen bijvoorbeeld. Dat de spullen niet zomaar niet prullenbak in gaan of ergens belanden of wat dan ook. Maar dat ze ook echt een goed doel nog steeds krijgen. Dus een goede plek krijgen.
1: Ja, want daar zijn jullie nu volop, denk ik, mee bezig, hè? Grote kortingsacties. En ja, je moet natuurlijk wel alles kwijt. Hoe gaan jullie dat doen die laatste week, zeg maar?
2: Ja, nou, we zijn nu in ieder geval deze anderhalve week zijn we alle dagen in de week open, behalve zaterdag.
1: Mm-hmm.
2: Zodat we de mensen nog de gelegenheid krijgen om dus te komen.
1: Ja.
2: We hebben heel veel kortingen, dus echt sommige, heel veel dingen 50%, maar ook kleding 2+2 gratis, dvd's, lp's.
1: Oh ja.
2: Dus we hebben echt mega veel lage prijsjes.
1: Ja.
2: Alle meubels die lage prijsjes ook weggaan. Dus ja, zo proberen we dat te doen. En dan de rest wat overblijft willen we dus naar verschillende hulporganisaties doen. Waaronder dan ook Polen. Maar ik wil ook gelijk hier een oproep doen voor mensen. Als u een hulporganisatie heeft of bij een hulporganisatie werkt. Ook gewoon goed, echt een goed doel is. Neem dan even contact met ons op.
1: Ja.
2: Want dan kunnen we ook kijken wat we ook voor jullie misschien kunnen betekenen.
1: Ja, precies. Dan kunnen die daar nog gebruik van maken.
2: Ja, zeker.
1: Heel goed, ja. Zeker. En er staat hier in mijn sheet ook van de verkoop gaat voorlopig online nog wel door.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat?
2: Nou, we zullen een stukje in hetzelfde pand zullen we wel nog een stukje opslag houden.

0: van dingen die ook wel echt extra waarde hebben, zeg maar. Mm-hmm. En die spullen, die zullen we ook nog wel online op markt plaatsen. Die hebben verschillende soorten social media en Facebook Marketplace. Zullen we dingen wel gaan verkopen?
1: Ja.
0: En we proberen ook gewoon op nog wel wat op rommelmarkten dingen kwijt te raken. Ja, en dat is voorlopig eventjes hoe we in de planning hebben. Misschien komen er nog wat andere dingen. Maar dan is het handigste voor de mensen om echt even onze social media's in de gaten te houden. Zoals Facebook, Instagram. Daar zullen we promoten of we nog andere dingen zullen gaan doen. Of misschien toch nog een dagje de opslag openzetten voor de mensen om te komen. Dat soort dingen.
1: Ja, nou goed. Je bent er maar druk mee om, om dat ook goed af te ronden natuurlijk.
0: En zeker.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel gek, want je werkt natuurlijk ook al best wel lang samen met een heel groot aantal vrijwilligers, neem ik aan.
0: Ja.
1: Ja. Dat is ook wel gek, denk ik, of niet?
0: Ja, en dat is ook wel jammer. Ja, de meesten die vinden het ook wel jammer inderdaad om te stoppen. En het is gewoon een heel team dat dan... kijk, uiteindelijk, sommigen zullen ook wat anders weer vinden. En anderen zijn een dagje ouder die zeggen... nou, we gaan gewoon lekker genieten van onze kleinkinderen. Dus zo is een combinatie van...
1: Ja.
0: Maar ik zal ze zeker missen.
1: Ja, dat snap ik. Maar in ieder geval hebben jullie wel een mooie bijdrage geleverd aan heel veel goede doelen in die 10 jaar. En daarvoor mogen we je ook wel bedanken natuurlijk, hè, voor alle goede inzet.
0: Ja, dus... nou zeker. Het is een zegen geweest. En als het pand anders was geweest, hadden we zeker doorgegaan. Maar wie weet wat er voor ons in de toekomst nu verder ligt.
1: Daarom, dat weet je ook niet. En, waar een deur open gaat, gaat er een nieuwe weer open.
0: Anders, ja, zo absoluut.
1: Ja. Hey, ik wil je bedanken, Gabrielle, voor je verhaal. En succes nog op die laatste loodjes. Hè?
0: Ja, dank u wel.
1: En laat ons weten als je weer wat nieuws gaat beginnen. Dan willen wij dat natuurlijk van op de hoogte zijn. Hè?
0: Absoluut, gaan we zeker doen.
1: Oké, tot ziens. Dag.
0: Bedankt.

0: even lopen.
1: Ja.
0: En daar had ik even geen rekening mee gehouden. Want was ik niet gewend. Gewoon, ik zat de auto gewoon bij de voordeur.
1: Ja.
0: En nu moest ik ineens aan het lopen. Dus vandaar dat ik even...
1: Dat valt dan toch wel even tegen.
0: Even
1: natuurlijk.
0: Te laat kwam. Ja.
1: Maar die banenmarkt is dus nu volop bezig?
0: Ja, dus dat is... Maar goed, voor de enthousiasteling. Het is nu 2:30. Hij loopt tot 4:00. Dus je kan nog steeds binnenlopen.
1: Ja.
0: Het begint om 4:00 of om 2:00. En er zijn 30 hele uiteenlopende werkgevers. Mm-hmm. Dat weet ik al zeker. Heb ik toevallig vanmorgen nog gehoord. En ja, je bent altijd welkom om binnen te lopen. En het is altijd een gezellige drukte. Dus
1: dat is mooi.
0: En dan kan je gewoon vragen stellen aan zo'n werkgever. Over het werk wat hij te bieden heeft.
1: En zijn er ook weer nieuwe werkgevers bij?
0: Nou, het wisselt gewoon per keer. Hè. Dat hangt ook een beetje vanaf of zo'n werkgever een vacature heeft. Hij moet natuurlijk wel wat te bieden hebben. Anders neemt hij natuurlijk ook niet de tijd om daar te gaan staan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zijn wel vaak natuurlijk banen waar gewoon ook echt tekorten in zijn. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat is toch wel, weet ik wel, logistiek of zo. Die staat er eigenlijk altijd wel iets van bij.
1: Dat is toch altijd wel vraag naar.
0: Ja, precies. In die zin, het is niet per se altijd dezelfde. Maar als je kijkt, dan staan er toch wel vaak dezelfde die gewoon omhoog zitten.
1: Die toch echt heel graag mensen willen hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: En lukt dat dan ook altijd?
0: Nou ja, ook weer heel wisselend. Het is wel zo dat wij altijd wel in de gaten houden of er gesprekken uitvolgen. Want wij zien dat op zich niet. Hè? Want de inwoner komt gewoon bij zo'n werkgever aan een tafeltje staan. Wij willen wel even weten wie er langskomen.
1: Ja.
0: Om te kijken of hoeveel dat er zijn. En of dat mensen zijn die wij begeleiden. Maar verder houden we niet per se je vinger aan de pols. Tenzij het iemand is die wij begeleiden, dan weten we dat.
1: Ja.
0: Maar als iemand eruit komt met zo'n werkgever, is dat niet altijd dat wij dat zien.
1: Mm-hmm.
0: Maar er volgen wel veel vervolggesprekken.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk wel, anders zou die werkgever
1: dat
0: niet meer komen.
1: Nee, dan kom je ook niet meer terug. Dus het levert wel wat op.
0: Ja, precies. En dat moet maar net passen. Dat moet net een match zijn natuurlijk die dag.
1: Tuurlijk.
0: Dat zal voor die werkgevers niet anders zijn.
1: Ja, maar goed, dat gebeurt dus wel. En het heeft positieve effecten. Anders zouden we het niet hoeven te organiseren.
0: Nee, precies. Het is voor ons ook best even een toestand. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen ook van ons mee bezig om dat te draaien.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, we maken er natuurlijk ook gewoon gebruik van door met onze eigen kandidaten daarheen te gaan.
1: Ja, tuurlijk. En je had het net ook over iets van ICT-gebeuren.
0: Ja, ICT-academie. Dat is iets leuks, iets nieuws. Nou ja, op zich. En dat heet Bootcamp. Dat is natuurlijk al heel stoer.
1: Ja.
0: En dan heb je, dat is een traject dat Lucrato en de ICT-academie samen op hebben gezet.
1: Mm-hmm.
0: Voor 13 weken. Dan word je in 13 weken opgeleid.
1: Wow.
0: Tot bepaalde kwalificaties in ICT. Zodat je met een hele grote baankans. ICT-academie helpt je ook, zeg maar, om daarna een baan te vinden. Dus die bemiddelen ook.
1: Ja, wat goed.
0: En soms, als zij zelf ruimte hebben, heb je ook kans dat je bij hun gaat werken. Maar dat is natuurlijk ook niet eindeloos.
1: Mm-hmm.
0: En dat is net met een groepje begonnen. En wat ik er zelf wel een goed verhaal bij vond, ik dacht, dat vind je vast leuk om te horen. Het is natuurlijk vaak zo dat mensen die bij ons komen, die hebben geen startkwalificatie.
1: Nee.
0: Die hebben geen papieren. En dat is eigenlijk dan al gauw worden ze opzij gezet. Dan zal je wel heel dom wezen of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar die ICT-academie, die heeft kennelijk dus eigen testjes om te kijken of jij aanleg hebt voor ICT.
1: Oh, kijk.
0: En daar hoorde ik laatst van een collega dat daar dus een knul uitgekomen was die geen startkwalificatie heeft en die echt met vlag en wimpel die test heeft geslagen.
1: Heel mooi.
0: En denk ik, kijk, dat is nou, daar doen we het voor.
1: Ja, dat
0: die heeft gewoon aanleg ervoor.
1: Ja.
0: Niet zo zeuren over die diploma's. Gaan voor waar je goed in bent.
1: Ja, precies.
0: En zij staan daar dus ook voor open.
1: En dat is mooi.
0: Ik vind dat super cool. Maar goed, dat is nieuw. Hè? Ik zeg, dat is nou een groepje van 7 man, geloof ik. Zo'n kleine klasjes. En over 13 weken ben ik gewoon natuurlijk heel benieuwd hoeveel er dan een baan hebben.
1: Ja, het liefst natuurlijk allemaal, hè?
0: Kijk, het is wel in de ICT-sector, dus de kans dat dat goed af gaat lopen. Maar daar ben ik natuurlijk wel kritisch op als directeur. Leuk zo'n initiatief.
1: Precies.
0: Maar
1: en als het dan goed gaat, dan gaat dat voortgang krijgen?
0: Ja, zeker. Zeker. Daarom vind ik het ook wel leuk dat je dan... We hebben natuurlijk al leerlijn, horeca of logistiek of wat dan ook.
1: Ja.
0: Maar dan kunnen we dit er ook aan toevoegen.
1: Dat is heel mooi.
0: En doordat je zo'n samenwerkingsverband met zo'n instantie die daarvoor open staat. Ja, als je elkaar dan vindt.
1: Mooi,
0: dus ik kan niet wachten tot die 13 weken.
1: Nee.
0: Ik ben ook in mijn agenda gaan zetten.
1: Resultaat eigenlijk.
0: Ja, precies. Ik zet gewoon in mijn agenda 13 weken en.

0: Dat is het resultaat.
1: Ja, mooi zeg.
0: Ja, ja, ik weet ook niet of ze dan pas gaan zoeken of dat ze misschien eerder al weten van nou, dit is gewoon een hele goede. We gaan alvast op zoek naar je voor een baan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel erg leuk. Want dit is natuurlijk een kansberoep.
1: Ja. Zeker.
0: Dus als we die daar ook goed naartoe kunnen helpen.
1: En in zo'n baan kan je ook doorgroeien natuurlijk. Als je er goed
0: zeker.
1: In bent. Dan,
0: zeker als je er aanleg voor hebt. En een partij hebt die niet moeilijk doet over diploma's.
1: Precies, ja.
0: Maar gewoon kijk naar waar jij goed in bent.
1: Ja, maar daar moet je ook naar kijken natuurlijk. Ja, als het enigszins kan, toch?
0: Ja, nou dat is sowieso wel een beweging in de markt. Hè. Voorheen was het altijd dat je bepaalde functies had. En dan stond er een hele lijst met vereisten waar je aan moest voldoen.
1: Ja.
0: Maar doordat het zoveel krapte op de markt is, kijken ze ook naar mensen die misschien gewoon de helft wel kunnen. En dat ze dan misschien de baan anders inrichten. Dus dat je veel meer gaat jobcarven. En dat deden wij natuurlijk ook al wel met onze doelgroep. Maar dat wordt eigenlijk in de breedte in de markt steeds meer. Gewoon uit nood vanuit zo'n werkgever. Dat ze gewoon gaan kijken van oké, ben jij daar goed in? Dan halen we jou naar binnen en dan vinden we dan een oplossing voor de rest.
1: Ja, ja. Maar dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Dat je gewoon, als daar mensen wel mee aan het werk komen en aan de andere kant het ook wat oplost.
0: Ja,
1: waarom zou je dat dan niet doen?
0: Ja, dat is nog niet universeel hoor. Maar dat is wel echt een beweging in de markt die wij natuurlijk super toejuichen, want daar hebben wij enorm baat bij.
1: Tuurlijk.
0: Dus onze mensen.
1: Ja.
0: En dan kunnen wij daar veel makkelijker in mee gaan.
1: Iets wat anders. Ik zag ook op de techniekgebied, dan zie je dat jongeren nu ook meer een kans krijgen om een jaar eens even rond te kijken. En dan is te gaan kiezen wat ze echt aanspreekt. Dat je niet gelijk een keuze hoeft te maken voor je hele leven, bij wijze van spreken. Maar dat je de kans krijgt om eens even overal eens even aan te snuffelen. En dan verder te gaan.
0: Nou vind ik ook een heel goed idee. Ja. Want dat is natuurlijk, als ik dan als een beetje een oude taart moet zeggen. Maar jongeren die weten natuurlijk in het begin sowieso heel. Ja,
1: is toch ook lastig?
0: Hoezo moet je dat weten trouwens?
1: Ja, ja.
0: Maar dat je niet meteen een oordeel velt. En ook niet over wat voor stempel je op iemand zet. Mm-hmm. En wat hij per se moet doen.
1: Ja.
0: En laat het eens even een beetje rondsnuffelen. Een beetje ontdekken.
1: Ja,
0: ja, dat willen wij ook heel graag.
1: Goed.
0: Met de afwisseling van gewoon verschillende werkervaringsplekken. En dan ook wel goede, mensen vanuit ons dan, een goede begeleiding. Om te kijken van oké, wat lukt er hier wel, wat lukt er hier niet.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat lukt wel. Dan gaan we iets zoeken wat de volgende plek dat daarop aansluit, zeg maar. Dat je het gewoon een beetje samen ontdekt.
1: Ja.
0: Wat daar,
1: dat is ook belangrijk.
0: En uitstellen van dat oordeel.
1: Want uiteindelijk moet je er wel in groeien.
0: Ja, precies.
1: Moet je je draai vinden ergens. Ja. Nou, dat is natuurlijk best belangrijk.
0: Ja, en op het moment dat je dan iets gevonden hebt waar je goed in bent, dan merk je vanzelf. Dan gaat het ook vanzelf.
1: Ja, dan gaat het ook beter.
0: Ja.
1: Dat is altijd zo natuurlijk.
0: Ja, zo werkt het nou helemaal.
1: Zo werkt het inderdaad, precies, ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus mooie dingen, zeg maar. Had je nog wat?
0: Nou, vind het leuk om even te vertellen wat we nog meer voor. Sommige dingen zijn net geweest of komen nog.
1: Mm-hmm.
0: Want natuurlijk vandaag die banenmarkt tot 4:00. In november is er banenmarkt beoogd in Heerden.
1: Oh ja.
0: Maar daar moet de datum nog even voor geprikt worden. Dus, maar goed, dat zal dan op de website
1: komen.
0: Dat
1: komt er nog.
0: We hebben vorige week een bijeenkomst gehad en die heette Smakelijk Sociaal.
1: Ah.
0: Daar hebben we 35 werkgevers op bezoek gehad om te praten over de dienstverlening die wij bieden. En de mensen die wij graag natuurlijk aan het werk willen hebben en wat dat voor hun kan betekenen.
1: Oh ja.
0: En daar waren werkgevers die al wel met ons werken en werkgevers die nog niet met ons bekend waren. Zodat die ook ervaringen met elkaar konden uitwisselen.
1: Ja.
0: Dus dat was heel leuk. En de rondleiding uiteraard. Dat is altijd belangrijk om te laten zien wat we doen.
1: Wat jullie allemaal doen.
0: En donderdag en vrijdag hebben we werkbezoeken van de gemeenteraadsleden. Natuurlijk onze gemeente. En dat is Apeldoorn, Epe en Heerde.
1: Ja.
0: En dan is het donderdag in Apeldoorn het bezoek. Met ook weer rondleiding. En natuurlijk even wat praten met elkaar. En vrijdag is het in Heerde.
1: Kijk.
0: En de gemeenteraadsleden mochten zelf kiezen waar ze op bezoek zouden gaan.
1: Ja. Ja.
0: Want het hoort natuurlijk allemaal bij elkaar. Dus je kan ook als gemeenteraadslid van Apeldoorn denken, nou, ik wil wel eens kijken hoe dat daar in Heerde
1: daar werkt.
0: Als ze misschien al een keer bij ons geweest zijn.
1: Nou, wat goed. Ja. Nou, van alles en nog wat.
0: Ja, het gaat drukke maand.
1: Ik zou zeggen, kom dan volgende maand gewoon terug, Ellen. Ik wil je voor nu bedanken natuurlijk.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag natuurlijk. Wij gaan verder met muziek. Ik kijk even naar Grace Jones, volgens mij, hè? La Vie en Rose. Helemaal goed.

0: Gerard Joling en André Hazes met Blijf bij mij. Het is alweer gezellig geworden in deze studio. Want Rosa Elisabeth, zeg ik het goed, die is hier binnengekomen. Goedemiddag.
1: Dank u.
0: En we gaan het hebben over een lezing en over een bijeenkomst. En dat heet De kracht van anders zijn, want die breng jij naar Apeldoorn.
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is een verhaal wat mij al langer bezighoudt. Als vanuit de coaching en nu ook op sprekers. En ik heb in Duitsland heb ik al het een en ander erover verteld.
0: Ja?
1: En nu wordt het ook tijd om even in Apeldoorn, waar ik woon, ook een keertje meer aandacht aan te geven.
0: Ja, want wat is de kracht van anders zijn?
1: Nou, mijn voorganger zei het zo mooi van even het oordeel uitstellen. Het is, we hebben heel vaak dat we zoiets hebben, wat een raar mens. Mm-hmm. En als we deze rare mens beter leren kennen, zien we daar heel mooie kwaliteiten, talenten erin verstopt. En dan kan het een heel waardevolle aanvulling voor iets zijn.
0: Ja.
1: En ik merk gewoon dat in mijn omgeving, of ook op het werkvlak, dat er gewoon heel vaak is van, wij zeggen van, ja, met jou kan ik niets beginnen.
0: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd klagen wij. We hebben geen mensen die iets kunnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het wordt weer tijd dat we op elkaar geïnteresseerd nieuwsgierig worden. Dat is de boodschap achter.
0: En niet gelijk een oordeel klaar hebben.
1: Nee, precies. Niet gelijk een oordeel klaar hebben. Gewoon kijken, hoe kan je elkaar versterken?
0: Ja, ja. Want ja, de kracht van anders zijn, maar iedereen is natuurlijk anders, hè?
1: Precies, dat breng je precies op de punt.
0: Ja.
1: En voor de ene is dat gewoon boerenwijsheid.
0: Ja.
1: En voor de andere zegt, ja, nee, maar dat kan niet. Wij moeten in hokjes ingedeeld worden. Je moet je zus gedragen, je moet zo wezen. Je moet allemaal etiketjes erop. En daarmee komen ook heel veel mensen in de knel. En gaan ze zich afsluiten van de maatschappij. Gaan heel veel mensen aan de zijlijn staan en levert ook heel veel problematiek op voor mensen.
0: Ja, voor degene die uitsluiten of die uitgesloten worden?
1: Die zich uitgesloten voelen en die dan niet meer weten hoe ze de stap daar naartoe kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: Daarvoor kan het best wel problematiek opleveren. Het begint al op de basisschool met mobbing. Om maar gewoon een heel bekend onderwerp te hebben. En dat gaat natuurlijk in het werkleven ook verder.
0: Ja.
1: En als we gewoon accepteren dat we allemaal anders zijn. Mens is een kuddedier. We hebben niet zonder reden allemaal andere talenten. We hebben elkaar nodig om met elkaar de dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En dit gedachtegoed wil ik toch wel weer in de wereld terugbrengen.
0: Oké, dan heb je nog veel te doen, denk ik.
1: Ja, hangt van mijn gesprekspartners af.
0: Oké, maar hoe ben je zo ver gekomen om dit dan, waarom ligt dat zo dicht bij je hart?
1: Ik ben zelf ook anders.

0: Maar goed, dat was allemaal heel vroeg te zien. Ik heb met 3 maanden heb ik een ziekte gekregen met een huidafwijking die pas einde van de puberteit weer verdween. Ik had op school, zal ik maar vandaag de dag zeggen, ik woonde een andere leerstijl. Wij zouden vandaag de dag zeggen dat ik in ieder geval dyslexie heb. En dus ik heb op heel veel dingen ervaren hoe het is om anders te zijn. En op een gegeven moment kwamen de woorden zoals hoogsensitiviteit en neurodiversiteit. Begon ik me daarin te verdiepen. Ik ben iemand die heel gek is van kennis. En die woord, dat was mijn gewoon te weinig. Al die neurodiversiteit. Want daarnaast, wij zijn anders. Ieder onze levenservaring maakt ons anders. Waardoor wij andere dingen belangrijk vinden.
1: Ja.
0: En waardoor wij andere dingen horen als wij in gesprek zijn met iemand. Waardoor we andere verbindingen leggen in iets. En als we helemaal doorgaan, dan kom je zelf op, nou ja, de DNA, zijn we ook allemaal anders.
1: Ja, dus ja, ja.
0: Wij zijn gewoon allemaal anders. En om dit te zien en om van elkaar accepteren, dat maakt wel in mijn ogen een groot verschil voor de maatschappij.
1: Ja, is het ook niet mooi dat we allemaal anders zijn?
0: Zeker. Ik vind het een heel mooi iets dat we allemaal anders zijn. En juist daarom geef ik het ook zoveel aandacht. Mm-hmm. En dat het ook een kracht is. En dat het niet alleen maar dat stempeltje is van jij hebt ADHD, autisme, dyslexie, mm-hmm, of wat we ook allemaal ondertussen hebben.
1: Ja. We hebben heel veel.
0: We hebben een heel stukje veel, zeg ik altijd.
1: En nou ben jij al best wel bekend in Duitsland. Hè? Jij was ook genomineerd voor een bepaalde prijs, volgens mij.
0: Upcoming speaker.
1: Ja, maar dat doe je dan in Duitsland. Maar nu dus morgen ook in Apeldoorn.
0: Klopt.
1: En hoe gaat dat eruit zien in Apeldoorn?
0: We hebben morgen in Apeldoorn een kleinschalig event. Waarbij eerst een stukje, ja, een soort lezinggedeelte is. Waar ik onder andere vertel over de kracht van anders zijn. Ik heb ook nog 2 andere personen die daarover hun visie opgeven. Want ja, wij zijn allemaal anders. Dus waarom zou 1 visie erop de juiste zijn? En daarna is het vooral even met elkaar de verbinding opzoeken. En ontdekken hoe wij als anders zijnde elkaar kunnen vinden.
1: Ja, en hoe ga je dat doen?
0: Dat laatste stukje?
1: Ja.
0: Ik begin altijd met de inwendige mens goed verzorgen.
1: Oh, heel belangrijk.
0: Ja, en dan gewoon ook gewoon speelse elementen in de ruimte neerzetten, waardoor je automatisch dan toch wel in de verbinding komt.
1: Ja, ja, dus uitdagen eigenlijk.
0: Uitdagen, ja.
1: Ja, maar ook iedereen in zijn waarde laten.
0: Uiteraard, dat staat voor mij bovenaan. Iedereen in zijn waarde laten. Iedereen mag zichzelf zijn. En juist dat maakt het zo mooi, al die kleuren in de wereld die we hebben.
1: Mm-hmm.
0: Wat zou een regenboog zijn dat hij alleen maar 1 kleur heeft?
1: Ja, dat is ook saai, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dan wordt het morgen dus in het Wolthuis georganiseerd, hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk zo'n beetje, nou ja, een hele middag van 3 tot 6.
0: Klopt.
1: Kan je er nog voor opgeven?
0: Ja, er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar.
1: Ah, en wat moet je dan doen?
0: Dan moet je naar Eventbrite gaan,
1: ja?
0: Apeldoorn. En gewoon op morgen zoeken. Daar staat het ook erop. Via het leven de kracht van anders zijn.
1: Ja.
0: En daar zijn de kaartjes beschikbaar.
1: Oké.
0: Okay. Dus wat dat betreft, iedereen van harte welkom.
1: Ja.
0: Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zeg ik altijd.
1: Ja, precies, ja.
0: En hartstikke leuk als er nog mensen bij aanhaken.
1: En dit is dus de eerste keer in Apeldoorn. Ben je van plan om dat vaker te gaan organiseren, zoiets?
0: Sowieso met het thema de kracht van anders zijn gaat nog meer gebeuren. En met het thema via het leven heb ik wel eens vaker iets organiseerd. Alleen nog nooit zo het publiek mee opgezocht.
1: Nee, oké. Okay.
0: Dat was via het eigen netwerk. Ja, dat zijn zeker dingen die groeiende zijn nu.
1: Ja, die op stapel staan.
0: Die staan op stapel. Daar komt het een en ander aan.
1: Ja, want je hebt ook nog een boek geschreven. Ja, daar kunnen we het dus nu niet meer over hebben. Want het is bijna 3 uur. Maar de kunst van het luisteren naar jezelf. Hè, dat is een boek.
0: Klap.
1: Maar misschien wil je een keer terugkomen om het daar ook nog eens over te hebben.
0: Dat kan zeker.
1: Ja, leuk. Dat zou leuk zijn.
0: Ja, zeker leuk.
1: Ik wil heb je ook nog een website eigenlijk?
0: Ja,
1: waar
0: zeker.
1: Je dingen op kunt vinden.
0: Heel simpel, rosaelisabeth.nl.
1: Oké, nou dat is heel makkelijk toch?
0: Rosaelisabeth.nl.
1: Nee, makkelijk kan je niet maken. Ik hoop dat het morgen een hele succesvolle en fijne dag wordt.
0: Dank je wel.
1: Succes ermee.
0: Dank je wel.
1: En kom dan nog eens terug om te praten over het boek wat je hebt geschreven. Dat zou
0: ga ik graag doen. Dank je wel.
1: Oké, wij gaan even verder met 2 completely different things.

Nou, wat een leuk nummer eigenlijk. We zijn dan weer aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We komen natuurlijk zometeen weer terug. En dan komt er ook weer iemand langs. En we hebben een hele leuke muziek klaarstaan, zie ik. Dus van alles om te blijven luisteren naar ons natuurlijk. En we gaan eruit zometeen met Daryl Worley met A Good Day to Run. Wij gaan even wat te drinken halen. En dan hoort u ons zometeen weer terug voor het volgende uur van de matinee. Daar gaat-ie.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En met Alexander en Kai. Nou, wat gaan we doen in het tweede uur van deze matinee? We gaan het hebben over een documentaire. Die wordt 13 oktober gedraaid in Gigant. Het gaat over Movies That Matter on Tour. En het gaat over de documentaire gaat over een verborgen wereld en trauma's achter dierproeven. Die leggen dat de dierproeven bloot. En wat er allemaal achter schuil gaat. En we gaan het ook hebben over de SOS-reunie. Ton van Laarhoven komt hier naartoe om daarover te vertellen. En de Grote Kerk, ja, die organiseren allerlei levenslessen met bekende en wat minder bekende mensen. En 8 oktober dan is de levensles van Martijn Buwalda aan de beurt. Nou, ik ga er zo meteen over praten met Hester Spits. En we hebben heel veel muziek klaarstaan. Vangrail, De Rust.

RTV Apeldoorn werd verrast met leuk nieuws. Wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijke organisatie. De Apeldoorn Business Awards, die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgereikt, zijn prijzen voor ondernemers in Apeldoorn. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens een feestelijke awardshow in Theater Orpheus op donderdagavond 15 oktober. Stagemanager Theo Witlox omschrijft de nominatie als een mooie kers op de taart na een moeilijke tijd, waarin RTV Apeldoorn na 5 jaar weer de lokale omroep van Apeldoorn werd. En stemmen kan via de website van Apeldoorn Business Awards en dat kan op apeldoornbusinessawards.nl.

oktober vindt de 8e editie van de Vrijwilligersmarkt Apeldoorn plaats in Orpheus. Van 1 tot 4 uur kunnen bezoekers kennis maken met ruim 70 organisaties die actief zijn in uiteenlopende gebieden. De Vrijwilligersmarkt biedt een breed overzicht van de mogelijkheden om vrijwillig aan de slag te gaan. Van eenmalige activiteiten tot blijvende inzet. De toegang is gratis en een leuk detail, wij van Apeldoorn RTV zijn er natuurlijk ook live bij.

0: vrijdagavond 9 oktober om 19:30 terecht bij een vegan chocoladeproeverij in Theehuis Westerenkepark aan de Zilverweg 32. Tijdens deze proeverij kunnen de bezoekers genieten van 21 verschillende soorten vegan chocolade en ontdekken zij de verhalen achter cacao, fairtradehandel en duurzaamheid. De organisatie wil met de proeverij laten zien dat bewuste keuzes en genieten prima samengaat. Aanmelden kan via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com en meedoen kost €7,50 per persoon. En nadat ik dat heb gezegd, kijk ik nu eventjes naar Alexander, want die is heel druk bezig om iemand te bellen. En dat is Roland Waardenburg. Zij zitten achter de documentaires Movies That Matter on Tour. En als het goed is, komt er dinsdag 13 oktober zo'n film naar Gigant om 20:00. En dat gaat over de documentaire Sen Chen. En die legt de verborgen wereld en trauma's achter dierproeven bloot. Ik zit even te kijken of ik inmiddels aan de telefoon heb. Nog niet helemaal. Maar het gaat er eigenlijk over van: is het gerechtvaardigd om dieren en onszelf schade toe te brengen in de naam van de wetenschap? Die dringende vraag staat centraal in Sen Chen, de indrukwekkende nieuwe documentaire van regisseur Tony Jones. Nou, en ik ga erover praten dus nu met Roland Waardenburg. Oh, met Leon. Leon, goedemiddag.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik nou precies?
1: Ja, met Leon.
0: Leon, oké, goed, ja. Nee, want ik, goed, dan weten we dat. Ik had al een hele lange inleiding gedaan.
1: Nou, dat is heel mooi van jou.
0: Ja, alleen...
1: Alleen weet ik niet wat je verteld hebt natuurlijk.
0: Nee, ja. Nou ja, ik probeer dat uit te spreken. Want hoe spreek je dat woord uit, documentaire...
1: Nou, ik spreek het zelf uit zoals het geschreven is, Sen Chen.
0: Oh, nou, dat deed ik ook. Ja.
1: En of dat goed is, niemand die het opvalt als het verkeerd doen, denk ik.
0: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Maar het is wel een hele serieuze documentaire, hè? Want
1: heel
0: het gaat over, zeg maar, dierproeven en dan vooral dierproeven op apen, die best wel vaak ook plaatsvindt nog steeds. En dat aan de ene kant natuurlijk, ja... Is dat misschien ook wel nodig? Dat weet ik niet ook. Ik kan er niks van zeggen.
1: Ja,
0: aan de andere kant doet het ook wat met je. Omdat die aap natuurlijk ook best wel op ons lijkt. Daar gaat de documentaire open. Hè?
1: Daar gaat het inderdaad over. Het gaat over de mensen die ermee werken. Het onderwerp en de mensen die ermee werken. En dat die vaak zelf getraumatiseerd raken. Maar laten we niet vergeten dat al die dieren ook allemaal getraumatiseerd zijn. Hè?
0: Ja.
1: Als ze het tenminste overleven.
0: Als ze het overleven, precies. Ja, ja, want er zijn een aantal dingen naar buiten gebracht... die eerder nog nooit vertoond zijn.
1: Dat klopt, ja. Ja, de film die baseert zich op bewijsmateriaal en getuigenissen van mensen die wereldwijd in de frontlinie van dieren experimenteel onderzoek staan.
0: Ja.
1: Sommige van hen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben gezien.
0: Ja.
1: En dat materiaal is afkomstig uit streng beveiligde en geheimzinnige laboratoria. Mm-hmm. Wat je ook wel een beetje kan voorstellen.
0: Ja.
1: Het is niet nieuw, het is natuurlijk al jaren samen, hè? Ja. De dierproeven voor welzijn. Maar het wordt natuurlijk niet al te veel bespreekbaar gemaakt.
0: Nee.
1: Het is een lastig thema.
0: Ja.
1: En dat is wat het bespreekbaar ook komt. Moeten we de dieren misbruiken en mishandelen ten behoeve van onze eigen gezondheid?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, dat is de vraag. Ja. Het is natuurlijk eigenlijk al echt, wat u ook zegt, al jaren zo. Hè? Want ik weet dat ik nog op het voortgezet onderwijs zat en daar iets over heb onderzocht of zo. Hè? Dan moest je wat maken. Toen ging het ook al over dierproeven. En dan denk je, is er in al die tijd dan, is er ook wat veranderd in die tijd?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar de dierenproeven zijn er nog steeds.
0: Die zijn er nog steeds, dat bedoel ik.
1: Ja. En het is wel ook heel veel op muizen. Daar wordt met name heel veel mee gedaan. Maar wat ons het meeste aanspreekt, het is natuurlijk als het over primaten gaat.
0: Hè. Precies.
1: En ook de mensen die ermee werken. Want als we toch delen uit eigen ervaringen. Ik heb vroeger in de psychiatrie gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik onder andere iemand verpleegd die heel, heel depressief geraakt was door de ervaringen die hij daar heeft opgedaan.
0: Oh ja? Zo.
1: Ja, En dat komt veel voor. Dus ja, het is een heftige film.
0: Ja,
1: wij moesten wel van tevoren zien om er met de mensen over te kunnen spreken. Mm-hmm. Maar het is voor ons ook vaak wel een drempel die je over moet om daarnaar te kijken. Dus als je hooggevoelig bent, zou ik zeggen, ga er niet heen.
0: Precies.
1: En ik zou ook niet gaan als je geen 16 plus bent.
0: Nee.
1: Dat zou ik zeker niet doen. En wat ook wel van belang is, helaas kunnen we niet altijd zorgen voor een Nederlandse ondertiteling. En dat is in dit geval ook zo.
0: Okay.
1: Het is gewoon Engels gesproken.
0: En
1: dat moet je wel kunnen volgen.
0: Ja, zeker. Ja. Want anders wordt het ook moeilijk om dat allemaal te begrijpen. En dan is die documentaire wordt dinsdag 13 oktober wordt die uitgezonden, zeg maar. Of bij jullie Gigant in Apeldoorn. Ja. En er is ook een inleiding. En door wie wordt de inleiding gedaan?
1: Nou, de inleiding die doe ik zelf. Heel even in het kort vertel ik iets over de film. Maar we hebben wel een aantal mensen uitgenodigd om te komen voor in het nagesprek.
0: Oh ja.
1: En dat is onder andere is dat René, oud collega ook van ons van Movies That Matter. Mm-hmm. Die inmiddels ook in de politiek zit in Apeldoorn. En ook wel contact heeft met Partij van de Dieren. Dus daar zou hij ook nog mensen voor aanspreken. Maar hij zelf komt, als alles mee zit, ook. En hij heeft ook in het verleden veel ervaring opgedaan met proefdieren. Dus hij kan daar iets over vertellen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is heel interessant.
0: Zeker.
1: En er komen ook als het goed is, mensen van de stichting Proefdiervrij. Maar dat weet ik nog niet zeker.
0: Nee.
1: In ieder geval hebben ze me wel beloofd dat zij zorgen voor folders. Want ze vinden het zelf altijd erg belangrijk dat als de mensen naar een film kijken, waar je toch van onder de indruk raakt. Hè,
0: ja.
1: Dat geeft dan altijd zo'n beladen gevoel. Dat kan je niet zoveel.
0: Mm-hmm.
1: En wij vinden het belangrijk dat er dan altijd iets van handelingsperspectief.
0: Precies, dus dan, ja, want je denkt dan na zo'n film misschien van ik wilde er iets aan doen, maar ja, wat dan, hè?
1: Ja, precies dat. En dat vinden we hartstikke belangrijk. En daar zorgen we dan ook voor dat dat aanwezig is. En dat de mensen daar gelegenheid voor hebben.
0: Ja.
1: Voor het napraten. Hè, want ja, mensen die met elkaar komen, ja, die zitten vaak daarna nog even in het café. Met het café van Gigant bedoel ik, hè?
0: Ja.
1: Een gezellige omgeving om nog even na te praten. Maar ja, er zijn ook mensen die alleen komen. Mm-hmm. Maar die houden ook in de smissen. Dus als die een verhaal kwijt willen, dan zijn we daar ook voor.
0: Oh, dat is heel goed zeg. Ja, prima. Heel goed. Ja. Dus mochten de mensen zijn die denken van nou, hè, dit wil ik zien, deze documentaire Saint-Chien. Dinsdag 13 oktober om 8:00 in Gigant. Ja, dus wel een documentaire best beladen. Hè, het is een zware onderwerp, zeg maar.
1: Zeker.
0: Maar er wordt goed voor je gezorgd, zeg maar, hoor ik ook. Ja, je kunt gewoon naar gaan kijken, denk ik.
1: Ja, als dieren aan je hart gaan en je zou je daarvoor in willen zetten, dan moet je echt komen.
0: Ja. Dankjewel voor deze toelichting, Leon.
1: Ja, en jij bedankt voor de gelegenheid om er iets over te zeggen.
0: Zeker. En laat nog eens een keer over een andere documentaire van je horen.
1: We hebben elke maand een film. In november hebben we een film. Dat gaat over Molly vs. de Machine, heet dat. Over een 40-jarige Molly.
0: Okay.
1: En een meisje wat op een gegeven moment een eind aan haar leven heeft gemaakt. Door de invloed van alles wat er gebeurt door de big tech bedrijven op internet, zeg maar.
0: Zo.
1: En alle berichten die opgestuurd zijn. Echt een heftige...
0: Ja, wel heftig allemaal.
1: We hebben nooit lachfilms uit.
0: Nee, is toch ook wat.
1: In december hebben we nog een prachtige film, Muganga. En dat gaat ook echt
0: weg. Nou,
1: dus
0: kom daar
1: je mag
0: dan
1: me elke maand uitnodigen.
0: Ja, kom nog eens terug om daarover te vertellen, zeg maar. En dat willen wij graag horen. Dankjewel voor nu. En tot een andere keer.
1: En een fijne dag nog.
0: Dank u. Dag.
1: Dag.

0: Belle Perez met I Am Mi Vida. Ja, het was net een heel serieus onderwerp. Maar we gaan van serieuze onderwerp nu naar een heel feestelijk onderwerp. Want we gaan naar de SOS-reunie. En dat is zaterdag 31 oktober. Tegenover mij zit Ton van Laarhoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je zei net al 19e keer, hè?
1: Ja.
0: Tjongejonge, dat is ook al een hele tijd natuurlijk.
1: Ja, dat komt zo. Dus we zijn van de oudere generatie.
0: Ja.
1: We zijn nog steeds blij dat er mensen komen. Want de SOS-reunie was natuurlijk een festiviteit in de jaren 60 en 70... toen we uitgingen naar de sociëteiten.
0: Oh ja,
1: daar komt de naam ook vandaan.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus we hebben een hele oude generatie publiek. Maar de jongeren komen ook tegenwoordig, hoor.
0: Oh ja?
1: Ja, de muziek van de jaren 60, 70 wordt weer opgepakt.
0: Dat spreekt weer aan.
1: Ja.
0: Ja. En dat gaat dan plaatsvinden zaterdag 31 oktober. Het is volgens mij altijd in het Vierhuis, hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk altijd, denk ik. Toch?
1: Ja, we zijn de laatste jaren in het Vierhuis terechtgekomen.
0: Ja.
1: Voorheen zaten we in scholengemeenschap het Sprengelo.
0: Oh, zo.
1: En daar is een andere directie gekomen. Het heeft nu ook een andere naam. Udo of Hugo, iets dergelijks.
0: Precies,
1: En dat mocht dan niet meer, toen niet meer. Maar in het Vierhuis, dat is een geweldige locatie trouwens.
0: Zeker weten.
1: Hoor.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja, ja, je kunt goed parkeren, het is groot. Alles is er.
1: Ja, alles is er. Er zitten twee podia's in.
0: Ja.
1: Dus daar hoeven we ook niks aan te doen. En
0: mooi.
1: Er is een prachtige horecagelegenheid ernaast.
0: Ja.
1: Dus je kunt gelukkig ook nog even rustig je kopje koffie of je
0: wijntje
1: drinken.
0: Ja, want dat hoort er ook.
1: We zijn
0: bij.
1: Heel blij met de locatie.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Nou begint het al. Nou, die zaal die gaat al lopen om 7 uur, zie ik hier staan. En dan begint die live muziek al vanaf 7:30. En het gaat door tot 12 uur of zo.
1: Ja.
0: Maar kan je vertellen wat er allemaal te horen en te zien is?
1: Ja. We beginnen de aftrap Karel Kadies en Friends. Dat is een bekende band in Apeldoorn en omgeving. En die doet tijdens de inloop van het publiek speelt hij al op een bepaald podium.
0: Ja.
1: En om 8 uur gaan we starten met Hawkeye. Dat is een hele bekende popband uit Apeldoorn. En die hebben een repertoire ook aangepast aan de jaren 60, 70.
0: Oh, zo, ja.
1: Dat hebben we ook nadrukkelijk verzocht.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ze spelen oude meuk, zoals wij het zeggen. Ja.
0: Moet je ook zo gekleed gaan of zo?
1: Nou, het wordt wel op prijs gesteld, maar nee.

0: Nee, dat is niet zo.
1: Nee, leuk. Ja.
0: En dan hebben we zo rond 9 uur. We zijn heel vroeg natuurlijk, omdat we wat ouderen zijn. Daar komt er een reunieband optreden.
1: Oh, ja. Wat leuk.
0: Die zitten nog op een apart podium weer.
1: Ja?
0: In de lounge-ruimte, waar we ook een kopje koffie
1: hebben. Oh, ja.
0: Ja. En dat is een samenstelling van bands, van leden van Flavium, The Bats, enzovoorts, enzovoorts. En die gaan een ode brengen aan Graham Lee.
1: Oh.
0: De Graham Lee, ja, dat is voor de meeste mensen een onbekende naam.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is een lid geweest van de Scorpions, de Engelse Scorpions.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt ook nog een Duitse Scorpions. De Engelse Scorpions en Herman Hermits. En die man heeft een paar keer opgetreden in het verleden op de SOS Reunie. En is helaas onlangs overleden.
1: Okay.
0: Dus daar wordt een ode aangebracht.
1: Okay.
0: Met liedjes. Dat zegt de mensen wel. Hello Josephine.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, dat is van de Scorpions.
1: Ja, ja, ja.
0: En No Milk Today is van Herman Hermits. Mm-hmm. En dat zal op die avond ten gehore worden gebracht.
1: Mooi.
0: Ja. We hebben ook een van de leden van The Bats. Ik ben even zijn naam kwijt. Ruud Wegman.
1: Ja.
0: Die heeft meerdere malen in Engeland opgetreden met Graham Lee. Als gast mondharmonica speler.
1: Wow.
0: Bij de Scorpions en met Herman Hermits.
1: Ja.
0: En hij is ook die avond weer present.
1: Wat mooi.
0: Ja.
1: Dat zijn best wel veel artiesten. Hè?
0: Ja, we hebben er meer dan 30.
1: Tjongejonge.
0: Ja.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar zo, om dat zo samen te stellen? Melden mensen zichzelf aan? Willen ze graag meedoen?
0: Nee. We hebben geen moeite om bands te vinden.
1: Nee.
0: Ze melden zich meestal wel aan, hoor.
1: Wat leuk.
0: We hebben nou de aanmelding al voor 2027 binnen.
1: Misschien wel ook een speciale keer. 20
0: ja,
1: jaar.
0: Nou ja, we proberen het wel vol te maken, hoor. Dus, maar goed.
1: Ja, wat bijzonder.
0: En dan gaat zo rond 10:15 gaat. Rond 10:30. Tien uur gaat de Dave Demi Steps Revival Band van de start.
1: Aha.
0: Ja, en dat is ook weer een samen groepering van artiesten die in Apeldoornse bands speelden.
1: Ja, ja.
0: Le Barouche enzovoorts, Moonin, Dr. Rock, heel veel bekende bands. En die artiesten die gaan allemaal twee nummers vertolken vanuit hun tijd. En die worden begeleid door Carl Cadiz en Friends.
1: Zo,
0: ja.
1: Ik zie hier ook nog staan de naam Guus Essers, ook wel bekend.
0: Guus Essers zit in de Reunion Band.
1: Ja.
0: Dat is Guus Essers, Jos Veldhuizen van Flavium,
1: mm-hmm.
0: Ruud Veldhuizen van The Bats, Henk Werenstein, Dr. Rock. En dus Peter Beemsterboer heeft zich ook aangemeld. Die doet de drums. Dat is ook een voormalig lid van Flavium.
1: Nou, geweldig.
0: Ja.
1: Leuk, hè? Ik zie, je hebt er al zin in.
0: Ja.
1: En dan gaan we nog even verder.
0: Ja, die Dave Demi Steps Revival Band. Daar zingt ook Grace Lee enkele nummers. En die gaat een ode brengen aan Lydia Tuinenburg.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was onze eerste wereldster in Apeldoorn.
1: Oh, ja.
0: Die zong Send Me the Pillow.
1: Oh.
0: Dat is een cover van.
1: Ja.
0: Maar daar heeft zij volgens mij 17 of 18 weken in de Nederlandse hitparade mee gestaan.
1: Wat goed.
0: En dat was een tieneridool.
1: Ja. Dus dat was echt wat mooi.
0: Ja.
1: Ja. En dan is de avond denk ik bijna om, toch?
0: Dan tussendoor doen we nog even een stukje met de reunion band.
1: Oh ja.
0: En Jos Veldhuis heeft mij beloofd dat hij South Side of the City gaat spelen.
1: Ja.
0: Daar zijn Jos en ik ook alle twee geboren. Dat is een oud nummer van Flavium. Heeft hij zelf geschreven.
1: Oh, wat goed.
0: En dat is nog geproduceerd door Jos Kooijmans.
1: Oh,
0: ja.
1: Doe maar.
0: Ja.
1: Zo ook niet de minste natuurlijk. Hè?
0: Ja. En dan gaan we afsluiten met Freebird en Edge samen. Dat zijn de drie dames van Edge.
1: Ja.
0: En Freebird die speelt een klein beetje het ruigere werk uit de jaren 60 en 70.
1: Okay. Ja. Wow.
0: En dan zijn we tegen die tijd om 11:30.
1: Val je bijna om.
0: Ja, dan vallen de oogjes een beetje dicht van onze bezoekers. En dan gaan ze redelijk snel naar huis ook, hoor.
1: Dan is het goed geweest.
0: En we sluiten weer af met die reunion band.
1: Ja.
0: Tijdens het opruimen.
1: Ja, die blijven
0: kan je nog
1: spelen,
0: eventjes napraten.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Dat
1: leuk.
0: Is het volledige programma.
1: Nou, mooi zeg.
0: Ja.
1: En als je nou nog denkt van, nou, hier heb ik echt wel zin in. Kan dat nog? Of is het al helemaal vol? Of
0: nee.

0: nee, dat voorstellen?
1: Zowel online kan je kaarten bestellen. Mm-hmm. En op onze website staat ook voorverkoopadressen. Die zitten in alle wijken in Apeldoorn. Oh, verspreid over Apeldoorn. Dat hebben we doelbewust gedaan. Want onze generatie die wil nog graag een fysiek kaartje in de hand houden.
0: Ja, ja. Ja,
1: en we krijgen heel veel medewerkings van diverse bedrijven. Dus dat zijn zeg maar de kantoorboekhandels.
0: Oh, ja, ja.
1: Waar je vaker kaartjes kunt kopen.
0: Ja.
1: En die, daar kan je ook nog fysieke kaartjes kopen.
0: Nou, dat is ook een geruststelling. Soms,
1: ja,
0: dat is ook zo. Dat je denkt, oh jee, als het maar doet en zo.
1: En dan daar zitten wij wel mee. Hè?
0: Een kaartje in je hand tenminste. Dat snap ik. En mocht je nog verder willen kijken, denk ik, jullie website is heel makkelijk.
1: Soosreunie.nl.
0: Ja, dat is heel makkelijk.
1: Ja. En er staan ook de biografie van de bands op.
0: Oh, leuk.
1: En dan kan je ook de voorverkoopadressen nog vinden. En dan kan je ook eventueel online de kaartjes kopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En mocht je nou denken die avond van, oh, hey, ik vind het toch nog leuk om er naartoe te gaan. Kan het ook nog aan de zaal?
1: Dat is altijd de mogelijkheid om aan de zaal ook nog kaartjes te kopen.
0: Oh, ja.
1: Daar hebben we ook nog een kassa staan.
0: Ja. Oké, dat is ook nog mogelijk.
1: Dat weten we uit ervaring. En als je een kaartje bij ons hebt gekocht, zeg maar bij een fysieke winkel, en je kan eventueel niet, dan zijn wij ook altijd genegen om kaartjes het geld terug te geven.
0: Oh, makkelijk.
1: We zijn heel soepel, ja.
0: Ja, dat is wel heel fijn natuurlijk.
1: Dus, ja, we zijn geen commercieel bedrijf.
0: Nee, het is gewoon om iets moois neer te zetten.
1: Ja.
0: Een leuke avond.
1: Absoluut. Ja. Gewoon een gezellige en leuke avond. Ja. Er zijn mensen die gaan zitten en die luisteren niet eens de muziek. Die komen oude bekenden tegen.
0: Ja, maar dat is ook mooi.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, die praten gewoon 3-4 uur bij.
0: Die horen helemaal niks. Die horen. Ja. Het is gewoon de Soos-reunie. Ja, zoals het vroeger dan was. Hè. Ik hoop dat het hartstikke vol wordt. Ja. En heel veel mensen komen.
1: Absoluut, ja.
0: Gaat goed komen. Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Bedankt dat je hierheen wilde komen, Ton. Wij gaan verder met muziek. Dat is Cream, Crossroads.

0: Nou, dat was een heel mooi nummer natuurlijk van Crossroads. Ik heb nog een nieuwtje uit Apeldoorn. Want het Apeldoornse kinderboekenreeks breidt uit in de regio. De Apeldoornse kinderboekenreeks Murdoch en Wallace is op steeds meer plekken in en rond Apeldoorn te vinden. De reeks, geschreven voor kinderen van 3 tot 11 jaar... volgt de avonturen van de twee nieuwsgierige jongens Murdoch en Wallace. En de boeken zijn inmiddels op verschillende plekken te vinden. In Apeldoorn liggen ze in de schappen bij boekhandel Broekhuis, boekhandel Naarwijn en Polak en Park Berg en Bos Apenheul. En daarnaast zijn de boeken verkrijgbaar bij Bruna en rechtstreeks bij uitgeverij Aqua ZZ. En ik zit even te kijken, ja hoor, want we gaan het ook nog hebben over iets heel anders. Over iets wat in de Grote Kerk gaat plaatsvinden. Na twee eerdere seizoenen met de serie De Levensles van, gaat er weer een nieuwe serie van start. En dat is eigenlijk 8 oktober. En deze keer is dat met zanger Martijn Buwalda. En die geeft de aftrap. Ik ga erover praten met volgens mij Hester Smits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dat ben ik, ja, inderdaad.
0: Ja, gelukkig. Ik deed al een hele lange inleiding. Jullie hebben de reeks De Levensles van. En dat gaat weer van start. En deze keer dus met zanger Martijn Buwalda.
1: Klopt.
0: Wat is dat eigenlijk, de levensles van? Waarom hebben jullie dat zo? Waarom organiseren jullie dit?
1: Ja, we organiseren dat omdat, kijk, de Grote Kerk is natuurlijk een plek waar gevierd wordt op zondag en gebeden en gezongen en zo. Ja. Maar waar we vooral ook proberen levenswijsheid met elkaar te zoeken. Van op wat voor manier leef je? Waar heb je je hoop opgesteld? Waar heb je zorgen over? Nou ja, in deze woelige wereld is dat best nog wel een onderwerp.
0: Zeker.
1: En dan nodigen wij mensen uit om daar iets over te vertellen. En dan hoeven ze niet per se gelovig of ongelovig te zijn, maar we willen gewoon iets van hun binnenwereld zien. Mm-hmm. Want heel veel dilemma's gebeuren toch om, ja, wanneer ga je nadenken over het leven als je ziek wordt of als je 's avonds donker in huis is en stil of zo. Nou, ja. En dan deel je dat niet altijd, zeg maar. En er zijn natuurlijk best wel mensen die daar goed over nadenken en daar ook iets van durven te delen. Want dat vraagt natuurlijk ook lef.
0: Precies.
1: Iets van wat er bij jou van binnen speelt.
0: Ja.
1: En hoe je daarmee omgaat. En, mm-hmm. en misschien dat je wel een soort levensmotto hebt. Nou, dat was een beetje de gedachte, dat we graag mensen een podium wilden geven om daar iets over te vertellen.
0: Ja.
1: En Martijn Buwalda, die bijt het spits af. Dus dat vinden we ontzettend leuk. Ja, aanstaande donderdagavond.
0: Ja. Want die komt ook uit Apeldoorn volgens mij, hè? Of hij woont?
1: Ja, hij is in Friesland geboren, in Drachten. Maar hij woont al lang in Apeldoorn. En hij kan op het fietsje naar de Grote Kerk.
0: Ja. Dat is makkelijk.
1: Nou, leuk is dat.
0: Ja, heel leuk. Ik vraag me alleen af, van jullie zoeken die mensen, of hoe kom je dan aan die mensen? Want dan moet je wel weten of die mensen daar open voor staan, zeg maar.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, klopt. Nou, dat is ook wel eens een beetje een zoektocht, hoor. Want het moeten ook mensen zijn die wel iets kunnen vertellen. Die wel de woorden hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik bedoel, nou ja, dat zie ik bij Martijn Buwalda met zijn prachtige liedjes natuurlijk heel goed gebeuren. Mm-hmm. Hij is net weer begonnen met een tour waar het ook gaat over vallen en opstaan en

0: Ja.
1: Maar het is wel een zoeken naar mensen die dat willen. En dit jaar hebben wij bijvoorbeeld radiomaker Frits Spits bereid gevonden... Zo. Om ook een levensles met ons te delen. Ja, ja, dus dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, ja. Dat is wel heel leuk. En ook zo divers, hè? Maar is het dan zo dat hij, zoals de zanger Martijn Buwalda, een soort monoloog? Of is het een wordt hij geïnterviewd? Of hoe gaat dat? Of is dat verschillend?
1: Ja, we vragen altijd of mensen zelf hun verhaal willen vertellen.
0: Ja.
1: En de meesten willen het wel. Soms wil iemand geïnterviewd worden. Maar Martijn heeft aangegeven dat hij een half uur gaat vertellen over... Ja, wat maak je mee in je leven en hoe geef je daar vorm aan? En hij gaat dat zelf doen. En
0: okay. Dat
1: is een half uur.
0: Ja, ja.
1: Dus om 7:30 begint het tot zo, even introductie... Zeg maar 7:55. En dan is er iets van muziek. We hebben een pianist geregeld. Dus die gaat even een beetje muziek maken. En daarna is er nog gelegenheid voor de mensen in de zaal... om in gesprek te gaan met Martijn.
0: Ja,
1: en dan om 8:30, 9:15 is er afsluiting met een borrel. Omdat we het ook leuk vinden als mensen... elkaar ontmoeten op van ja, wat is nou jouw levenswijsheid?
0: Nou ja,
1: wat heb je nou gehoord en kan je er wat mee?
0: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Dat je juist elkaar ontmoet, zeker in, in zoiets ook, hè?
1: Ja, precies.
0: Gaat hij ook nog zingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een verrassing.
0: Oh, dat is een verrassing. Je zou bijna denken, toch?
1: Nee. Voor zover ik weet niet.
0: Oh, nee. Hij gaat niet zingen. Nee,
1: hij is liedschrijver en zanger, maar bij ons gaat hij vertellen.
0: Ja, hij gaat vertellen. Nou, ik vind het best wel, lijkt me best wel... het kan best wel een beetje lastig zijn eigenlijk, denk ik.
1: In wat voor zin lastig?
0: Nou ja, goed, je geeft je wel een beetje bloot.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. En dat is helemaal waar. Dus het is ook wel... Maar ik denk dat dat juist in deze tijd ook mooi is.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die gewoon ook niet altijd goed weten... van hoe moet ik dan met tegenslag omgaan? Of met
0: precies.
1: Wat er met de oorlogen gebeurt.
0: Ja.
1: Daarvoor willen wij een podium bieden.
0: Ja,
1: niet
0: daarom
1: niet
0: juist.
1: Om te zeggen van zo moet het. Maar wel om bij jezelf na te gaan. Ah ja, is dat nou... een manier die ook bij mij zou passen. Dus inderdaad, het is, ik vind ook, het zijn echt mensen die lef hebben, die daar
0: zeker.
1: Gaan staan. En,
0: Maar ja, het kan ook iets met jezelf doen als je daar naartoe gaat natuurlijk, dat je denkt van, juist door het verhaal, dat je dan ook gaat denken, ik ben niet de enige die bijvoorbeeld zoiets denkt of zo, maar dat je wat meer bent eigenlijk.
1: Nou ja, dat is het ook. En ik weet bijvoorbeeld van Pier Eringa, die is in een eerder seizoen geweest.
0: Ja.
1: En die had 3 levenslessen en eentje daarvan was van zijn moeder, als ik het goed zeg hoor, maar zo heb ik het onthouden. En zijn moeder zei altijd, doe goed en zie niet om.
0: Oh ja.
1: En op die manier is die ook bij mij blijven hangen, want ik kijk juist heel veel om. Want dan denk ik altijd, oh ja, maar dit heb ik niet goed gedaan. Okay. Dat had ik beter moeten doen. En daar is niks mis mee met enige zelfreflectie. Sterker nog, het is aan te raden, denk ik.
0: Precies.
1: Maar het is ook goed om op een gegeven moment te denken, nou, zie niet om.
0: Ja.
1: Dus nou ja, zo
0: inspireert
1: het ook altijd wel weer.
0: Ja,
1: om zelf ook even te denken, van, ja, hoe doe ik dat dan?
0: Ja, en dat bedoel ik. Ja, dat maakt ook wel wat los bij jezelf als je daar naartoe gaat natuurlijk.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Dus nog even, dat is dus donderdag 8 oktober, dan is de eerste keer. Je kunt gewoon inlopen.
1: Ja.
0: Inloop is vanaf 7:00.
1: Ja,
0: dan is het de levensles, zeg maar. En dan nog even napraten.
1: Klopt. En tot 9:00. Dus van 7:30 tot 9:00. En toegang is vrij, dus dat is ook wel heel bijzonder.
0: Een
1: vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld natuurlijk.
0: Maar, dat snap ik.
1: Ja.
0: Nee, helemaal mooi. Nou, bedankt Hester voor je bijdrage in ons programma. En mocht er weer iemand komen, dan horen wij dat graag natuurlijk. Dan kun je
1: wat leuk.
0: Delen.
1: Dank voor de tijd en de aandacht ervoor. En ik hoop dat alle luisteraars op donderdagavond in de Grote Kerk zitten.
0: Nou, dat hoop ik ook. Oké, succes met alles en tot een andere keer. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan verder met Op Fietsen van Skik. Ja, daar komt u hoor. Even kijken, hij komt eraan. Ja.

zijn alweer bijna aan het eind van onze matinee van 6 oktober. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken. De technici, dat zijn Alexander en Kai vanmiddag. Beneden natuurlijk de redactie, want die hebben er gewoon weer voor gezorgd dat wij allerlei hele verschillende onderwerpen in ons programma hadden vanmiddag. U kunt ook nog steeds op ons stemmen, hè? Dus vergeet dat niet voor die Business Awards. En u kunt ook nog naar de website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En daar kunt u alle programma's op vinden die we verder nog maken. Ik wil u bedanken. Blijf gezond en tot volgende week. We gaan eruit met Alanis Morissette, You Learn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie wil het

vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt.

0: besluit over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisie, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Leef met

Zo, ik heet jullie allemaal heel hartelijk welkom bij Leef met Peter. Ik ga er weer een show van maken en dit keer staat vooral vlees centraal.

Zo, heel hartelijk welkom vanavond. Het is alweer 6 uur en de hoogste tijd om het programma Leef met Peter Vlucht te doen. We gaan het vandaag hebben over vlees, maar dan in de allerbreedste zin van het woord. Dus het heeft niet te maken met de bitterbal op je bord. Het heeft ook zeker niet te maken met zomaar even een klein beetje vegetarisch of niet. Nee, het gaat over de echte grote matrixproblemen. Want we willen heel graag allemaal zo bediend worden. En we willen helemaal heel erg graag lekker eten. Maar ons ecosysteem is helemaal in de war. We hebben dat gezien met de intrede van de wolf. En je kunt niet alleen maar de wolf intrede laten doen als je dat niet ook doet met de buffel, de bison en de beer. Maar ja, als je dat incidenteel doet en dan verklein je het veld waardoor er moet gevangen worden, dan zijn konijntjes en egeltjes niet langer voldoende. Dan moet de wolf ook aan zijn dagelijkse vitamine komen. Dus die heeft zijn oog geslagen op moelons. Die worden gevreten. Die zijn er bijna niet meer in de Veluwe. Niet alleen meer konijntjes, maar ook kalven. Er worden zelfs wolven gezien in de stal. En niet alleen lekkere shawarma-hapjes, maar gewoon ook hele happen. Gewoon alleen maar schapen vreten, omdat het leuk is. Gewoon alleen maar doden om te kunnen doden, voor de plezier van het vangen. We hebben met elkaar grote problemen. En wie kan ons beter helpen dan onze gast die zometeen komt? Maar eerst gaan we nog even een beetje gewennen aan het idee dat we eigenlijk dansen op de vulkaan. Wie anders dan de dijk?

0: Stem met je vork.
1: Ja, inderdaad, stem met je vork. We gaan elke keer weer, elke week weer nadenken, hoe kunnen we het slimme besturen van de samenleving beïnvloeden door de boodschappen die we doen. Nou, deze keer gaan we toch eens even wat dieper nadenken. Dans op de vulkaan. Ik heb de concerten van de Dijk gezien waar een hele massa aan het dansen was, maar feitelijk 1 seconde te lang dansen en je bent bij de uitbarsting en brandt niet alleen je voeten, maar je brandt je helemaal weg. En zo zijn we een beetje in een soort rare situatie met elkaar gekomen als het gaat over voedsel en dieren en omgang met dieren. We hebben zelfs een partij voor de dieren. En als wij bijvoorbeeld langs het kanaal wonen en werken, dan hebben we ratten. En in de grote parken hebben we ratten. In Apeldoorn hebben we ratten. Maar we hebben geen rattengif. Dus dan ga je naar de gemeente en dan vraag je help. We hebben ratten. En dan zegt de gemeente, we jagen ze weg. Ja, dat is dus gewoon aan de andere kant van het kanaal. En daar zijn mensen die hebben ratten. En die vragen dan aan de gemeente, van kunnen jullie ons helpen? En dan sturen ze ze weg en dan gaan ze weer terug naar de ene kant.
2: Waanzin.
1: Waanzin. Een totale waanzin heeft zich van ons meester gemaakt. Een ecoloog die zei, ja, we moeten gewoon eigenlijk blij zijn met de wolf. Want dan hoeven we minder gejaagd te worden. Ja, dat is waar. De jagers hebben bijna niets meer te doen. Die weten gewoon niet wat er nog te halen valt. Want de wolven eten alles op. Maar de wolven groeien heel hard. En die eten alles op. En er is nu een schema gemaakt voor de Veluwe dat het elke dag

slachtoffer biedt. Waar schapen, hè, dat dierenleed, de Partij voor de Dieren, die moet toch helemaal over de zijk gaan. Die hebben nu dus te maken met het feit dat ze elke dag een schaap door de omheining loopt, of het rivier inloopt, of de sloot inloopt. En gebeten wordt, alleen maar gewoon gebeten wordt. En sommige worden opgegeten. Maar dat is detail. Maar een paar. En wij zullen met elkaar wakker moeten worden. Als we dit beleid overlaten aan mensen uit de stad, die ook echt heel erg ontwikkeld zijn en een hoog IQ hebben, maar niet de ballenverstand hebben wat de voor- en de achterkant van een schaap is, en die niet weten wat emmeren is, en die niet weten wat. Dat soort lui kunnen we over dit soort zaken niet in charge stellen. En we willen er maar weer eens vandaag eroverheen gaan. Maar ik moet je nu al zeggen, ook als we erover praten, praat is het begin, dan moeten we actie ondernemen en uiteindelijk moeten we wakker worden. Want vroeg of laat worden we getroffen door de thunder. En dat laat ik over een AC/DC.

0: bakkie doen?
1: Ja, als het goed is, hebben we vandaag weer geen boer op een trekker, maar een speciale gast en wel een iemand die ik tot mijn goede kennissen mag rekenen. En de grens tussen vrienden en kennis is altijd ingewikkeld. Maar Herder Jeroen is wat mij betreft ook voor de regio Apeldoorn een bekendheid. En als het goed is, heb ik Jeroen aan de lijn.
2: Ja, dat klopt. Je spreekt je mee met Jeroen.
1: Hadi Jeroen, heel hartelijk welkom bij Leef met Peter Vlugman. Wat fijn dat je er bent. Gaaf.
2: Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat je de vraag hebt.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, mijn eerste vraag is, sta je op dit moment nog in de hei of ben je thuis?
2: Nee, ik heb me even verstopt in de auto. Dat er geen lawaai van buiten afkomt en zo, maar ik sta nog op de stroeszaai.
1: Op de wat?
2: Op de stroeszaai, bij de hei van bij de stroe.
1: Oh ja, alright. Ja, en nou goed, we hebben elkaar pas nog bijgesproken, maar er zijn een aantal zaken, Jeroen, waar we jouw advies voor nodig hebben. De wolf neemt ziender ogen toe. En laten we even bij het begin beginnen. Jij bent herder. En
2: ja,
1: je hebt een. Ik weet dat je één of twee kuddes hebt. Vertel het eens even. Waar bestaat je dagelijks werk uit?
2: Nou, we hebben op dit moment heeft het bedrijf twee kuddes.
1: Ja.
2: Eén kudde die werkt bij Spulderveld.
1: Ja.
2: En de andere bij Stroe. En in combinatie met het Leeste bij Apeldoorn.
1: Het Leeste is voor ons natuurlijk in Apeldoorn heel erg bekend.
2: Ja.
1: Maar je gaat af en toe dus ook met de kudde verplaatsen naar Stroe. Of loop je door?
2: Ja. Nee, ja, inderdaad. We gaan heen en weer.
1: Oké, alright. Hey, je trekt echt gewoon dagelijks met je kudde op. Dus je staat echt gewoon met je beide benen in de gewoon in de hei, in het veld. En de winter komt eraan. Alhoewel, het is nou nog prachtig weer. Wat is zo'n beetje de dagelijkse gang van zaken voor een herder? Wat doe je zo dagelijks?
2: Nou ja, wij worden net zo wakker als iedereen. Hè? En dan gaan we gelijk onze honden, die gaan dan mee in het ritme. Die geven we eten en dan gaan we in de auto naar een van onze kuddes toe.
1: Ja.
2: En dan gaan we aan het werk, zeg maar. We eten ongeveer zo'n 3 uurtjes met de kudde. En dan hebben we best wel lange middagpauze.
1: Ja.
2: En dan gaan we weer 3 uur met de kudde op pad.
1: Alright. En, hoeveel honden heb je?
2: Nou, we hebben in totaal 10 honden. Waarvan 6 gebruiken we om de kuddes te sturen.
1: Ja.
2: En 4 om de kuddes te beschermen tegenover roofdieren.
1: Aha. Nou, daar gaan we zo meteen meer over vragen. Eerst eventjes over die 6 die de kudde leiden. Die gaan dus gewoon op jouw aanwijzingen. Hebben jullie een bepaalde route?
2: Nou, de route wordt bepaald door de bodem.
1: De bodem? Hè,
2: dus, ja, de bodem bepaalt welke vegetatie lekker is op welk moment. Hè. En daar hebben wij natuurlijk best wel kennis van waar het eten te halen is. En wij leiden eigenlijk de hele kudde, dus ook de honden, naar de plek toe. En dan gaan de honden eigenlijk de kudde sturen om op die plek te houden.
1: Maar wij hebben eigenlijk zo'n soort concept van denken, dat je hebt schapen in de wei en er is een touwtje omheen. En dan gewoon elke avond komen ze hun krachtvoer halen en dan gaan ze slapen in de schaapskooi. Hoe romantisch is dat? Maar dat is helemaal niet jouw ding, hè?
2: Nee. Onze kuddes die trekken door het gebied heen en overnachten dus ook midden in het gebied. We hebben dus een afgezet gebied, daar verblijven we ongeveer 2 weken.
1: Ja.
2: En dan trekken we weer naar het volgende stukje toe.
1: En je zegt de bodem bepaalt dat. Moet je even uitleggen, want ik heb een restaurant en we hebben de menukaart die bepaalt dat. En dan heb je het personeel en de bediening en die bepalen dat. En de kok die bepaalt het. Maar van dat alles is het nooit iemand die heeft gezegd de bodem bepaalt dat. Dus daar leggen ze uit.
2: Nou, als je bijvoorbeeld, hè, we leven hier in een mooie gemeente met veel stuifzand.
1: Ja.
2: En dat stuifzand, daar beginnen eerst dan de eerste grasjes op te groeien. En dan wordt het op een gegeven moment hei. En dat wil altijd bos worden.
1: Ja.
2: En wij hebben afgesproken met elkaar dat er bepaalde plekken open terrein mogen zijn. En dat noemen we heideterreinen. En die heideterreinen die kun je dan begrazen met de schapen. Maar je kunt voorstellen dat sommige plekken ook een beetje de bodem eigenlijk geen voeding meer bevat. En dan kun je dus met de schapen daar gaan overnachten en dan gaan ze er eigenlijk een beetje bemesten.
1: Ja, ja.
2: En dan,
1: jouw schapen zijn ook niet gewoon de reden om vlees te houden. Hè? Dat is helemaal geen issue. Jij ziet schapen als medewerkers. Hoe moet ik dat precies zien?
2: Ja, inderdaad. Onze schapen zijn medewerkers, want die doen dus het terreinbeheer. En het enige wat wij doen met de schapen is dus terreinbeheer. Dus ook van alle leeftijden, alles loopt door elkaar, alles is bij elkaar. En ja, het enige wat ze voor ons hoeven doen is te grazen op de plekken waar wij dat willen, zeg maar, en de natuur dat aanwijst.
1: Nou is er een tijd geweest dat Staatsbosbeheer dacht van, nou weet je wat, we nemen gewoon een grote bulldozer, we hangen er een ploeg achter of een maaiapparaat en we gaan er overheen. Dat is dus echt vloek in de kerk bij jou, hè?
2: Ja, dat is ook wel langzamerhand bewijst, ook de theorieën, dat dus de diversiteit echt nodig is. En dat komt meer ook door diverse onderdelen in te zetten, waaronder dus gedomesticeerde dieren.
1: Ja, dat werkt gewoon veel beter.
2: Ja, dan kun je veel beter de plekken aanpakken op het juiste moment.
1: Ja.
2: En niet één keer een grote reset doen in het terrein.
1: En geef je die beesten dan helemaal geen krachtvoer en laat je ze niet buiten binnen slapen? Ben je niet een hele harde baas voor die medewerkers?
2: Nee, absoluut niet. We hebben geselecteerde dieren. Dus we kijken heel goed of een dier dat aan kan of niet. En dan gaan we kijken wat de bodem mist aan mineralen en zo. En die geven we onze dieren via kruiden bij. En daarnaast zien we ook dat de klimaatsverandering toeslaat. Hè. Dus het weer wordt in principe wat warmer. En dan zie je dus ook dat de koude nachten en zo steeds wat minder worden. Vandaar dat we dus ook kijken of we de dieren 365 dagen per jaar buiten kunnen houden. Daarnaast waarborgen we natuurlijk gewoon of ze het goed hebben, zeg maar, het jasje goed genoeg is. En anders nemen we maatregelen.
1: Ja, ik durf bijna niet te zeggen, jouw bijzijn onder jouw toeziend oog, maar dat vlees van die schaap is ook veel lekkerder. Dat snel doorgefokte fastfood van een lammetje dat gewoon 9 maanden in de wei staat. Want alternatief.
2: Uiteindelijk het doel is de dieren dik te laten worden op de vegetatie die het goed doet op stikstof.
1: Ja. Hey, en dat
2: proces zijn we al lang mee bezig.
1: Ja. Ja. En dat ze 's nachts buiten slapen is niet erg?
2: Nee, absoluut niet. Hè. Met het oog op het weer gaat dat prima. Dieren harden zich behoorlijk. En daarnaast roofdieren is geen probleem.
1: Hey Jeroen, ik wil even een liedje draaien. En dan wil ik het tweede deel van ons gesprek graag even inzoomen op de grote aartsvijand die zich nu aan het presenteren is. Wat steeds meer heibel geeft. Maar laten we eerst even een stukje luisteren naar lokale muziek van, ik kan het bijna niet uitspreken hoe die jongens eigenlijk precies heten. Wimmy en Ekkel. Ken je die?
2: Nee, zeg maar helemaal niks. Ik ben heel benieuwd.
1: Luister even. Wimmy en Ekkel, echte boeren. Kom eens aan.

0: bakkie doen.
1: Nou, we gaan door met Jeroen. Vond je dit mooie muziek, Jeroen?
2: Ja, zeker. En toch klinkt het dan weer bekend in de oren. Hè?
1: Ja, het stikstofprobleem, een en al. Ja. Hey, maar we hebben ook andere problemen. Er zijn veel boeren die worden helemaal depressief van de aanslagen van de wolven. En steeds meer mensen die hun honden uitlaten. En er is een man die de meeste schaapjes om zich heen heeft. Dus je zou zeggen, nou, die is gewoon helemaal gewoon boelzaai. En je hebt het hele probleem niet. Vertel op, hoe behandel jij jouw strijd met de wolf?
2: Nou ja, ik zie het dus niet als een strijd. Ik verleg de strijd eigenlijk naar mezelf toe en naar de kudde.
1: Ja.
2: De kudde kun je, ja, gedomesticeerde dieren leren om met roofdieren om te gaan. Nou, daar gebruiken wij onze honden voor.
1: Ja.
2: En dan hebben we, ja, eigenlijk het hekwerk wat iedereen beschikbaar heeft. Maar dan zetten wij als afleiding eigenlijk kuddebeschermingshonden er neer.
1: Ja.
2: Nou, en dat gaat... In principe prima.
1: Ja, dan moet ik je alleen eventjes corrigeren. Want jij zegt dat zijn de beschermingshonden. Maar ik zou zeggen beschermingsdraken. Want ik heb die beesten gezien. En ik zou nog niet op 100 meter afstand durven komen.
2: Ja, nou ja, ze zijn wat uit de kluiten gewassen, ja.
1: Vertel op, hoe kom je eraan en hoe heb je ze zo gek gekregen? En waarom eten ze jou niet op?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Als we teruggaan in de tijd, dan is het eigenlijk de normaalste zaak om... Om honden te gebruiken in het herdersvak. En eigenlijk in Oost-Europa is het roofdier nooit weg geweest. En zie je dus dat ze die honden daar altijd gebruikt hebben. Dus ik heb mijn honden uit Roemenië.
1: Ja, ja, en dat zijn gewoon enorme grote kruisingen tussen beren en hey, maar nou staan er van die kleine lullige bordjes in de hei in Deesten. Met van mensen, eet hier je hondje op voordat die opgegeten wordt. Vertel eens.
2: Nou, nee hoor. Wij hebben gewoon netjes bordjes staan dat mensen zich eventjes aan een paar basisregeltjes moeten houden. Dus ja. Op de paden lopen en onze honden eigenlijk en onze kudde eigenlijk negeren. De wijzingen van de herder zeg maar opvolgen. En daarnaast zien wij natuurlijk best wel wolvenactiviteit om onze kuddes heen. Maar niet gericht op onze dieren.
1: Nee. Want het feit is dat die wolven die weten gewoon, als we in de buurt komen, dan zijn we aan de beurt met die honden. En die honden die zijn sterker.
2: Nou ja, wat het mooie is, er zit een hek tussen.
1: Ja, oké, maar...

0: hek, dus, de wolf kan over elk hek heen springen.
1: Ja, maar dat gebeurt dus niet, omdat ze dus afgeleid worden door die honden.
0: Ah.
1: Dat is eigenlijk het spelletje.
0: Ze nemen geen aanloop en ze springen er overheen, want

0: heb.
1: Nou, die honden zitten dus achter een raster en zijn beleerd dat mensen op het pad moeten lopen. Dus ze zullen niet jou dan aanblaffen, tenzij je dus naar die kudde toe komt. Dan ben je een indringer.
0: Ja.
1: Maar als je gewoon je pad vervolgt, dan zullen mensen ervaren dat die honden gewoon stil blijven.
0: Alright, helemaal helder. Ik vind het fascinerend dat waar andere mensen gewoon helemaal moedeloos zitten. Ik heb jagers gesproken en zeiden, nou, er is niks meer aan. We zitten de hele dag alleen nog maar hier en daar mamot te vangen. En er is niks meer aan, de velden zijn leeg en jij gaat gewoon door. Ik ben diep onder de indruk. En volgens mij spreekt jouw daden dat je gelijk hebt. Ik heb nog één andere vraag en dat is eigenlijk een andere. Iets anders, dat heeft te maken met die wolf... Nee, wolkorrels. Wat zijn dat?
1: Ja, wolkorrels. Nou, we zijn erachter gekomen dat de wol eigenlijk niks meer waard is in Nederland. Hè?
0: Nee.
1: En dat je die eigenlijk als een bodemverbeteraar kan gebruiken. Dus wij bieden onze wol aan als wolkorrels.
0: Ja.
1: Om de bodem eigenlijk te verbeteren.
0: Ja. Ja, dus mensen kunnen een... maar even, waarom zou ik niet gewoon een zak compost kopen?
1: Nou ja, wol hergebruiken is fantastisch. Maar wat compost niet doet, is die vochtregulatie overnemen. En dat doet onze wol wel.
0: Nou krijg je korrels. En ja, die korrels die zijn samengeperst tot gewoon zo groot als een klein snoepje. Een klein dingetje, weet ik wat. Een fisherman friend. En dan, hoezo regelen die de vocht dan?
1: Nou, omdat die dus helemaal gedroogd is en alle vocht is eruit. En wol... haar die neemt ook water op, zeg maar. En dat nemen ze dan op en dan laten ze weer los als de bodem eigenlijk uitdroogt.
0: Ja. Ja. De bodem droogt uit, is dat goed?
1: Nou ja, als je vergeet om je plantjes water te geven.
0: Oké, okay, dus het brengt gewoon een soort substantie in je al je plantenbakken en in je tuin en op je weilanden. Dat het versterkt op een natuurlijke wijze in plaats van allemaal kunstmestachtige...
1: Juist. En je kunt voorstellen, in haar zitten allemaal mineralen en dingen. En die laat dus de wol laat die langzaam los. En het voordeel is van, normaal zou je zeggen van, goh, dan gooi je toch allemaal wol in de tuin. Maar die wolkorrels die zijn binnen 9 maanden opgenomen in de bodem. En gewone wol, dat duurt ongeveer 3 tot 5 jaar.
0: Oké, alright. Hey, en het feit dat die schapen uit die omgeving komen... betekent ook dat ze dus de grond daarna ook met dat haar... wat die juiste ingrediënt heeft, versterken.
1: Ja, juist. Inderdaad.
0: Wauw. Nou, ik kan iedereen aanbevelen... kijk naar de website van Heather Jeroen. Hij doet een enorm groot werk en we moeten als Apeldoorn heel erg blij zijn... dat wij rondom onze stad zoveel prachtige kuddes hebben lopen. En daar is hij de man achter. En Jeroen, ik wens je all the best en dank je wel.
1: Ik heb nog één primeurtje.
0: Vertel op.
1: Ik heb met de treinbeheerder voor elkaar gekregen... dat ik educatie mag gaan geven op het leesten. Dus hou de website goed in de gaten, want daar komt dus... binnenkort dat je mee kan met Heather.
0: Alright, heel goed. Nou, iedereen, let op. Volg de website, want je kan dus straks gewoon over deze hele actuele zaken persoonlijk praten met Heather Jeroen. Dankjewel, Jeroen. All the best.
1: Dankjewel.

0: op Spreekuur bij Rob.
1: Als het goed is, is het weer mijn tijd voor mijn Spreekuur op consult. Mijn telefoon is consult. Ik bel, als het goed is, met Rob.
2: Ja, goedenavond, Peter.
1: Zo, man. Goed je stem te horen. Ik ben weer met een waar probleem in mijn zak aangekomen.
2: Ja.
1: Ja, we gaan er weer voor. Hey, ik heb eigenlijk een reactie die ik met je wil bespreken en analyseren. We hebben net herder Jeroen gehad en die heeft verteld hoe die op een magische wijze met prachtige vechthonden midden in de Veluwe rondom allemaal wolven gewoon stand houdt en gewoon braaf bezig is om de aarde te bewerken en gewoon een mooi bedrijf te hebben. Alleen maar positiviteit. En de tendens is het tegenovergestelde. En daar moet ik even in een paar zinnen, Rob, wat over vertellen. Om even een introductie te geven. Jolanda, de dierenarts uit Drenthe, heeft echt aan de noodklok geluid. En zij heeft gezegd, ik heb bijna elke dag nu dat ik een beest moet levensbeëindigen. Dat we elke dag een schaap alleen maar doodgebeten is voor de fun, of een schaap weggerend en dus in de sloot verzuipt, of door de omheining heen rent en in brokken langs de omheining ligt te bibberen. En ze zegt, het loopt helemaal uit hand. En ze had echt de roep van, is er iemand met hersens die ons te woord kan staan? Want het loopt helemaal mis en ik word er ontzettend depressief van, en met mij de hele bevolking van Drenthe. Een heftige oproep. En natuurlijk heb ik om die reden ook herder Jeroen gevraagd van joh. En die zegt van wij lossen dat heel anders en heel professioneel op. Maar in de hele tendens is, en wat ik nou aan jou wil voorleggen, is er is ook een

0: symbolische waarde van wolven. He, je hebt dus het spreekwoord van dat is een wolf in schaapsklederen. Dan worden we dus bedreigd terwijl we het niet doorhebben. Of we zijn als makkerschapen in een hok. Of als één schaap over de dam is, dan volgen er meer. En dat gaat eigenlijk over peer pressure. En daar wil ik even met je over van gedachten wisselen. Eigenlijk weten we allemaal, net als dat we van chemtrails weten, ook al zegt niemand het, we weten gewoon, er wordt daar over ons heen gesproeid. En zo weten we ook met grote zekerheid dat die wolven gewoon vanuit Oost-Europa zijn uitgezet en gewoon maar doorlopen tot West-Europa. En uitgezette dieren, het zou zo mooi zijn, zegt de ecoloog, maar goed, je hebt er niks aan als je niet ook dan beren uitzet en ook buffels. Want anders gaat de hele wolven-scene helemaal scheef. En nu hebben we straks alleen nog wolven en niks, geen beesten meer eronder. Er is geen konijntje meer. Zelfs de moelots zijn opgevreten in Arnhem. Het is kommer en kwel. Mensen zijn echt te manipuleren in groepen en dan te leiden door kleine rothondjes die ze bij elkaar houden. En daar is een bepaalde veiligheid voor de kudde. Er zijn geen rammen die een wolf een beuk kunnen geven, dus die schapen. En mijn vraag aan jou is, welke druk ligt er op je als je in een groep probeert te schuilen, terwijl je weet dat je aan alle kanten afgevreten wordt en in de verkeerde kudde zit? En dan wil ik zometeen nog twee volgopvragen stellen van, ja, hoe kom je er dan uit? Maar hoe kom je in een peer group? Hoe kom je in een groep mensen waar je gewoon helemaal aangevreten wordt aan alle kanten?
1: Ja, dat aangevreten, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar hoe kom je in een groep? Ja, heel simpel. Ik denk dat ieder mens wel lid is van één of meerdere groepen. Want dat voelt comfortabel, dat voelt veilig, geborgen. Dan kan je af en toe nog eens een keer ergens gaan uithuilen of ergens met iemand een borreltje gaan drinken die tot jouw groep behoort. Ja, dat is gewoon een prettig gevoel.
0: Dus een peer is niet per definitie negatief?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Een groep is absoluut, niet...
1: Absoluut niet. Nee. Het kan negatief worden, zoals alles. Alles is positief en negatief te maken. Maar dit op zich... ik zie er... Ik ben persoonlijk niet zo'n fan van groepen, maar dat wil niet zeggen dat het per definitie negatief moet zijn.
0: Nee, oké. Dus er zijn steeds meer mensen die gaan toch de groep uit en die zeggen, nou, Nederland is niet meer te houden. Ik vertrek. Mm-hmm.
1: Maar die vertrekken dan en die komen in het andere land waar ze komen. Zoeken ze snel weer andere Nederlanders of andere mensen die in hun groep zitten waar ze graag bij horen op. Dat zie ik zelf hier in Frankrijk ook. Er zijn allerlei groepjes van Nederlanders die in Frankrijk zijn gaan wonen en elkaar toch wel weer opzoeken. Is het om klusjes te doen of om ergens eens over te praten of om naar muziek te luisteren. Dus we zoeken elkaar gewoon weer op in de groep.
0: Dus we zijn eigenlijk ontzettend verslaafd aan elkaar. We zijn een kuddedier. We houden van elkaar, we zoeken elkaar weer op. Want de andere is, ik ga je mijn eentje... Naar een Portugal. En ik spreek geen Portugees, maar dat kan mij het schelen. Ik koop gewoon een oud boerderijtje op een berg. Maar dan heb je dus dat je een eindselganger wordt.
1: Dus zoek je dan weer mensen die jouw taal wel spreken. En dat zijn de Nederlanders in de buurt.
0: Ja, dus je bent eigenlijk altijd van de ene groep onderweg naar een andere groep.
1: Meestal wel. Meestal. Zelfs meerdere groepen. Ja hoor, absoluut.
0: En wat kunnen we dan leren van de schapen? Die vinden dan eigenlijk saamhorigheid bij elkaar.
1: Ja. Het is warm en comfortabel en vertrouwd. En ja, het heeft zo zijn voordelen. Het kan ook nadelen hebben. Maar
0: de groep kan gewoon op een gegeven moment niet goed snik zijn. En die kunnen op een gegeven moment beslissen van, we gaan wolven uitzetten in Nederland.
1: Ja.
0: En dan zie je gewoon dat gewoon de bevolking van Drenthe nu gewoon zegt van, ja, wij trekken dit niet meer. Emotioneel nee, nee. Niet.
1: Ja, precies. Dus deze Drenthenaren voeren dan vormen een nieuwe groep anti-wolf. En dan kijken ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de wolf niet meer zoveel schade aanricht. Bijvoorbeeld.
0: Oké, dus we zijn eigenlijk

0: altijd onderweg en we zoeken altijd van de ene groep de andere groep op.
1: Ja, Peter, jij toch ook?
0: Nou, kijk, op een gegeven moment... Kijk, ik zit in een dilemma. Aan de ene kant denk ik van, ja, rot even op. Hoe kan dat nou zijn dat ik noemde dat in de aanloop al eventjes, dat je geen ratten mag hebben, maar ook geen rattenvergif meer verkoopt in Nederland. Dan zei je, welke groep heeft dat over ons uitgefriemeld? De paarden mogen niet meer in de manege rennen. En die mogen ook niet meer omhekt zijn. En zo gaat het maar door, weet je wel. Dus op een gegeven moment zit je dan in de verkeerde groep.
1: Ja, precies. En met z'n allen, of met de meerderheid, zoals we dat noemen, hebben we dan een groep mensen gekozen die ons gaan besturen, waar we achteraf niet zo content meer mee zijn. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja.
0: Nou, dat is mijn ziekte, dokter. Ik heb een probleem. Ik heb de verkeerde mensen gekozen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het draait nog aan toe.
1: Daar komt het gewoon weer op neer.
0: Ik had maar één stem. En dat is gewoon niet genoeg. Maar ik kan wel elke dag met mijn eten inkopen, met mijn boodschappen. Stemmen met je vork. Hey, het andere is je isoleren. Er zijn heel veel lui die trekken zich terug. En die gaan dat zie je echt in Nederland ook echt om je heen. Hè? Dat heel veel flats worden stil. En heel veel woningen worden stil. En heel veel mensen die lopen met hun gezicht naar hun knieën. Het is. Dan moet dus ook iets stuk gaan in die groep.
1: Maar dat is op zich ook wel weer een grappig fenomeen. Want al die mensen vind je dan weer terug in allerlei Facebook, Twitter of X en andere online groepen. Dus dan gaan we gewoon weer vrolijk verder in een andere groep. Of we gaan met z'n allen een of andere game, een of ander spelletje spelen. Ja hoor, hup, weer in een andere groep. Dus digitaal, zowel als analoog, zijn er groepen genoeg. Ja. En die zoeken we gewoon weer op.
0: Want anders raak je geïsoleerd en dan ben je eigenlijk voor de wolf, hè?
1: Als je geïsoleerd raakt, dan dat wordt in het algemeen gesproken nogal vervelend gevonden.
0: Ja.
1: Want mensen die voelen zich dan onbeschermd. Die vertrouwen niet zoveel op zichzelf. Hun zelfvertrouwen is niet zo groot. Van de meeste mensen trouwens. En daarom zoeken ze toch steun bij, zoals jij dat noemt, leeftijdgenoten, peers. Ja.
0: Zijn andere mensen die zeggen van, nou, ik ga gewelddadig rechts worden. En ik wil gewoon die groepen niet. En zodra die groepslijnen harder worden, dan krijg je dus al heel gauw dat... Ja, dat zie je bij de PVV. Die worden op een gegeven moment steeds harder naar andere bepaalde groepen toe. En dat je denkt van, kon dat maar netter, weet je wel? Kon dat maar mooier?
1: Mm-hmm.
0: Dus het is een soort behoefte bij iedereen om in een groep te zijn. Ik concludeer even.
1: Ja.
0: En als die groep niet langer voldoet, dan ga je eruit weg. Maar dat is vaak een enorme uitbraak. Dan heb je echt het idee van, mijn hemel, ik moet echt helemaal tegen de stroom inzwemmen. En dan op een gegeven moment ben je geïsoleerd. En dan moet je zoeken naar een andere groep. En dat is wat we eigenlijk min of meer nu steeds opgedist krijgen. Omdat er een kleine groep, een minderheidskabinet, ja, moet je voorstellen. Een minderheid die zegt gewoon van, nou, jullie leven maar met wolven. Want wij hebben ozo liefde voor, wij zijn ozo zulke diervrienden. En dan krijg je dus dat die minderheid, groep, een meerderheid gaat. En dan moet iedereen overwegen, hoe kom ik hieruit? Ja. In de hoop dat je dan weer een andere groep vindt. Maar groepen moet het blijven.
1: Blijkbaar. Ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet, maar het is niet anders. Zo zitten we in elkaar. Ik ben eens op het schiereiland Athos geweest.
0: Ja.
1: En er lopen werkelijk nog kluizenaars rond. En die zie je dan ergens een beekje inspringen om zich te wassen.
0: Ja.
1: Maar die willen met niemand iets te maken hebben.
0: Nee.
1: En ja, dat zijn eenlingen, dat zijn uitzonderingen. Maar de meeste mensen die zoeken vrolijk wat groepjes op.
0: Ja. En iedereen moet opletten dat er in die groepen niet wolven in schaapskleren zijn die blijkbaar gewoon maar één bedoeling hebben, is zich om te verrijken van de schapen die er al zijn. Ja, oké. Okay.
1: Zou kunnen, helemaal mogelijk.
0: Dus je kan kiezen, of als het je niet aanstaat, een nieuwe groep, of een geïsoleerd leven. Alle twee is goed als je maar in beweging blijft.
1: Dat lijkt me heel verstandig, inderdaad. Ja, ja. En je kan natuurlijk ook zelf een groep oprichten. Hè? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Ik heb dat vaak in mijn leven gedaan. Als ik iets miste, dan dacht ik, nou oké, dat gaan we dan zelf even oplossen. En dan begin ik ergens een vereniging in.
0: Ja.
1: Ja, waarom ook niet?
0: Alright. Oké. Nou, hoe concreet wil je het hebben?
1: Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Hey, all the best. We houden contact.
1: Oké.
0: Vriendelijke groeten. Het is tijd voor muziek. Alright.

0: Stel je vraag.
1: Inderdaad, stel je vraag. Wij hebben van de station manager een nieuw e-mailadres gekregen. Prachtig, leef met peter@rtv-apeldoorn.nl. Zal ik hem nog een keer zeggen? Leef met peter@rtv-apeldoorn.nl. Je kunt ons mailen. Je kunt ons vragen stellen. We kunnen zaken behandelen. Als het maar op een of andere manier met de voedselketen te maken heeft, heeft het onze interesse en jouw mening stellen op prijs. Dus laat van je horen, zou ik zeggen. Dan hebben we met elkaar deze keer nagedacht over de spanningen rondom de kudde en het groeps

proces en de bescherming en wat er allemaal rondom de kudde speelt. We hebben een interview gehad met de man die er alles van weet, herder Jeroen. En ik vind zelf op eigen titel dat ik jullie wil vragen om nog eens goed na te denken. Er zijn nog lang geen verkiezingen te houden, maar kunnen we dit soort initiatieven in Nederland niet gewoon met een meerderheid wegstemmen? Dat er partijen voor de dieren zijn, ik vind het democratische denkgoed heel mooi. Maar echt, we raken helemaal, het kan nog wel met onze rare experimenten. Als je niet meer ongedierte kan weghalen, als je niet meer normaal door het bos kan wandelen, als je niet meer dieren gewoon in het dolfinarium kunt zien, waar gaan wij naartoe? Ja? Ik kan je echt met nadruk zeggen dat ik denk dat wij met elkaar echt ons opnieuw moeten bezinnen over het beheer van de natuur. In handen van staatsbosbeheer, in handen van natuurmonumenten, krijgen we zaken waarin mensen gewoon zo ultralink, zo woke zijn, zo niet van deze schepping zijn. En ik zou willen zeggen, laten we dit in bezinning nemen, dat je wel normaal vlees moet kunnen blijven.

Dit was het weer voor vandaag. We nemen afscheid. We laten alle matrixproblemen, alle moeilijke dingen even voor wat het is. We hebben weer veel om over na te denken en elkaar te bevragen. Ik wens de boeren sterkte. We denken aan ze en we leven met ze mee. En we zijn gewaarschuwd en die tellen voor twee. En ik nodig je uit om volgende week weer om 6 uur onze gast te zijn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's Dinsdagavond. Het is 1 september 2026 en de allereerste aflevering dat ik presenteer sinds ik 30 jaar ben. En van tevoren vond ik dat nog best wel een ding. Want ik dacht, 30, dat is toch een ander begingetal dan 20. Maar nu ben ik het inmiddels 2 weken. En ik overleef het eigenlijk wel. Ja, ik merk eigenlijk weinig verschil. Ik zit wel lekker in mijn 30 en flirty en thriving. Weet ik veel, al die dingen die heel standaard zijn. Je hebt mij eventjes al niet gehoord. Vorige week was ik even lekker van een vakantie aan het genieten. Waar ik gewoon echt even heel moe in was. En die week daarvoor toen was er een speciale uitzending. Toen was ik er ook niet. Dus, vandaar. Hi, gezellig. Mocht je denken, joh, wie is deze meid op deze hartstikke gezellige radio? Shendek. Ik ben Danielle. Danielle is dinsdagavond. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 ga ik jouw dinsdag weer een beetje positief proberen af te sluiten. Zodat je de rest van de week gewoon met frisse energie gewoon nog tegemoet kan. En heel eerlijk, morgen ben je alweer op de helft van de week. En hoe fantastisch is dat? Dat werkt toch gewoon zo? Dat is toch heerlijk? Heerlijk.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Heb je een beetje extra energie nodig? Laat dan vooral weten wat je wil horen. @DDA_05.
0: Dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel zin in disco. Ik weet niet, ik zit al een paar weken...

dat doen ze ook bijna hoor. Ik bedoel, 5 minuten 16 is ook niet niks. Het is zo heerlijk. Delegation, you and I. Heerlijk. Ja, ik zit al... Dat is ook mijn 29ste al.

0: zo'n week geleden, zit ik echt enorm in de 80s, disco, lekker in die vibes. Dat had allemaal mee te maken dat ik gewoon even lekker oude playlists van games aan het luisteren was. Die gewoon fantastisch zijn. En daar ben ik eigenlijk nog steeds niet uit. Is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het is lekkere muziek. Ik hoop dat jullie er net zo erg van genieten als dat ik dat doe. Maar ja, ik ontdek ook wel weer nieuwe pareltjes hoor. Ik bedoel, dit soort dingen, dat kende ik eigenlijk stiekem helemaal niet. Het komt ook wel bekend over. Dat dan weer wel. Maar nou ja, goed. Genoeg.
1: Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik was dus even lekker twee weekjes vrij. Dat heeft ermee te maken dat ik even in de tussentijd geswitcht ben van banen. En dan heb je ineens heel veel vragen over. Waardoor ik lekker even twee weken voor mezelf kon pakken. En ik moet zeggen, dat had ik eigenlijk ook een beetje nodig. Heel mijn ritme is wel weer echt overhoop. Dat is echt afgrijzelijk. Nou, blijkt toch wel weer heel erg een 1 uur tot 10 uur slaapmeisje te zijn. Sorry. Ja, ik vind 9 uur slapen gewoon wel heel erg fijn. Ik vind 8 uur slapen ook prima hoor, daar red ik het ook allemaal mee. 7 ook nog wel. Maar ja, als ik dan toch echt uitgerust moet zijn, dan het liefst wel gewoon even lekker 9 uurtjes slapen. Heerlijk. Nou, daar heb ik heerlijk van genoten. Dat is ook sinds vandaag weer klaar. Ik bedoel, 1 september, start van een nieuwe baan dus. En het leuke hieraan is dat ik lekker weer met mijn vriendjes mag werken. En dat vind ik zo fantastisch. Ik vind dat zo heerlijk. Ik heb helemaal de tijd van mijn leven. Dat is toch het allerleukste wat je kan doen. Ik bedoel, werken, dat moeten we allemaal. Laten we het dan alsjeblieft gewoon zo leuk mogelijk maken. Niet dat ik het mijn vorige werk niet leuk had hoor. Toen heb ik me ook uitstekend vermaakt. Maar deze kans deed zich aan. En daarbij had ik dus even lekker 2 weken tussendoor vrij. Nou, heel veel...

En nu komen de maanden er ook weer aan, maar dan met andere fun en plezier. Helemaal gezellig, ja. En ik vind het dus niet zo heel erg dat het weer een beetje richting de winter gaat. Ik vind het ook wel weer lekker dat het ietsje eerder donker is. Ik heb echt een popular opinion, ik weet het. Heel veel mensen zijn altijd blij als het langer licht is. Maar ik ben over het algemeen ook wel weer blij als het gewoon, zeg maar, donker is. Al een tijdje, als ik naar bed ga. Dat vind ik fijn. Daar ga ik goed op. Dat voelt gezellig. En heb ik het idee dat ik weer oorlog lekker mag gamen. Ja, dat. Afgelopen vrijdag kwam ook was dat vrijdag? Weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee, donderdag. Afgelopen donderdag was de preview van de nieuwe GTA-game. Heb ik echt even lekker lopen kijken. Lopen bingen. Ik wil dit nu spelen. 19 november komt het uit. Ik heb er nu al zin in. Even dagjes aftellen. Daar zijn ze al meer dan 10 jaar mee aan bouwen en bezig. Dus het is ook, weet je, dat laatste stukje, dat komt ook wel weer goed. Geen probleem. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus dat was zeker de leuke. Mocht je denken, ik heb echt werkelijk geen idee waar jij het over hebt. Volgens mij staat het ook op YouTube. Dus ga dat eens even lekker allemaal bekaken. Verder zie ik dat er steeds meer Engelstalige boekenwinkels komen. Dat is leuk, want goede koffie, een lekkere stoel en een goed boek in het Engels. Steeds meer ondernemers openen winkels die voorzien in precies die behoeftes. De afgelopen 4 jaar openden in ieder geval 10 nieuwe zaken in Nederland. De deuren onder meer Tilburg, Utrecht en Amersfoort. En ook bestaande boekenwinkels breiden hun assortimenten in Engelse boeken uit. Onder meer het gevolg van de populariteit van BookTok. De nieuwe, vaak kleine winkels worden geregeld gerund door mensen die voorheen totaal iets anders deden. En nu gaan ze lekker Engelstalige boekenwinkels openen. Ja, ik moet ook zeggen, ik was vroeger ook nooit van de Sudoku's en dat soort dingen. En nu heb ik, dat is ook heel erg op trend hoor. Dat is ook echt een TikTok-trendje, gaan we straks natuurlijk nog meer over hebben. Murdoku heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Dat vind ik ook wel heerlijk hoor. Gewoon een beetje uitzoeken, een beetje puzzelen. En binnenkort ga ik op vakantie. En toen dacht ik ook, misschien wil ik wel een boek meenemen. Nou, en dat is voor mij echt een grote shock. Want dyslectier, ik vind het sowieso altijd lastig of zo om te lezen. Om daar gewoon dan in te blijven. Zonder dat ik dan denk, wat staat hier nou precies? Ondertussen ben ik heel veel ouder dan dat ik in de eerste instantie voelde. Dus ik dacht, misschien moet ik dat toch weer een kans gaan geven. Dus ik ben mezelf behoorlijk aan het influenceren hierover. Dus wellicht vertel ik jullie straks over wat voor boeken ik allemaal heb gelezen. Nou, en daar heb ik ook alweer heel erg veel zin in. Verder, vorige week dinsdag, verdrietig nieuws, overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Inmiddels is ze afgelopen vrijdag in kleine kring begraven. Zangeres en actrice Dolly Parton is dus vrijdag in de stad

Nashville in besloten kring begraven. Parton ligt nu naast haar echtgenoot Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was en die in maart 2025 overleed. Op een bronzen grafplaat in het mausoleum van Woodlaw Memorial Park staat de naam van de countryster gegraveerd, samen met die van haar man, op een afbeelding, man en een afbeelding van haar huis. Ja, ze heeft echt hele mooie dingen gedaan. Dat kwam weer iets meer naar boven op het moment dat ze natuurlijk overleed. Want dan gaan we het hebben over wat ze allemaal voor tofs heeft gedaan. Ik denk wel dat zij op heel veel vlakken gewoon een voorbeeld kan zijn met hoe je om moet gaan als je heel erg veel geld hebt. Want zij heeft het heel erg goed geïnvesteerd in alle mensen die het veel meer nodig hadden dan zij zelf, vond ze. En ze heeft natuurlijk gewoon echt prachtige de basis van de country en hoe wij het nu kennen heeft ze neergelegd. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is misschien wel een beetje gênant. Ik kwam er dus vorige week achter dat I Will Always Love You van haar is. Ja, ik wist het helemaal niet. Ik leer elke dag. Maar ik dacht wel, het is wel even een mooie reden om haar nog even te eren. De laatste keer in deze show. We gaan haar gegarandeerd nog veel vaker draaien, want ze heeft fantastische platen. Maar ik dacht even speciaal voor haar. Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream. En straks, ja, allemaal

Sam Smith en de Two City Chorus met Al Mahler en daarvoor Dolly Parton en Kenny Rogers met Island in the Stream. Speciaal voor Dolly natuurlijk. Sam Smith overigens, als ik ooit bij een concert van Sam aanwezig mag zijn, echt mijn hemel. Wat een droomstem en muziek maakt Sam toch. Het is fantastisch. Het is echt heerlijk. Heerlijk. De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikTok. Nou, BookTok is dus bijvoorbeeld er eentje van. Murdoku's zijn er bijvoorbeeld er eentje van. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet heel erg lekker op de radio kan laten luisteren aan je. Muziek daarvan is er wel eentje. En muziek wordt ook met heel grote getalen gedropt op de socials. Omdat dat gewoon nou eenmaal de plek is waarin heel veel jeugd, maar ook wel volwassenen. De plek is waar zij dat gaan ontdekken, omdat ze dat dan weer onder een video hebben gezien, of omdat het dan weer net wordt gedeeld door een favoriete influencer. Het is gewoon altijd, het werkt gewoon. En dat is tegenwoordig

tegenwoordig ook de manier hoe ze marketing gaan doen. En dat weten Russo en Samuel Welten echt heel erg goed. Want zij hebben, voordat ze echt de plaat hebben uitgebracht, al een aantal keer even een stukje van de videoclip gedropt. Even al wat funny dingetjes erin gegooid. Waardoor op een of andere manier het ook weer in hele artikelen terechtkomt. Omdat de dame die ze hebben uitgekozen hiervoor weer een grote B&B vol liefde figuur is van, wat is het, 3 jaar geleden denk ik. Inmiddels is die dame ook weer overal te zien. Dus ik kreeg dit ook voorbij. En toen dacht ik, ja, het zou officieel helemaal niet mijn soort muziek zijn. Maar ja, het is wel weer fun. Dus bij deze, de TikTok-trend van deze week. Boom, van Samuel Welten en Russo.

Omdat ik erheen ga. Wie dat is, dat hoor je straks allemaal. Eerst even langs de plaatjes die het net niet hebben bereikt. Maar om in de lijst te staan. Hè? Ik bedoel, maar waar je het wel gewoon gerust over kan hebben. Omdat het wel gewoon fantastische muziek is. Maar ja, goed, ik heb ook maar een uurtje. Dus moet proberen ergens een beetje ruimte te maken om leuke dingen te draaien. Vandaar. Nou ja, ik hoef me ook niemand dit verantwoorden. Daar werkt heeft bijvoorbeeld een

Maar wie er ook nieuwe muziek heeft uitgebracht, dat is Olivia Rodrigo. En als Olivia Rodrigo nieuwe platen uitbrengt, dan moet je die ook gewoon gaan draaien. Omdat je gewoon weet dat het fantastisch goed gaat zijn. En ook deze, dat heeft ze absoluut weer waargemaakt. Is gewoon weer gebeurd. Serena Joy heet het, van Olivia Rodrigo. Nieuwe muziek.

0: Roxy Dekker. Roxy Dekker, heerlijk. Bare Minimum komt allemaal van haar nieuwste album af, Superstar. En ja, daar was wel een beetje, tenminste online zag ik er wel wat dingetjes over. Want mensen waren eigenlijk niet zo blij dat het een album genoemd werd. Maar dat er staan 8 nummers op en ze duren in totaal, het hele album bij elkaar, 18 minuten en 55 seconden. Dat is natuurlijk ook niet superveel voor een album. Maar ik moet wel zeggen, alles wat erop staat is wel echt heerlijk. Heerlijke wandelmuziek overigens ook. Want ik heb lekker geluisterd toen ik lekker aan het wandelen was. Wanneer niet. Maar Bare Minimum is wel, ja, is wel ook gewoon een pareltje erop hoor. Ik ga aanstaande donderdag naar Roxy Dekker toe. In het Ziggo Dome. Ben ik heel benieuwd naar. Want ze, is, ja, ze staat wel een beetje bekend om leuke andere artiesten mee te nemen. Bijvoorbeeld de Bankzitters die je heel erg vaak hoort. Bijvoorbeeld Russo, die je net nog gehoord hebt. Ja, ik heb hier best wel veel zin in. Ik zit al helemaal gezellig. Helemaal leuk. Nu al zin in. En dan hoor je het volgende week natuurlijk allemaal nog meer.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Het is denk ik 3 weken geleden dat ik Anastasia samen met Celine Dion draaide. En terwijl ik dat aan het doen was, tenminste niet terwijl ik dat aan het doen was, maar terwijl ik dat aan het voorbereiden was,

stijlen toch een beetje door elkaar heen te gooien. Het is namelijk een nummer van Queen, het origineel, The Show Must Go On. En het wordt gecoverd dus door Celine Dion. Nou, hoe klinkt dat dan samen? Dat hoor je straks, maar mocht je denken, Show Must Go On. Ik ken heel veel Queen-nummers, maar dit zegt mij helemaal niks. Zo klinkt die.

Ja, en dan hier Celine Dion samen met Lindsey Stirling in invulling. En dan heb je de cover van deze week. Het is heerlijk. The Show Must Go On van Celine Dion. En Lindsey Stirling. Cover van deze week. We zijn hier eens in het gaan, want het begint al heerlijk. Oh, ik ga zo goed op strijkers.

Al Green en Tired of Being Alone. En daarvoor hoorde je de koffer van deze week. Heerlijk ook. Goed, aangekomen bij muzieknieuws. Want ook in muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo hebben wij bijvoorbeeld Sophia van Cat's Eyes. Die komt volgende maand niet naar Nederland. De 23-jarige zangeres die slaat het Europese doel van een wereldtournee van het internationale meidengroep over. Eerder werd ook al bekend dat Manon Bannerman niet naar Nederland komt. En nou ja, ook deze dame, Sophia, die gaat zich de komende tijd op haar welzijn focussen. Dat hebben haar platenlabels laten weten op sociale media. De zangeres doet van 1 tot en met 17 september niet mee aan de optredens, waaronder dus de show op 11 september in Stokkerdoom. Ja, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is daar, maar ongeveer de helft van die groep die heeft nu even tijd voor zichzelf nodig. Ja, wat goed is, hè. Ik bedoel, welzijn is veel belangrijker dan successen. Maar ik vind het opvallend. Opvallend. New Wave heeft een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks van volgend jaar in Ziggo Dome. De formatie staat ook op zondag 25 april op het Amsterdamse podium.

De groep met onder andere Ronnie Flex, Jonna Fraser, Little Kleine en Frenna had eerder al concerten aangekondigd voor 20, 21, 22, 23 en 24 april. De kaartverkoop voor alle optredens begint komende vrijdag. New Wave ontstond in 2015, won dat jaar ook de Edison Popprijs. Veel artiesten van de groep braken daarna landelijk door bij het grote publiek. En de formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in 10 jaar weer samen. New Wave die sloot vorige week de eerste dag van Lowlands af. Dat is alweer 2 weken geleden trouwens. Ik moest eerlijk zeggen dat ik dat niet wist. Ook. Nou, ik leer zoveel deze week. Heerlijk. Als laatste de Belgische zangeres Angèle. Die treedt volgend jaar op in Nederland. De 30-jarige artieste die geeft op 11 mei een concert in het Avas Live in Amsterdam. De show staat in het teken van Angèle's derde album Instinct, dat op 16 oktober gaat verschijnen. Maar ze heeft al even een dingetje gedropt, dus daar gaan we straks naar luisteren. De Instinct Tour gaat in het voorjaar van start. Angèle geeft in totaal 23 optredens in Europa en Noord-Amerika. En ze brak in 2018 door met haar debuutalbum Roll. De zangeres is verder bekend van nummers als Toublier en Fever en samenwerking met Dua Lipa in 2024. Ze bracht dus afgelopen vrijdag ook een nieuwe single uit. En toen dacht ik, nou weet je, als we het dan toch even over deze dame hebben. Wat ik ook, ze maakt fantastische platen. Altijd al gedaan. Ik heb deze nog niet geluisterd. Dus dan gaan we even samen doen. Nieuwe muziek dus. Angèle en Une Seule Vie.

Angel en Un Sylvie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Daniela's Dinsdagavond. Volgende week ben ik weer, zelfde tijd, zelfde zender. Wil je in de tussentijd dan alvast even een plaatje aanvragen, omdat je dan zeker weet dat het dan volgende week voorbij komt? Laat het vooral even weten. DDA-05 mag je me altijd even een berichtje sturen. Wij gaan eruit met Bruno Mars. Tja, tja, tja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgrave, samenstelling en presentatie. En achter de knoppen zit onze techniek weer klaar om u door de uitzending te begeleiden. We zijn begonnen met de Waldviertler Hornistenmars, een compositie van Thomas Führer. En het werd uitgevoerd door Studio Blaasorchester Bläsergruppen. Componisten en liedjesschrijvers laten zich vaak inspireren door de jaargetijden en door de elementen van de natuur. Zo ook Jacob de Haan, een van de meest bekende componisten in Nederland voor de harmonie, fanfare en brassmuziek. In oktober 1997 bezocht Jacob de Haan het Zwitserse dorp Sint Moritz, waar hij als dirigent werkte bij een symfonisch harmonieorkest. De bergen rondom het dorp waren bedekt met prachtige herfstkleuren. De bergtop, gelegen vlak bij de Italiaanse grens, leek nog een keer diep adem te halen voordat de eerste sneeuwval en hordes toeristen naar deze populaire winterbestemming stromen. De kleuren, de geuren, de rust en de natuur inspireerden Jacob de Haan tot het componeren van deze lyrische compositie met de titel Yellow Mountains. En het wordt hier uitgevoerd door het Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Frieso.

Fields, dat is een muzikale ode aan het Nederlandse platteland van Westerwolde, waar componist Jacob de Haan woont. Geïnspireerd door afbeeldingen van het landschap gedurende verschillende seizoenen, bestaat de compositie uit 3 bewegingen. De eerste legt panoramische uitzichten vast met een dromerige melodie. De tweede weerspiegelt de vruchtbare zwarte grond en groeiende gewassen. En de derde weerspiegelt de oost, inclusief ritmische mechanische geluiden. Het stuk eindigt met een majestueuze en sprankelende weergave van het winterlandschap. De Fields van Jacob de Haan wordt hier uitgevoerd door het Leipzig Radio Winterorkest onder leiding van Jan Koba.

Grimm's Fairy Tale Forest. En dat komt van de Zweedse film Once Upon a Time in the West. En Jan van der Roos schreef deze mooie fairy tale, oftewel Sprookjesbos, voor een harmonieorkest. Het staat op het album Stone Age Best Selections for Band. Luister naar dit mooie Sprookjesbos. Yeah.

Bij ons in Nederland kent de natuur ook zo zijn verschillende momentjes van kleuren. Colored moments kunnen we dat noemen. Zo begint het jaar een beetje triest en grauw in de wintertijd. Als we geluk hebben, een laagje mooie witte kristalheldere sneeuw. Maar dat is een zeldzaamheid. En dan het voorjaar met de prachtige bollevelden volop kleur in de parken en in de tuin. Overal de bollen van de tulpenbollen volop kleur. En dan begint ook langzamerhand de natuur weer tot leven te komen. Dus fris groene gras en dergelijke. En dan volgt de zomerperiode met de velden, de zonnebloemen. En ja, ook volop licht overal. Alles bomen allemaal gekleurd, volop in blad. En dat wordt dan in het najaar weer afgewisseld door de herfstperiode met zijn prachtige, mooie, bruine, gouden kleuren in de bossen en overal. Colored Moments, dat is een compositie van Manfred Hornetslager. En het wordt gespeeld door Trossingen Trumpets Ensemble, onder leiding van Wolfgang Kugenberger.

De in Kärntner, Oostenrijk wonende Hubi Meyer, componist, heeft zich laten inspireren door de herfst met de compositie Heimatherbst. Hier uitgevoerd door de Kärntner Gebirgsschützenkapelle Heimatherbst.

Purple Rain, dat is een bekend nummer van de rockzanger Prince. En ik heb eens even opgezocht wat Purple Rain nu eigenlijk betekent. En Prince legde de betekenis van het lied als volgt uit. Als er bloed in de lucht zit, rood en blauw, dan wordt het paars. Paarse regen heeft betrekking op het einde van de wereld. En het zijn met diegene van wie je houdt en je laten leiden door je geloof in God. Door de paarse, dat komt dan door de paarse regen. Hier een Purple Rain in het arrangement van Hans Briegel.

De componiste Uwe Søren Brandt is niet verbonden aan een blaaskapel. En hij laat zijn composities inspelen door het studioorkest Wolfito Vetter und Deine Blaasmuziek. En hij heeft een album uit laten brengen, Eine Nacht im Böhmerwald. En daarop de compositie Spaziergang im Herbst. En laat u muzikaal meeleiden op deze mooie wandeling in de herfst.

Ja, en dan komt er weer een einde aan dit uurtje harmonie, fanfare en brassmuziek. En voordat ik eruit ga, komt er nog een titel. Kijk op www.klankwijzer.nl en op www.polkafest.nl. Want dan weet u waar de liveconcerten plaatsvinden. En daar staat ook allerlei andere informatie. En kijk op de website van Amuzant, www.amuzant.info. Daar kunt u de speellijst nog eens nakijken. En heeft u wat te melden? Contact info@amuzant om ons iets te melden. Technicus, jij bedankt voor de ondersteuning van dit uurtje muziek. En we gaan eruit met een titel Auf de Heide bloeien die letzte rozen van Robert Stolz. Hier mooi uitgevoerd door de trompetist Martin Swann.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij amusante Beumische blaasmuziek. Mijn naam is Ritueelgave, samenstelling en presentatie. En we zenden weer uit vanuit Studio RTV Apeldoorn. De openingsmaestad was Berliner Leben, een compositie van J. Georg Stich. Het werd uitgevoerd door Polizeimuziekkorps Baden-Württemberg. Das Leben ist wie eine Melodie. Oftewel, het leven is als een melodie. Wanneer de muzikanten de hele nacht voor ons spelen en de liefde in ons ontwaakt. De twee Oostenrijkse auteurs Frans Mayerhoven, muziek, en Frans Kuttel, de tekst, schrijven niet alleen, maar laten ons ook daadwerkelijk ervaren wat hun stukken van geluk en harmonie brengen. Vol geluk, goed humeur en sprankelend van optimisme staan er achter elkaar prachtige melodieën op een rij die het hart van iedere koperfanaat sneller zullen laten kloppen. Georchestreerd door de Polka King Michael Kuhn wordt het een polka die op geen enkel evenement mag worden gemist. Das Leben ist wie eine Melodie. Hier uitgevoerd door Studio Orkest Wolfito Vetta und Deine Blaasmuziek. En het staat op het album Böhmische Klänge.

1972 verscheen de titel Ein neue Liebe ist wie ein neues Leben. Geschreven door Jack White voor slagerzanger Jürgen Markus. We laten u hier de titel horen in een arrangement van Connie Rall. Uitgevoerd door studioorkester Rundel. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.

Onder het motto Leben, Liebe, Lachen, oftewel Leef, heb lief en lach, presenteert de componist Markus Ebner zijn album met gelijknamige titel. Er zijn 15 actuele composities, polka's, walsen en marsen staan op dit album vermeld. Zoals bekend schrijft het leven zelf prachtige verhalen en daarom bevat deze cd composities in opdracht en speciale stukken voor bruiloften, verjaardagen, onderscheidingen en andere festivals. De tijd rond de 40ste verjaardag van Markus Ebner bracht ook nieuwe inspiratie en droeg aanzienlijk bij aan de totstandkoming van dit album. Blaasmuziek die levend, pulserend en verfrissend is, werd door Wilfito Vetta en zijn muzikanten opgenomen en vereeuwigd in de Egeländer Sound. Het album is ook te beluisteren op Spotify. Luister naar Markus Ebner, Leben, Liebe en Lachen.

heeft zo zijn eigen dromen over het leven, hoe dat eruit moet zien. En wat is er dan mooier als veel van die dromen ook nog uitkomen? Zo ook was dat het geval bij Norbert Keller, de Zuid-Duitse componist. Hij componeerde Lebenstraume en het wordt hier gespeeld door Anton Geller en zijn Schetzachtaler blaasmuziek. En het is het wekelijkse album Das sind wir.

Woes, Hardenberg en Zitna. En Zitna is het alias voor Ernst Mosch. Componeerde de titel Leben, Lieben, Lachen. En het wordt hier uitgevoerd door Ernst Mosch en die originale Strassenmuzikanten.

Liebe dein Leben, dat is een compositie van Ernst en Martin Hütter. En zij schreven dat voor de formatie Zoutbras uit Zuid-Tirol. En Zoutbras heeft dat uitgebracht op hun album Darm Blaasmuziek. En luister nu naar hun Liebe dein Leben.

Liebe fürs ganze Leben, dat is een wals. Compositie van Ernst Mosch, arrangement van Gerald Weinkopf. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle Oberswaben.

En het thema van deze uitzending is Das Leben ist wie eine Melodie. En Patrick Lindner gaat dan voor u zingen Ohne Polka wäre das Leben halb so schön, een compositie van Wolfgang Hofer.

Ja, Mars, Wals en heel veel polka's. Dat hoort u nu natuurlijk ook altijd bij ons uurtje Böhmische Balansmuziek op RTV Apeldoorn. Es ist schön zu leben. Dat is een compositie van Zdeněk Kurský. Arrangement van M. Kurská. En het wordt gespeeld door zijn blaaskapel Blaaskapelle Gloria.

kerkkapel Oberzwebische Dorfmuzikanten. En in 2023 heeft hij de kapel verlaten. Nadat hij zijn 70ste verjaardag had bereikt. Maar de blaaskapel Oberzwebische Dorfmuzikanten, die hebben een doorstart gemaakt. En die maken nu nog steeds weer de mooie muziek die ook Peter Schat heeft gecomponeerd. Maar nu een compositie van Michael Kuhn, die ook muzikant is bij die Oberzwebische Dorfmuzikanten. En hij componeerde de titel Blaasmuziek, mijn Lebensglück.

Ja, en wat is zo mooier als je in je leven vrienden aan je zij hebt? Bertolt Kiechele schreef de compositie met Freunde durchs Leben, hier uitgevoerd door Anton Geller en zijn Scherzachtaler Blasmuziek.

Ja, dan zit onze uitzending alweer bijna op. Dadelijk wordt de eindtune gestart. Wij danken u voor het luisteren. Kijk op onze Facebookpagina Amusant, Radio Amusant. Daar worden diverse tips ook iedere keer gegeven. En op onze website www.amusant.info. Dan kunt u elke week de speellijst nog eens nakijken. En onze uitzendingen worden herhaald. RTV Apeldoorn op de zondag van 5 uur tot 7 uur. Het eerste uur Harmonie van Varen en Bras. En het tweede uur de Beumische Blaasmuziek. En kijk op www.polkafest.nl, want dan weet u waar de muziek draait. We gaan eruit met even te wensen, onze eindtune. Bedankt technicus voor de ondersteuning. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Schoten bij Nacht.

Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten per Nacht. De band heet Sake, overigens. Schouten per Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

gekomen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is

Keith Sarbanes is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks, Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Is The Hunted.

0: hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Zoals je weet, ooit begon met een band. Opgeklonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren. Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouten bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schouten vannacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb het wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar. Jeroen is groot fan van Jorn Lande. We doen de vaste plezier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus die is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Vanaf.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regio...

Nou, mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.